Heart of Not the Star. Kevin, Roxy Dekker en jij hebt me. Aankomende donderdag, dan is het zover. Ik heb het al vaker gezegd, deze show, de Phonics Awards komen eraan. Er worden dit jaar 11 prijzen uitgereikt. Bijvoorbeeld Best MC, Best Producer. Je snapt wat ik bedoel. Maar er zijn altijd twee prijzen waar eigenlijk iedereen naar kijkt. En dat zijn Artist of the Year Male en Artist of the Year Female. Dat zijn gewoon de crème de la crème prijzen die iedere artiest een keer op zijn of haar naam wil krijgen. En ik wil gewoon even een rondje voorspellingen met je gaan doen. Artist of the Year Female, die ga ik je alvast geven. En weet je, het is belangrijk om te vermelden, ik weet helemaal niks. Ik heb geen idee hoe het gaat met de stemmen. Stemmen kan je trouwens doen via phonics.nl. Ik heb echt geen idee wie er gaat winnen, in welke categorie dan ook. Maar ik kan wel mijn voorspelling alvast met je doen. Ik denk dat dit jaar Kaya Imani ervan doorgaat met Artist of the Year Female. En hoor ik je al denken waarom? Zij heeft dit jaar echt op de voorgrond van de scene laten zien, ja, hoe een vrouwelijke artiest zich moet bewegen. Weet je, Delisa heeft hem vorig jaar gewonnen. Big shout-out naar haar. Jade Lauren heeft niet heel veel gedropt. Hier en daar een klein hitje. Latifa, hetzelfde verhaal. En Zoe Taran heeft ook een goed jaar gehad. Maar toch, Kaya Imani stijgt wel gewoon met kop en staart bovenuit. Maar dan Mil. Artist of the Year Mil. Want ja, daar weet ik het gewoon echt niet. Frenna zou hem kunnen pakken. Alleen na Zaza, de Zaza-zomer van vorig jaar. Nee, hij heeft een beetje laag gelegen. Hier en daar een FT'tje, maar dat is helemaal verdiend. Die man heeft hard gewerkt. Jonna heeft het ook goed gedaan, net als Joe. Maar als je het mij vraagt, zijn er eigenlijk twee mensen die maar echt kans maken op die prijs. En dat zijn Kulas en Lil Kleine. En hoor ik je denken, waarom? Nou, Lil Kleine heeft dit jou voor de derde keer laten zien. Die man is niet cancelbaar. Het gaat gewoon niet gebeuren. Heel Nederland had het weer over hem. Hij stond met zijn album op nummer 1. Hij staat at the moment weer op nummer 1 met het nummer met Noah No. Hij is bij ons de dikste. De Kulas daarentegen, ja, die heeft voor het eerst dit jaar laten zien dat hij gewoon, hij is die nieuwe guy on top. Want eerlijk, waar was je? Alle FT's die hij dit jaar heeft gedaan, een album. Hij heeft gewoon echt een culture. En je hoort het al. Ik twijfel. Want wie denk jij nou dat de Artist of the Year Mail gaat winnen? Als we in dit geval even alleen kunnen kiezen tussen Lil Kleine en Kulas. Wie zou jij dan kiezen? Tussen Lil Kleine of Kulas? Wie verdient die Artist of the Year Mailprijs meer? Misschien zit ik wel helemaal naast en gaat hij alsnog naar Frenna, dat kan ook. Maar we focussen nu even op Lil Kleine en Kulas. Laat het weten in de NPO Luister-app. Wie van de twee denk jij dat het meeste kans maakt op die Artist of the Year Female? Nee, Male Phonics Award. Lekker duidelijk. Talk collector of blood. Real ass bitch, give a fuck. Hot Barbie summer. What Juicy say?

En where do we go? Als ik nou aan jou zou vragen, wie gaat die Phonics Award van Best Artist of the Year Mail winnen? En we kunnen alleen kiezen tussen Kulas of Lil Klein. Dat zijn volgens mij de grootste kanshebbers. Welke zou je dan kiezen en waarom? Jij kon het laten weten via een berichtje in de NPO Luister-app. Youssef die zei sowieso Kulas. Die gast staat letterlijk overal op mijn TikTok dit jaar. Ik kwam maar niet van hem af. Ik hoor je echt daarin. En Naomi die zegt Lil Klein sowieso. Mensen kunnen praten wat ze willen, maar die man blijft hits maken alsof het niks is. Is ook true. Bilal die gaat dan wel weer voor Kulas. En Shania die zegt Kleine gaat winnen puur omdat heel Nederland weer met hem bezig is. Positief of negatief maakt niet eens uit. Oeh, dat vind ik wel een ingewikkelde. Maakt het echt niet uit? Ik denk dat we het gaan zien, man. Donderdag. Ik kan er nog geen harde conclusie op trekken. Mocht jij wel een harde conclusie willen trekken, stem dan even via Phonics.nl. Daar kan je je stem door laten komen. En doe dat zo snel mogelijk. Want je maakt ook kans op tickets, hè, als je hebt gestemd. Zo werkt dat niet.

Hey, de nieuwe dikste hier op Phoenix. Zometeen nog meer hele goede muziek. Ja, en jij en ik duiken ook nog samen een keer in wat meer goede bangers. Want weet jij welke sample hoort bij welke tune? Dan kan je daar prijzen mee winnen.

0: Weet je wat ik hier in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe?
0: Naar die moeder.
1: Wow. Maar wat doe je dan als ouder?
0: Ja,
1: echt een zwieber voor lijf.

0: hij klinkt wel bekend, hè?
1: Sample Safari.
0: Ja, dat spelletje waar ik over vertelde, dat heet Sample Safari. En het is eigenlijk heel simpel. Ik wil dat jij eens goed gaat nadenken van dat stukje muziek wat je net hoorde. Welke Nederlandse hit is daar nou mee gemaakt? Welke Nederlandse hit is gebaseerd op de, ja, dat stukje muziek wat je hoorde? Dus deze. Ja, en bij deze is een tip. Luister gewoon goed naar de tekst. Ja, waar herken je hem nou van, hè? Het is een Nederlandse hit en die is gemaakt door een paar Nederlandse... Ik ga niet te veel tips geven. Het is gewoon aan jou. Zit die melodie ergens diep in je hoofd? Pak je NPO Luister-app er dan bij en stuur voor mij... welke bekende track is gemaakt aan de hand van de sample die je net hoorde. Dat kleine stukje muziek. Hebben we het goed? Titel, artiest, dan ga je er vandoor met Limited Edition Funnix sokken. We hebben er nog een paar en die kunnen zomaar eens van jou zijn. Dus kom maar door in de NPO Luister-app. Welke track... welke Nederlandse hit is gemaakt aan de hand van deze tune? Dat is aan jou om te sturen in de NPO Luister-app.

wie had dat verwacht, man? Zara Larsson op Phonix voor GTA 6. Maar wel samen met Tyla en She Did It Again. En ik vroeg jou net om goed na te denken, want welke hit is nou met dit stukje muziek gemaakt?

0: Sample Safari.
1: Ja, een heel simpel spel waarbij jij moet raden welke hit is gemaakt met welk stukje muziek. En dat noem je een sample, een stukje muziek waarbij een artiest denkt, nou, daar kan ik wel wat leuke dingen mee doen. Laat me eens kijken of ik daar zelf een hit mee kan maken. En dat is ook nu gebeurd. Ik zeg een hele goede avond tegen Danino.
2: Goedenavond, goedenavond.
1: Een hele goede avond. Jij bent aan het werk op Schiphol, hè?
2: Ja, uiteraard.
1: Oké. Ik moet even wat aan je vragen, want ik zie online hier en daar is wel eens wat filmpjes voorbij komen dat er op Schiphol een beetje van die, snap je? Mensen die op Schiphol werken, zeg maar, dat daar achter de schermen een beetje, daar gebeuren gekke dingen.
2: Af en toe, ik kan er heel veel zeggen, Schiphol is gewoon eigenlijk een online dating site in het echt.
1: Ja, is het echt zo?
2: Ja, zeker.
1: Maar oké, ik weet, ik heb je voor iets anders gebeld, maar kan je me een beetje meenemen? We hebben de tijd.
2: Nou ja, goed. Je ziet genoeg collega's en op de vloer werken er genoeg mooie vrouwen en genoeg leuke jongens. Dus ja, Tinder verwijderen en lekker op Schiphol komen werken.
1: Maar waar gebeuren die dingen dan?
2: Ja, waar de camera's niet schijnen en waar koninklijke marges ons niet kan zien.
1: Wauw. Crazy, maar ja, ik ben helemaal locked in, maar anders zou ik misschien wel even een bezoekje brengen aan Schiphol. Oké, we gaan door met waar ik je voor gebeld heb, namelijk de Sample Safari. Want welke tune hoorde jij hier uitkomen? Vertel het maar.
2: Ja, een heerlijke oude klassieke boef featuring Numidia, Tout est bon met Dequenza, We Don't Stop.
1: Oké, jij bedoelt deze. Tout est bon. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Die is helemaal goed. Hoppatee.
2: Yes.
1: Hoppatee. Die Fanny sokken die komen jouw kant op.
2: Dankjewel.
1: Heb je wel eens iemand op Schiphol gezien met die Fanny sokken of niet?
2: Nee, nog niet, maar misschien kan ik een vrouwelijke collega blij maken en dan kan ik
1: Kijk, dus Fanny helpt nu gewoon met die dating site op Schiphol gaan houden. Hey, dit is crazy, man. Wauw, kijk wat we allemaal bereiken. Danino, die sokken komen jouw kant op. Ik ga die sample nog één keer draaien. En dan natuurlijk ook die tune. Ik wil jou heel veel succes wensen. Hoe lang moet je nog?
2: Oef, ik werk tot 7 uur 's ochtends. Dus ik blijf nog even luisteren.
1: Oké, we gaan het laten lukken, man. Thank
2: top,
1: you.
2: Top.

gaan nog wel even door, want zometeen hoor je deze. Ja, en wat doe je als je stiekem vreemd gaat, maar je niet zeker weet of je partner wel doorheeft dat je vreemd gaat? Jody maakte het mee en die heeft jouw hulp zometeen nodig. Je hoort het na het nieuws van 3 uur.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven... waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
2: Check Phonics.nl
1: of de NPO Luister-app.
3: Ja, wat doe je als je stiekem weggaat, of vreemd gaat, maar je niet zeker weet of je partner het door heeft? Jody maakte het mee en die gaat het je zo uitleggen.
4: Your city, your city, your city, your city. Come on.
5: Mag ik van jou een bakkie koffie?

0: Hij kent die girls Young, Felix, Bart of zo en Rijk. Het is 3:10, zo op deze dinsdagochtend. Het is het moment dat jij en ik samen door de overgebleven luisteraarsbrieven heen gaan. Want ik vind, echt iedereen verdient hulp. Zo ook Joe. Hij stuurde een spraakmemo door in de NPO Luister-app. Die heb ik gelijk getackled. Joe, take it away.
1: Broer, ik durf te zeggen, ik ben een meester schaatser. Je weet toch? Ik doe. Ja, kijk, laat me het zo zeggen. Ik heb een paar chickies hier en daar.
0: Mm-hmm.
1: Nu, mijn main ding. Zeg maar, laat ze lopen in de stad toch hand in hand. Met een andere. Ze keek me aan.
0: Oeh.
1: Maar ik weet dus niet of ze me zag. Want ik had een zonnebril op pet. Ik weet niet of ze me herkende, toch? Maar ze keek me wel aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben met haar. Ze zegt niks. Ze doet niet raar. Ze praat niet gek. Maar ja, ik ga het ook niet zeggen. Want zag je me toen daar en daar? Moet ik het zeggen of moet ik het niet zeggen? Want als er niks aan de hand is, is er niks aan de hand.
0: Ja, dat klopt. Als er niks aan de hand is, is er niks aan de hand. Maar de vraag is hier iets aan de hand? Want jij gaat al vreemd. En je noemt jezelf de meesterschaatser. Ik vind het wel een mooie term, meesterschaatser. Ja, Jody denkt dus dat zijn vriendin hem hand in hand met een andere vrouw heeft gezien. Denkt dat ze hem heeft gezien. Maar ze zegt er niks van. En nu twijfelt hij of hij toch even een balletje moet opgooien van joh, heb je me gezien? Of moet hij doen alsof er niks aan de hand is? Hij is gewoon bang dat die chick hem heeft gezien en dat ze nu aan... Ze is nu aan het koken. Ze is iets aan het voorbereiden. Daar is ze gewoon bang voor. Joe, je weet dat je fout zit. Maar ja, de vraag is, moet hij het opbiechten aan haar of niet? Wat vind jij? Ik ga zo mijn eigen mening erbij gooien, maar ik ben eerst even benieuwd wat jij zegt. Moet hij het wel of niet opbiechten aan zijn vriendin? Omdat zij hem waarschijnlijk dus heeft gezien. Laat het doorkomen in de NPO Luister-app. En doe dat vooral even in een spraakmemo.
2: Tell me

0: Joe die denkt dat zijn vriendin hem hand in hand met een andere vrouw heeft gezien. Maar hij vindt het een beetje gek, want ze zegt er maar niks van. En nu twijfelt hij, moet hij gaan opbiechten dat hij met haar vreemd gaat? Of doen alsof er helemaal niks is gebeurd? Dat was aan jou om te laten weten in de NPO Luister app. JD die zegt, bro, als ze niks bekent of... Als ze niks zegt, betekent het of dat ze zelf ook dingen doet... of dat ze al bezig is met je vervanger. Nou, precies, daar zou ik dus ook bang voor zijn. Van, is ze niet al... Ze is iets aan het plannen. En daar... Ik voel aan Joe dat hij daar bang voor is. Iemand die zegt, jij stresst hem terwijl jij degene bent die vreemd gaat. Dat is ook wel echt weer mannengedrag, hoor. Kijk, ik praat het niet goed, hè, wat hij doet. Ik denk gewoon even met hem mee in zijn situatie. Rashid zegt, gewoon ontkennen tot de dood zonder bewijs is er woord tegen woord... Maar misschien heeft ze bewijs, want ze heeft je misschien gezien. Dus Rashid, goed dat je wat hebt gestuurd, maar ik weet niet of het helemaal telt. Siam die zegt, sowieso heeft ze je gezien. Misschien wacht ze gewoon tot jij jezelf ophangt met een leugen. Oeh, ze wacht hem gewoon af. Ja, en Anouar die maakt hem dan wel lekker af. En ik zeg je eerlijk, misschien moet hij dat maar gewoon gaan volgen als de laatste kans. Hij zegt, niet eens liegen bro. Zeg gewoon dat die chick je nicht was. Dan is er ook niks om je zorgen om te maken. Ja... Joe, you gotta take this one, man. Ik denk dat je gewoon moet zeggen, het was mijn nicht als ze er al wat van zegt. En daarna niks over zeggen. Jij hebt deze fout gemaakt. It's all on you. Anders ga je alleen eindigen, zoals Lucio en Christian D. Dat is niet leuk.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: Tin Ash en Schoolboy Q met True On. Zometeen muziek van Adam Poort. Ja, en weet je wat fileflirten is? Ja, ik heb van hele betrouwbare bronnen vernomen dat dat de nieuwe manier is om dames te regelen. Die bron die gaat het je zo zelf vertellen.
1: 21 mei.

0: en Rover. Ja, ben je bekend met de term fileflirten? Nee? Nou, dan ben je dat vanaf nu wel. Want het is eigenlijk heel simpel. Je staat in de file, je ziet een mooie heer of dame in de auto zitten. En je begint vanuit daar een beetje te flirten. Hè? Netjes flirten, weet je wel. Even zwaaien. Zwaait hij of zij dan terug. Dan misschien even het raampje omlaag. Nummers uitwisselen. En hop, date is gefixt. Of is het iets moeilijker? Mijn collega Yannick die zocht het uit op straat.
1: Je zit in de file. En je kijkt om je heen. Ziet ineens een pengting zitten waarvan je denkt... Hey, ik moet wat voor mezelf proberen. Hoe zou jij het aanpakken?
2: Nou, eerst ga ik zeg maar een soort van een beetje kijken, maar ook wel bewegen. Dus niet lijkt staren. En vervolgens zou ik een soort van awkward hallo zeggen. Als je op het moment dat je zeg maar hetgeen doet wat iemand verwacht, dan werkt het niet. Maar als je het tegenovergestelde doet, dan werkt het juist weer wel.
1: Jij speelt mijn games gewoon.
2: Het is psychologic. Okay. Dus zeg maar tegenovergestelde en op een gegeven moment gaat iemand dan toch reageren. En dan raak je aan de praat, maar dan blijf je ook wel een beetje flirten met je ogen.
3: Gewoon uitstappen en dan gaan gewoon. Een beetje oogcontact en dan ga ik even langs haar en dan een beetje vragen stellen. Hoe is het, dat waar ga je heen? Ja, misschien wordt het wel iets toch, je weet maar nooit.
4: Ik denk ik zou ook gewoon uit mijn auto stappen. Maar dan een beetje gesprek beginnen over het file, zodat ze met het gesprek meegaat. En dan komen de andere dingen bij kijken.
5: Raampje naar beneden, sowieso als eerst. Dan de muziek wat harder, maar wel goede muziek opzetten. Weet je wel, echt iets met een goede bas, zodat je weet dat die ander het hoort. En dan hi, ja, nee, lekker nummer, hè? Ja, wat is je naam dat?
6: Ja, het eerste wat je doet is gewoon heel hard toeteren. En als dat niet werkt, dan moet je gewoon schreeuwen. En dan zeg je gewoon dat er iets op de grond is gevallen. En dan stapt ze uit, je zegt, oh, ik dacht dat iets was gevallen. Er is eigenlijk niets gevallen, maar je ziet er wel gewoon goed uit. Mag ik een nummer?
7: Als we toch in de file staan, dan stap je toch gewoon uit en dan stap je bij haar in.
1: Stap je bij haar in?
7: Ja, dan zeg je gewoon, mijn Google Maps staat verkeerd. Kan ik bij jou gewoon misschien invoegen? En dan laat je het gewoon lukken, toch?
8: Dat gaat al ver, vind ik wel, ja. Ja, het is een, ja, je komt te close. Ik hou sowieso niet van als je in mijn personal space echt te veel komt. Als ik je nog niet ken. Dus eerst elkaar leren kennen, eerst die go krijgen. En dan, ja, daarna kan het wel natuurlijk.
1: Wat zou je verder allemaal niet moeten doen als je in die situatie zit?
6: Het moet leuk overkomen. Wanneer het niet leuk overkomt, dan is het ook niet leuk voor diegene om zeg maar lastig gevallen te worden, weet je. Je moet ook kunnen zien aan diegene of ze het wel, weet je, accepteren, toch? Dat is het gewoon, denk ik wel.
9: Ik denk echt voor alle meiden die in de auto zitten, als er wordt geroepen, hey meisje, of pst, dat soort dingen. Dat zijn echt een no-go voor mij. Dus gewoon normaal, openingszin vind ik leuk, maar meisje of douche, bla bla bla, waar ga je heen, dat soort dingen, dat... Nee.
10: Toeteren. Misschien ligt het er ook aan in wat voor auto je rijdt, dat het wat makkelijker gaat op sommige momenten, maar niet toeteren, dat sowieso niet. Maar.
11: Don't be too straight to the point, want vrouwen zijn er niet altijd van gediend om zomaar door een kerel aangesproken te worden op straat. Dus als je je kans gaat wagen, be respectful. En als je niet het resultaat krijgt dat je verwacht, understand that and just go on with your day. Be respectful.
1: Is het eigenlijk wel eens bij jou gebeurd dat iemand in het verkeer dacht van, hey, laat me gewoon een poging wagen?
9: Ja, ik had één keer gehad. Toen zat ik met een vriendinnetje, gingen we naar Amsterdam. En toen zagen we een leuke jongen naast ons. En die gebaarde soort van, joh, mag ik je nummer? Maar we reden net te hard om te stoppen. Dus toen heb ik met gebaren mijn nummer aan hem gegeven. En dat was wel heel grappig. En dat is eigenlijk de enige keer dat ik het heb gedaan. Maar ik vond het wel een leuke manier. Dus, en hij moest ook heel erg lachen. Dus het was wel heel grappig, inderdaad.

0: dan jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated

0: Is het tijd? Ja? Ja? Gaan we het gewoon weer doen?
1: Bouwaas! Bouwaas Boze Tune!
0: Oei, oei, oei, oei, oei! Bouwaas Boze Tune, het item waarin jij zo diep in de nacht, zo 3:15, eventjes alle energie eruit mag gaan gooien. Of als je nog een paar uur moet in je nachtdienst, al je energie er even in mag gaan zuigen. Pas. Ja, dat klonk heel raar. We gaan door. Want, hoe zit het nou? Jij mag een nummer gaan doorsturen in de NPO Luister-app waarvan jij zegt, daarvan krijg ik energie. Dat gaat mij gewoon die laatste paar uren van mijn nachtdienst even doorknallen. En het lekkere is, ik geef je er wat voor terug, want alle regels die daar normaal bij gelden, die vervallen. Een klein beetje schelden, het mag van mij. Iets ruiger dan normaal, het mag van mij. Dus, alle remmen los, stuur dat ene nummer door in de NPO Luister-app waarvan je zegt, hey, normaal zou ik die nooit durven aan te vragen hier op Funix. Nu kan het.

Je hoorde RD met Flowers. Flowers. Ja, en van Flowers gaan we door naar een hele hoop herrie. Want jij kon in de NPO Luister-app laten weten welke herrie-tune ik moest gaan draaien voor je. Het is eigenlijk heel simpel. Welke tune zou je normaal nooit aanvragen hier op Funix, omdat je denkt, ja, dat gaan ze toch niet doen. Dit is helemaal gek. Daar zit niemand om 4 uur 's middags op te wachten. Misschien niet om 4 uur 's middags, maar om 4 uur 's nachts wel. Jij mocht het door laten komen. En ik kreeg een berichtje van Rijk. Ik weet niet of het de Rijk is, maar laten we ervan uitgaan dat het niet de Rijk is. En hij zei, het is tijd voor Chief Keef, Love Sosa. Hey, ik zeg je eerlijk, daar heb ik ook wel zin in, man. Inclusief dat legendary intro, daar gaan we. Ballers. Ballers. Ballers. Boos en tune. Fuck up in school telling me, always in a barbershop. Chief Keef ain't about this, Chief ain't about that. My boy a BD on fucking Lamron and them. He, they say don't be nigga pin on no work. Shut the fuck up! Y'all niggas ain't no shit! All you motherfuckers talking about, Chief Keef ain't no hitter, Chief Keef ain't this, Chief Keef a fake. Shut the fuck up! Y'all don't live with that nigga. Y'all know that nigga got caught with a ratchet. Shit at the police and shit. Nigga been on probation since fucking, I don't know when.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
2: Check phonics.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister app.

0: τώρα!
1: Μέσα μνό!
2: Mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
0: 3, 2, 1.
3: Jake Lauren.
2: Brenna.
3: Distinct.
2: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
2: Zo.
3: En nog veel meer.
2: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: eerste waarop je bezuinigt als het financieel minder gaat? Ja, we zitten in gekke tijden. Benzineprijzen, dat je bij jezelf denkt, ik kan beter over de grens gaan om het ergens anders te gaan regelen. Maar laat even weten, man. In tijden van nood ga je creatief worden. Dus wat is het eerste waarop je bezuinigt als het financieel minder gaat? Laat het doorkomen via de NPO-luisterapp of deel die tikken uit en bel gewoon.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnies Awards.
3: Check funnies.nl
2: of de NPO luisterapp.
3: Fernando.
0: Mr. Good Vibes in the Morning Show. Sluwe Oli, Jorginho. Stelt niks.

0: controlando.
1: Funix. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning, show, rise and shine. Die ochtendkameraad staat weer paraat. Tot 10 uur worden we samen wakker met natuurlijk gezelligheid, good vibes en leuke spelletjes. 5 voor Fernando, morgen een minuut. We gaan ook tickets weggeven voor de Funix Awards. Nog 2 dagen en dan is het zover. Maar voordat we eraan toekomen, even het volgende met elkaar bespreken. Want laten we eerlijk zijn, alles is duur. Alles is duur. Alles is extreem duur, duur. Alles hoe je het kan noemen. Boodschappen, freaking benzineprijzen die op een gegeven moment next level. Zeg maar, nou, ik kan het bijna niet eens uit. Ik heb laatst getankt, toen dacht ik bij mezelf, ik kan beter weer teruggaan naar de fiets live. Maar in ieder geval, toen dacht ik, wat is het eerste waarop ik zou bezuinigen als het financieel minder zou gaan? Toen dacht ik naar mijn abonnementpakket. Toen dacht ik nee, want die heb ik allemaal nodig to survive. Als het minder gaat in life, heb ik Netflix nodig om mijn leven beter te maken. Dat gaat hem niet worden. Spotify afzeggen gaat hem ook niet worden. Want ik moet de muziek kunnen luisteren om zeg maar in mijn motie te komen. Toen dacht ik, ja, waar zal ik dan op gaan bezuinigen? Goeie vraag. Ik denk eerlijk gezegd domme dingen kopen. Ik zit soms op Amazon en bol.com en dan ga ik zomaar dingen onnodig bestellen. Laat me een goed voorbeeld geven. Dan zie je soms van die soort rare gadget, bestel ik hem gewoon. Zie ik soms een soort Marvel pop of iets, of iets van Dragon Ball Z, haal ik het gewoon. Ja, daar zou ik eigenlijk in principe zeker op besparen. Rare uitgavenpatronen van me. Rare, vreemde uitgavenpatronen van me. Letterlijk, eigenlijk zou ik die creditcard stop moeten zetten. Want die

0: creditcard is gelinkt aan te veel dingen, man. Te veel dingen. Dus I need to fucking chill the fuck out. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Wat is het eerste waarop jij zou bezuinigen als financieel minister zou gaan?
1: Nou ja, je ziet al dat heel veel mensen bezuinigen. Ik had het even gecheckt. 6 op de 10 Nederlanders die bezuinigen nu al. Dus ook als het bijvoorbeeld niet per se heel slecht gaat financieel gezien, maar dat je al wel merkt van oeh, die portemonnee die wordt iets strakker, zeg maar. Er zit veel meer lucht in dan geld.
0: Ja.
1: Voor mij zijn het echt van die buiten de deur drankjes. Ik denk dat ik daar zeker €80 per week aan uitgeef. Een lattetje hier, een cappuccinootje daar, een matcha hier, een matcha strawberry daar. Alleen ergens hoort het wel echt bij de ervaring van buiten op straat lopen. Het is zelfs dat als ik thuis ben, dat ik even soms naar buiten ga om dan een koffie af te halen en dan weer in mijn huis te gaan zitten.
0: Ja.
1: Terwijl ik gewoon een koffiezetapparaat heb. Maar ik weet niet, buiten de deur smaakt die gewoon 100 keer lekkerder. Dus dat is iets wat ik, dat zou ik even minder moeten doen dan, ja.
0: Binnen blijven, man, is de key. Als je wilt bezuinigen,
1: ik ga niet binnen blijven, hoor.
0: Binnen blijven.
1: Dat is heel saai.
0: Nee, maar weet je, het is, als je uitgaat, daar komen de kosten. Op het moment dat mijn vriendin zegt, zullen we wat leuks doen? En wat ik hoor is, tjuching. Ja.
1: Ja, maar op leuke dingen moet je toch niet besparen? Leuke dingen zijn toch belangrijk?
0: Ja, maar als je aan het bezuinigen bent, moet je juist die dingen even minderen. Want eerlijk, uit eten gaan, moet dat nou echt 1 keer per week? Kan ook 1 keer per maand of 1 keer in de 2 maanden.
1: Je kan ook bijvoorbeeld, je kan het dan een beetje budgetteren. Ga je gewoon picknicken?
0: Gewoon McDonald's, man.
1: Nee, boycott. Shit. We gaan geen McDonald's eten.
0: Nee, maar bij wijze van spreken, fastfood.
1: Ja, bij wijze van spreken, KFC. Maar niet die. Twijfelgeval.
0: Twijfel. Weet je wat, ik maak mijn eigen fastfood.
1: Beter.
0: Nee, maar snap wat ik bedoel? Dus dat je naar een fastfoodketen gaat vele malen goedkoper als je naar een soort high-end restaurant gaat of zo.
1: Ja, of je maakt het gewoon zelf en je gaat even bij een leuk uitzicht zitten.
0: Zie, daar gaat weer fout bij mij, want de boy kan niet koken.
1: Ja, jij gaat nooit besparen, ik hoor het al.
0: Drop de NPO luisterapp, laat het weten wat is het eerste wat op je bezuinigt als het financieel minder gaat. Let's go!
2: Bus a bus. 9-7. Come on. What? Hot shit.

0: Oh, wat een track, man. Uit 1997. Put Your Hands On My Eyes Can See. Op YouTube zie je die clip. Met meer dan 60 miljoen views zie je dus die man letterlijk, zeg maar, in een soort Coming To America vibe. En die hele choreografie. Shout out aan Busta Rhymes. Legendary. Voordat hij deze tune dropte, rapte hij eigenlijk ra, ra, ha, ha. Toen kreeg hij wat feedback van bekende producer Q-Tip. Samen met die andere producer die nu vast zit, Diddy. Van waarom schreeuw je zoveel op je tracks? Rap gewoon rustig in je normale stem. En zo is deze stijl uitgekomen.
1: En die is ook gelijk zo hard gegaan.
0: Ja, ja.
1: En waarom schreeuwde hij eigenlijk dan? Is daar hij was, antwoord op gekomen?
0: Het was een soort stijl van ra, ra, wat een dungeon was daar. Busta Rhymes, ra. Dat is altijd Busta Rhymes rapstijl geweest. Mm. Full energy. En er werd hem dus gezegd van, ja, maar vrouwen willen niet luisteren naar een man die de hele tijd schreeuwt op zijn tracks. Ze willen ook gewoon.
1: Dat is wel echt waar.
0: Ja, dus ja. Dat was goed advies. En zo zie je maar, hè, dat je soms op bepaalde momenten in je leven advies kan krijgen. En dan kan je iets productiefs mee.
1: En als je dan niet meer jezelf bent, dan heb je succes.
0: Ja, crazy, hè? Shit.
1: Nee, hij is nog steeds zichzelf.
0: Ja, maar zo rapt hij ook op die tune met, want hij heeft het later geïmplementeerd in andere tracks. Ook bijvoorbeeld met Mariah Carey.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ook met Janet Jackson.
1: Ja, precies.
0: Ja. Wel
1: natuurlijk
0: nog
1: steeds heel ritmisch, maar hij schreeuwt niet.
0: Hij schreeuwt niet meer.
1: Ja,
0: hij is uitgeschreeuwd.
1: Hij is uitgeschreeuwd. Maar nu schreeuwt hij alleen nog maar thuis, denk ik.
0: Ra, ra, dungeon, ra, ra.
1: Oh my goodness.
0: Shout out to Busta Rhymes, je luistert, man. I love you, man. Vandaag hebben we het over het volgende. Wat is het eerste waarop je bezuinigt als het financieel minder gaat? Ik zeg gewoon binnen blijven. Als je binnen blijft, dan kan je gewoon echt financieel besparen.
1: Maar dan heb je het wel ook heel saai. Dus misschien moeten we beter andere tips erbij halen.
0: Ik vind het ook leuk hebben, hoor.
1: Oké, ik ga door naar de reacties. Donna zegt in de NPO Luister, bezuinigen op een boodschap of vaker de auto pakken. Dat soort dingen helpt ook al. In plaats van A-merk en B-merk nemen. Maar als je dan vaker de auto moet pakken in deze tijden, dat lijkt me niet helemaal de tip eigenlijk.
0: Ja, en sommige A-merken die zijn wel lekkerder. Ik bedoel, ze hebben over ketchup. Ik ga het merk niet promoten, want ze moeten me eigenlijk een sponsordeal geven.
1: Yeah.
0: Maar er is een verschil in smaak van ketchup. Want als ik ketchup bij je kom halen en je geeft mij een ketchup van een andere brand, I'm a feeling kind of way about it.
1: Maar is het niet omdat je het ziet?
0: Nee.
1: Als ik
0: je kan het proeven.
1: Zou laten proeven?
0: Je proeft het.
1: Oké, dan ga ik
0: het testen. De ene heeft 20.000 suikerpakjes en de andere niet. Dus je proeft gewoon de zoete. Proef je erin? Nee, echt.
1: Dan kan je misschien zelf wat suiker erbij mengen. Dat is ook weer budgetproof.
0: Ik zou je zeggen, ik ging een keer bij iemand eten. Ik ga hem niet voor de bus gooien, maar ze hadden op een gegeven moment een ander type. Dan ben ik gewoon echt de deur uitgegaan.
1: Nee, hou op.
0: Ja, en dan heb ik echt gewoon de ketchup gehaald.
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Ja, daarom.
1: Nee, dat kan niet.
0: Dat is het verhaal waarom ik ook eens met mensen ga logeren. Dan neem ik mijn eigen dingen mee.
1: Nee, maar op een gegeven moment dan ben je toch niet meer welkom bij mensen? Zelfs hebben we voor je gekookt en jij gaat naar buiten. Je trekt je jas en je gaat naar buiten en je gaat ketchup halen. Dat kan echt niet. Dat is echt, nee, dat kan echt niet. Dat is echt niet, nee, dat kan echt niet.
0: Zou dat de reden zijn dat ik niet meer word uitgenodigd ergens?

0: Bunny en Jay Cortez. Dekti. Ik zat laatst ook Bad Bunny uit te leggen aan mijn moeder. Moeder zegt, wat zegt hij eigenlijk? Ik zeg, ja, hij is gewoon... En het is ongelooflijk hoe succesvol... Want ik, soms versta ik hem niet en ik vertel geen Spaans. Dus het kan ook daarna liggen.
1: Ik wou net zeggen...
0: Maar ik hoor hem soms mompelen.
1: Nou, maar ik keek, je spreekt de taal niet. Maar ja, aan de andere kant, Fenna versta ik ook niet. En ik spreek wel Nederlands.
0: Nee, maar als jij deze man hoort, als jij Bad Bunny soms, dan denk ik erbij zelf, wat zegt hij allemaal? Maar in ieder geval, hij maakt leuke muziek. Ik bedoel, ik moet niet klagen, joh. Deze man doet zijn ding. Wat is het eerste waarop je bezuinigt als het financieel minder gaat? Kijk, we leven in een tijd waarbij dingen niet altijd even lekker vloeien. Vriend van de show, Robertino, wat spreek je?
2: Good morning, good morning. Kijk, sowieso besparen op uit eten gaan. Weet je, al die dure uitetentjes en dat soort dingen. Dus al die abonnementjes, Netflix en dat soort dingen, daar moet je gewoon vanaf. En Nando, hoe zit het nou met die box, die garagebox? Heb je die nog steeds of betaal je nog steeds abonnement voor iets wat je niet gebruikt?
0: Hij is scherp. Ik had een box die was extreem duur, heel duur. Die was €350 in de maand. En die had ik heel lang, die had ik ooit aangeschaft omdat ik toen de tijd uit huis ging. Niet thuis hoor, maar zeg maar ik woonde samen en toen gingen we uit elkaar. Dus had ik al mijn spullen in een box gezet. Omdat ik dacht, ooit ga ik die spullen weer gebruiken. Nooit gebruikt. Op een gegeven moment ging ik weer samenwonen met mijn nieuwe vriendin. En die spullen bleven daar gewoon jarenlang €350 per maand betalen.
1: Maar wacht even, per maand? Wat had je daar allemaal liggen, joh? Goudstaven?
0: Ja, studio, muziekapparatuur.
1: €350 per maand.
0: Dus die heb ik pas 1,5 jaar geleden, toen had Ryan van NOS op 3... die ging me helpen om alles leeg te halen. En toen heb ik het in een andere ruimte gezet en heb ik heel veel weggedaan. Dus naar de grofvuil, toen de bankstel weggebracht en al die dingen. En nu heb ik een kleine ruimte, die kost €65.
1: Kijk. Kijk, dat is beter
0: gekeken. Ja, dus besparen. Dus Robertino.
1: Tips.
0: Leuk dat je het hebt gevraagd, man. Shout-out, man. We hebben Daan aan de lijn. Daan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is het eerste waarop jij bezuinigt als het financieel minder gaat?
3: Ja, kleding, man.
0: Oké. Okay. Geef je veel uit aan kleding?
3: Ik geef best wel veel uit aan kleding, terwijl het niet nodig is. Want ja, tenminste... Voor mij is het niet nodig, want ik heb een uniformbroek. Dus ik hoef niet na te denken van wat denk ik aan de volgende dag.
0: Ah. Maar wat is veel wat je uitgeeft aan kleding? Ja. Geef ons even een indicatie, want wat spendeer je aan kleding?
3: Ja, dat varieert. Alleen, ik koop dingen ook als ik het niet nodig heb, zeg maar.
1: Ja, het is meer dat het zeg maar makkelijk uitgegeven wordt.
0: Ja.
3: Ja, veel te makkelijk.
0: Ja.
3: Maar dan kijk je naar mijn rekening, denk ik, ik heb net salaris gehad, waar is heen?
0: Ja.
1: En dan heb je het aan, dan heb je het aan je lijf hangen.
3: Ja.
1: Wat is het duurste wat je laatst hebt gekocht? Wat is het duurste wat je laatst hebt gekocht aan een kledingstuk?
3: Ja, Jordans denk ik. Van een desktop al. Dus dan, dat zijn wel van die verzamelsneakers.
1: En je kijkt, weet je wat ik mooi vind eraan? Je zegt het bedrag ook niet, dus dan weet je echt dat het duur is.
3: Ja, ik weet dat het duur is. Ja,
0: het zit
3: nog in plastic, dus ja. Dan,
0: Het zit nog in plastic?
1: Ja, maar ik hoorde al, hij ging ineens langzamer praten en hij zei geen bedrag. Dus ik weet al dat dit heel veel geld kost.
0: En het zit nog in plastic. Nee, shout-out aan jou daar. Maar je hebt gelijk, inderdaad, besparen op kleding. Dat is echt een ding. Toen ik minder van die reiger-achtige truien kocht...
1: Ja, Tanisha, die zegt in de NPO Luister-app... Fernando, u moet besparen op Heron Preston.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook, want dat is niet zo leuk, die truien. Ze zijn duur en niet zo leuk.
0: Die vind je opeens niet leuk.
1: Ja, nee,
0: je trickt me.
1: Nee,
0: laat zeg je, nee. Ja, wat trek je weer aan? Nu zeg je gewoon, ik vind ze niet leuk.
1: Nee, omdat ik het zielig vind dat je ze door mij niet meer aantrekt. Dat vind ik zielig. Dus je moet ze wel gewoon dragen.
0: Oh, wow.
1: Want je bent helemaal beïnvloed door mij, omdat ik heb gezegd dat die niet leuk is.
0: Dus het is nog erger, je vindt ze gewoon lelijk.
1: Nee, ik heb niet lelijk gezegd, ik zeg niet zo leuk. Maar je moet dragen wat jij leuk vindt. Of net zoals Danisha zegt, niet kopen. Danisha zegt het, ik niet.
0: Dankjewel, Danisha. Een andere vogel zoeken.

0: Weet je wat ik hier in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: en de NPO Luister-app.
1: Zometeen Lil Kleine Jordan Fraser met Fashion Week. Ik heb ook whisky voor je. Even naar buiten kijken, wat zien we? Het zonnetje op je bolletje. In ieder geval, de dag begint zonnig. Maar in het noordoosten, een beetje mistig. Maar die gaat uiteindelijk verdwijnen. Later kan het bewolkt worden met af en toe regen. De temperaturen liggen rond de 13 en 12 graden. Zo, Maresky, ze staat al klaar met het nieuws van... Maresky, ze was papen. Praat nieuws met me.
2: In het Katshuis in Den Haag was gisteravond overleg tussen gemeente en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeente hadden daarom gevraagd na de uit de hand gelopen protesten onder meer in Loosdrecht. Premier Jette belooft nu dat gemeenten meer hulp krijgen.
3: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
2: Hoe die vliegende teams dat gaan doen is nog niet duidelijk. In San Diego in Amerika zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een moskee. Volgens de imam gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 18. Ze zijn doodgevonden in een auto in de buurt van de moskee. De politie zegt dat het gaat om een haatmisdrijf. En door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar die overgang loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers soms zo lang dat er water werd uitgedeeld.
4: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
5: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
2: Ja, Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange rijen zullen zijn voor de beveiligingscheck.
1: Fernando. Mr. Good.

0: om te lunchen met een bekende basketballer en investeerder. Een anoniem persoon heeft deze week bij een veiling $9 miljoen... omgerekend 7,8 miljoen euro betaald voor een lunch met basketballer Stephen Curry en de bekende Amerikaanse investeerder Warren Buffett. De opbrengst van de veiling die gaat naar het goede doel. Maar besef, hè, die man wil anoniem blijven. hij wil nog in bed slapen, niet op de bank na dit. Maar ja, Donna, zou jij dat doen?
1: Zou ik het doen? Dan moet je me eerst vragen, zou ik 7,8 miljoen euro hebben? Dan zou ik hier niet zitten, kan ik je vertellen. Dan was ik ergens op mijn jacht, was ik mijn beste leven aan het leiden, Fernando. Dus die vraag moet je me even eerst stellen. Do you have $9 million? Nee, want dan zou je heel veel Heron Preston truien in je kast zien hangen die ik jou had gegeven. Dus nee, dat heb ik niet. Maar is je vraag anders misschien hoeveel ik ervoor over zou hebben? Zullen we het daarover hebben?
0: Ja.
1: Oké. Oh, jeetje mina. Mijn idool is natuurlijk Ariana Grande. Dat is echt mijn alles, al 11 jaar lang. Ik vind het ook vreselijk dat ik niet naar de concert ga. Maar die kaartjes waren €2000 en dat had ik er bijvoorbeeld al niet voor over. Okay. Omdat ik dacht, heb ik heel lang over getwijfeld, heel lang over nagedacht. Maar ik dacht, nee Donna, dat kan echt niet voor een uurtje een concert.
0: Ja.
1: Dus misschien zou ik voor een lunch met Ariana Grande... 20.000 of zo?
0: Oké. Okay.
1: 20.000, denk ik.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben... Nee.
1: Dan moet ik eerst nog 20.000 regelen nu, maar... En jij dan? Want wie is je echt jouw... Wie zou dan jouw ultieme idool zijn om dan... Ja, jij ziet ze toch gratis, want jij interviewt ze.
0: Nee, maar...
1: Dat is oneerlijk.
0: Nee, maar er is iemand... Een daarvan is overleden, dat is Michael Jackson.
1: Ja, tuurlijk,
0: Jackson.
1: Michael. Ja, dat dacht
0: Daar
1: ik eerst
0: had ik zeg
1: aan.
0: Maar een huis en onderpand voor gefixt. Ik denk Eddie Murphy. Eddie Murphy is voor mij one of the biggest icons. Die heeft zoveel voor mij betekend in mijn jeugd. Op momenten dat ik verdrietig ben of dat ik me niet lekker voel. Dan kijk ik altijd zijn films just to get a smile.
1: Hoeveel zou je dan ook hebben voor een lunch met hem?
0: €100.000.
1: Echt?
0: Ja, man.
1: Een ton.
0: Ja, man.
1: Wow, voor een uurtje met hem lunchen ergens. Ja, man. Ja, man. Echt waar?
0: Ja, die inspiratie wat deze man kan geven is priceless. Die man is zo... inspiring. Die man heeft zoveel betekend voor black culture, maar ook mainstream. Kijk bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk over Black Panther, dat zeg maar een van de grootste black movies is die internationaal zijn gegaan.
1: Coming to America.
0: Coming to America was the first one, waarbij een all black cast.
1: Ja, man.
0: Toen heb je maar één of twee witte mensen in die film.
1: Ja, man.
0: Maar die echt ook nog bewezen aan mensen van we could go international met zo'n film. En dat vind ik, daarom hij zo baanbrekend op zoveel levels. Ook zijn stand-up comedy show. Een van de meest bekeken of best verkochte stand-up comedy shows. Raw.
1: Weet je waar ik dan dus bang voor zou zijn?
0: Dat je dan
1: niet eens dat. Wat als hij zijn dag niet heeft? Dus dan heb jij een ton betaald en dan zit hij daar, heeft hij slecht geslapen, heeft hij ruzie met zijn vrouw gehad en dan is hij een beetje chagrijnig die dag. Dat baal je hoor.
0: Zeg, nee! What have you done for me lately? Nee, ik heb wel eens idolen ontmoet die hebben me echt teleurgesteld.
1: Wie?
0: Ik heb mensen, ja, ik kan het niet zeggen.
1: Wie? Nee, gaan we niet
0: doen. Ik heb mensen ontmoet of leren kennen waar ik echt vroeger tegenop keek. Die bleken niet zo dope te zijn, man.
1: Ja, je weet wat ze zeggen. Never meet your heroes. Dus misschien moet je ook gewoon niet betalen voor je heroes.
0: Ja, misschien moet je mij betalen. Om in real talk te komen. En je hoort het, hè. We wachten op je in real talk. Dus haal het je boy. Nee, man. Dus shout-out. En als jij dromen hebt, ga achter je dromen aan, man. Als het denkbaar is, is het mogelijk. Live your dreams. Dat blijf ik altijd zeggen. Dus Dior en Kaya Imani. Right here in the morning show met Mabu. Keep it hard and keep it banging.

0: Bokkel samen Brian MG. Haal me vast.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, a.k.a. Keep

0: Ontdek de hit van morgen, vandaag. De hit die je moet beseffen van Drake, Lijpe, Sean Paul, Techno, Hailey Smalls, Shakira. Allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phoenix FM op TikTok.
6: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
8: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
9: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/katerenada.
10: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
11: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
12: Picture Moments.
13: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: dat we met ook de kwalificatievraag van me meekrijgen. In ieder geval tijd voor de actualiteit. Ik zit met Skizzy aan te kijken. Wat heb je voor ons?
1: Gemeenten krijgen hulp bij asielopvang van een speciaal team. Premier Jette heeft gisteravond na een spoedoverleg met gemeenten bekendgemaakt dat gemeenten die het lastig vinden om asielzoekers op te vangen hulp gaan krijgen. Een vliegend team moet op maat gemaakte hulp bieden in gemeenten waar gedoe is over AZC's, zoals in Loosdrecht, IJsselstein en Apeldoorn. Er is verder nog niet veel bekend hoe die teams precies te werk gaan. Door social media kunnen we minder goed een mening vormen over de wereld. Daarvoor waarschuwt het Commissariaat voor de Media. Die toezichthouder maakt zich zorgen omdat steeds meer mensen hun nieuws op Insta en TikTok halen. Terwijl het algoritme daar vooral de meest extreme berichten laat zien, omdat die voor meer engagement zorgen. Ze noemen dat schadelijk voor de democratie.
2: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan.
1: Het commissariaat zegt dat de politiek meer moet en kan doen tegen de soms extreme algoritmes op social media platformen. En in Eindhoven doen 19 leerlingen mee aan een experiment. Ze stoppen 4 dagen hun telefoon in een kluis. De telefoon is al verboden op school, maar nu kunnen ze hem dus ook niet in hun vrije tijd gebruiken. De school wil weten of het voor meer rust en sociale contacten zorgt of juist tot meer eenzaamheid leidt. Iedereen doet mee, ook de lerares zelf, die ook verwacht het moeilijk te krijgen.
3: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten.
4: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Nou, ik heb er geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
5: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
1: En voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen.
6: Doei, naar mijn ouders.
3: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepset bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
5: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes, topper.
1: Om het nog wat moeilijker te maken, ging ook de laptop achter slot en grendel en kregen de deelnemers de opdracht zo min mogelijk tv te kijken. Krijg je nog het weer? In het noordoosten beginnen we de dag zonnig, maar vanuit het zuidwesten komen er wolken met later ook wat regen. Het wordt 14 graden langs de kust en 16 graden in het binnenland.
7: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
8: Check funnix.nl
7: of de NPO Luister-app.
8: Fernando.
0: Welk Funnix artiest ken je van Ik Ken Die Girls en Loco?

0: She did it again. Tijd voor serieuze zaken. Het is belangrijk om aan stil te staan bij alle ellende wat er plaatsvindt in de wereld. En ons mond daar altijd over open doen. Want op de hele wereld zijn mensen zich hard aan het maken voor het genocide in Gaza. Nu zijn er 3 Nederlandse activisten van de Global Summit Flotilla door het Israëlische leger van hun boten gehaald. Terwijl ze gewoon onderweg waren naar Gaza met hulpgoederen. Op social media hebben ze video's van zichzelf geplaatst met de intro. Als je deze video ziet, dan ben ik ontvoerd. Heftig man, hè Donna?
1: Ja, heel heftig. Aan boord van die flotilla varen in totaal 6 Nederlanders mee. En Israël die noemt de actie van de hulpvloot een soort van provocatie. En die probeert dus de zeeblokkade rond Gaza te handhaven. De activisten die willen juist aandacht vragen voor de situatie in Gaza. En wat jij net dus ook al zei, ook bepaalde hulp afleveren. Humanitaire hulp, dan moet je denken aan voedsel, andere belangrijke zaken. En wij spraken naar de vorige actie van de flotilla, Roos Ikema, toen was ze naar de studio gekomen. Toen ze net 1 dag terug was van die missie. En zij was dus uiteindelijk ook door het leger opgepakt.
2: Alle mannen werden heel hardhandig geboeid. Echt knietjes in de rug en schreeuwen. En bow down. Echt heel erg denigrerend, weet je wel. En ook heel erg zo good cop, bad cop. Dus dan 1 stuk waar we dan super slecht behandeld werden. En schreeuwen en slaan. En alle zwarte en Arabische mensen werden eruit gepikt. En vervolgens in een andere plek doen ze weer best wel rustig. En ook soms dezelfde persoon. De ene dag super agressief en schreeuwen en denigrerend gedrag. En dan de volgende dag deden ze ineens heel aardig. Het is ook een soort mindfuck.

0: voor Fernando.
1: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Daar is de uitdaging. 5 voor Fernando gaan we zo meteen spelen. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is als volgt. Welk Phonics artiest ken je van Ik Ken Die Girls en Loco? Het is een bekende producer. Hij staat ook bekend om zijn viraal gaande video's met een danspasje. Nou, of wie heb ik het? Laat het door.

0: dat is de missie. Brian en Jerome denken, weet je wat wij gaan doen? We gaan de morgenminuut slopen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, maar 5 over dan gaan we lekker spelen. Brian, we gaan met jou beginnen. Are you ready?
1: Ready, ready.
0: 3, 2, 1, go!
1: Mensen roken het. Het is gebaseerd op kolen en water.
0: Ze roken het. Steenkool, pijp. Wees voor volgende.
1: Oké, als je vanaf 1 uur tot 6 uur in de nacht werkt. Ah, laat maar. Oké, mijn lievelingskleur.
0: Jouw lievelingskleur, paars.
1: Oké, als de lichten het niet doen, dan staan daar mensen. Hoe heet die mensen?
0: Als de lichten het niet doen, dan staan daar mensen. Beveiliging?
2: Verkeersregelaars.
0: Nee.
2: Ja, en voordat mensen nu luisteren, de eerste was waterpijp. Maar hij had ook al water gezegd. Ah. Dus het was sowieso, als je het had geraden, was het fout gerekend. Ja, voor mensen die denken van... Huh, hoezo weet Fernando zijn lievelingskleur? Is dit dus een of andere mattie en is dit doorgestoken kaart? Maar in de NPO luisterapp heet die Purple. Vandaar. Het was er 1. Goed.
0: Ai. Zo.
2: Ja. Zo, ja, oh, Nando. Hé, hey, kom, laat je even zien hoor. Want...
0: Jerome, you ready?
2: Hey.
1: Yes.
0: 3, 2, 1, go!
1: Oké, een zoete, een vruchtensap. Heel bekend.
0: Appelsap.
1: Yes. Een populaire Netflix-serie. Ik weet dat jij dat een van de beste vindt.
0: Breaking Bad.
1: Yes. Je hebt ze klaar, toch?
2: Ik zou doorgaan als ik jou was.
0: Nog eentje, hoor.
1: Oké. Een populaire artiest met nummers van Ik Kom Bij Je, Do or Die, Bonnie and Clyde.
0: Ja, dat is Jonah Fraser.
2: Dat is Jonah Fraser, maar dat is buiten de tijd. Oh, Jerome, ik moet je zo teleurstellen. Want Breaking Bad was goed, maar je zei een heel bekende vruchtensap. En het woord was appelsap. Dus er zat al een gedeelte in het woord. Dus jij hebt er nu ook maar 1 goed. Dus dat betekent dat we doorgaan naar de benaderingsvraag. Die heb ik jullie van tevoren gestuurd. De vraag was, hoeveel traptreden heeft de Eiffeltoren? Brian, hoeveel heb jij daarop gezegd? Brian, hoeveel traptreden heb jij gezegd?
1: 1500.
2: Nou, je had 1800 gezegd, maar dat maakt niet uit. Jerome,
1: Brian heeft gewonnen.
2: Jerome, wat had jij gezegd? Jij had gezegd...
1: Ja, ik had 900, maar ik wist al dat het te weinig was.
2: Ja, het antwoord is inderdaad 1665. 1600. Ja, dus Brian, die wint dus nog.
3: Hoe is het mogelijk?

0: Wat een ronde, zeg. Zo, hé. Wow.
1: Spannend.
0: Heel spannend.
2: Wow.
1: Morgen weer, same time, same place, man.
0: Morgen 5, hè, kom op. Ja. Niet 1.
1: Nee, ik wil wel de 5, ik wil het weer voelen.
0: Ja, kom, we gaan even voor de spanning. Kom op.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen KM featuring Idali met Bendover. Belangrijke beweging. Zometeen het weer. De dag begint zonnig in het noordoosten van het land. Mist is, en het gaat op een gegeven moment weer verdwijnen. Temperatuur schommelt tussen de 13 en 17 graden. Skeezy met het nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'? What you got? God.
4: Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeentes gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt na een spoedoverleg met gemeentes. Die hadden daarom gevraagd, vertelt politiek verslaggever Lars Geerst, nadat protesten op meerdere plekken uit de hand liepen.
5: Het werd tijd voor een goed gesprek, vonden de gemeenten. Want het gevoel in plaatsen als IJsselstein en Loosdrecht was dat zij de hete kolen uit het vuur moesten halen voor de plannen die in Den Haag zijn bedacht. En daar wilden ze steun voor, in woord en daad. En die steun kwam er gisteravond.
4: Want er komt een zogenaamd vliegend team dat gaat bijspringen. Vooral kleinere gemeentes krijgen hulp in de vorm van experts en extra geld om de komst van een asielopvang goed te laten verlopen. We kunnen door social media minder goed een vrije mening vormen. Daarvoor waarschuwt het Commissariaat voor de Media. De toezichthouder ziet dat mensen hun nieuws steeds vaker via algoritmes op TikTok en Insta halen. Maar die berichten die ze daar zien zijn vaak extreem, omdat die voor hoge engagement zorgen. Volgens het Commissariaat is dit schadelijk voor de democratie. De toezichthouder wil dat de politiek meer doet om extreme algoritmes op social media platformen tegen te gaan.
3: Ik snap dit wel, want als ik zelf op social media kijk, zie ik heel erg dat hele negatieve berichten extra gepusht worden. Je vindt bijna geen positieve nieuws online. En hoe negatiever, hoe harder die gaat. Want ik kijk soms om mijn telefoon en denk ik, Jezus, de wereld is echt kut.
6: Maar ook vooral dingen die niet kloppen. Dat vind ik ook heel eng aan.
3: Ja, die onwaarheden.
6: Ik heb mensen in mijn directe omgeving die dan met uitspraken komen dat ik denk, dit klopt niet. Dit is gewoon, als je even 2 seconden langer zou zoeken, dan ga je zien dat het niet klopt.
3: Sterker
6: dat vind ik er ook zo eng aan.
3: Als je 1-2 seconden je hersenen aanzet en zou nadenken.
6: Maar dat is er lastig aan, want ik denk niet dat iedereen die er per se in gelooft dom is. Maar als je constant gevoed wordt, en dat zegt Terence Kies natuurlijk eigenlijk ook in dit nieuwsbericht. Als je constant gevoed wordt met onwaarheden, ga je op een gegeven moment, een beetje hetzelfde als een cult, ga je er op een gegeven moment wel in geloven.
3: Zeker.
6: Ja, maar we moeten wel. Het is dom, denk ik.
3: Nee, maar we moeten wel, want we hebben, dat maakt ons een van de slimmere zoogdieren op aarde, dat we de vermogen hebben om verder te denken.
6: Absoluut.
3: Maar dan moeten we dat ook inzetten. Je hersenen aanzetten.
6: Doe je research, 100%.
3: En ook kritisch zijn op wat je leest.
6: Ja.
3: Kan dit waar zijn? Van wie komt dit?
6: Precies,
3: wie zegt dit?
6: Precies,
3: en daarom zeg ik, het is belangrijk dat we ook onze hersenen aanzetten.
6: 100% dan.
3: Want
6: ik
3: we geloven alles. Die zeggen, het is zo. Hoe weet je het?
6: Het heeft op Facebook gestaan. Ja, dat is leuk, maar...
3: Snap je wat ik bedoel? Jongen.
4: Ik kan er niks meer aan toevoegen, inderdaad. Ja.
6: Ja, we gingen even los.
4: Heel goed. Ja. En niet zo'n fijn nieuws over jouw lievelings programma, Fernando.
3: Want,
4: ik ga daar toch over.
3: Oh,
6: oh nee.
4: Ja. Want 2 deelnemsters aan het Britse programma Married at First Sight zeggen dat ze zijn verkracht door hun partners tijdens de opnames van de show.
6: Wow.
4: BBC deed hier onderzoek naar. De slachtoffers vinden dat het programma te weinig deed om ze te beschermen. Zender Channel 4 heeft nu gereageerd, vertelt deze verslaggever.
7: Wow. Channel 4 has removed all previous episodes across all previous seasons of the program from its streaming platforms and describes the women's claims as very serious allegations. It says it has commissioned an external review into contributor welfare.
4: Ja, alle afleveringen zijn online niet meer terug te zien, vertelt ze. Channel 4 gaat onderzoek doen.
3: Wat
6: verschrikkelijk dit. Maar dit was mijn lievelingsseizoen. Ik vind dit echt, ik schrik er heel erg van.
3: Dit is echt verschrikkelijk, man. Jezus, hoe gaat het met die vrouwen?
4: Nou ja, het lijkt mij niet al te best. Als
3: nee, maar ik bedoel van, is er meer informatie over hoe ze worden geholpen? Worden die gasten gewoon fucking goed aangepakt? De gevangenis ingegooid?
4: Nou ja, het enige wat ik er nu kan uithalen is dat in ieder geval een van de vrouwen juridische stappen nu wil ondernemen tegen het productiebedrijf. Omdat ze ook zeggen, ja, we voelen ons gewoon niet goed genoeg beschermd. Hè, van het heeft kunnen gebeuren. Dus hier is nog zeker het laatste woord.
3: Jeetje man.
4: En er gaat nog meer informatie over naar buiten komen natuurlijk, over hoe dit verder gaat aflopen. En er is ook inderdaad nog een derde vrouw in het verhaal. En zij beschuldigt haar televisie-echtgenoot van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus de zaak loopt ook nog.
6: Nou, wat dapper van ze dat ze het hebben uit durven spreken.
4: Ja,
3: goed, dat is
4: goed, dus dit wordt natuurlijk ook een kwestie met allerlei advocaten en juridische stappen. Maar er wordt onderzoek gedaan en inderdaad de afleveringen waar het om gaat, die zijn offline gehaald.
3: Jeetje man, verschrikkelijk man. Sterkte man. Zo.
8: Fernando.
3: Oh, wat een

0: Zometeen Arizona Servas. Wat als je het ergste meemaakt wat je kunt meemaken in het leven? Je kind verliezen. Hoe ga je verder? En geef je niet op. Romano verloor zijn zoontje Delivio op 12-jarige leeftijd aan lymfeklierkanker. 8 maanden geleden. En heeft uiteindelijk zijn pijn omgezet in kracht. Hoe? Nou, dat kan je onszelf vertellen. Romano, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Wauw, verschrikkelijk. Ik las dit verhaal. Ik dacht, kippenvel. Dus tof dat je hier wilde aanschrijven om jouw verhaal te vertellen. Wat gebeurde met jou in de periode nadat je zoon verloren was? Want het is 8 maanden geleden. Dat is vers. Neem ons even mee in die situatie, in die periode.
1: Zo, naar het verlies. Ja, je gaat uiteindelijk door een diepe, duistere gat eigenlijk. En om daaruit te komen, jezelf terug te vinden, is iets heel zwaars. Iets heel moeilijks.
0: Hoe ziet die donkere gat uit dan?
1: Eigenlijk ga je door dagen heen dat je gewoon geen licht meer ziet. Geen richting meer hebt. En je denkt, hoe moet ik verder? Waarom moet ik nog verder in het leven? En uiteindelijk is daar een moment ontstaan. Een moment gekomen waarin ik weer mijn kracht terugvond. Een richting terugvond om verder te gaan.
2: Ja, want je zegt het zelf al dat het een moment was. Want op een gegeven moment had je een soort mindset switch. Kun je me daarin meenemen naar wat dat moment was?
1: Zeker. Dat was een moment eigenlijk 5 weken lang met de gordijnen dicht. In huis zitten. In je gedachten blijven. Constant. En uiteindelijk was de mindswitch kwam eigenlijk toen, de laatste 6 dagen van die 6 weken was het 6 dagen lang dat mijn gedachte gewoon tegen mij zei, waarom moet je nog leven? Waarom moet je nog verder? En dat zijn hele gevaarlijke gedachten.
2: Ja, ja, ja.
1: Als je daarin blijft hangen en die gaat geloven, dan gaat het niet goed komen. En toen kwam er eigenlijk een moment waar ik eigenlijk een ingeving kreeg. Een stem van mijn zoon van papa, sta op, je kan het.
0: Wauw.
1: Je moet verder. En op dat moment ben ik eigenlijk geswitcht, gordijnen open gedaan. En natuurlijk ging het toen ook niet in 1 keer dat ik. Maar ik ging wel bewegen. Stap voor stap kwam ik steeds terug bij mezelf. Veel bezig met mijn mindset, gedachten. Uiteindelijk kwam ik erachter van, weet je wat? Jij bent niet de gedachte. Jij bent degene die je gedachten kan schrijven. Je kan anders denken. Dus uiteindelijk ben ik zo teruggekomen bij mezelf.
0: Wow.
1: En stap voor stap ben ik eigenlijk aan mezelf gaan werken. Weer gaan trainen. Richting weer gevonden.
0: Bijzonder, man. Weet je, je zegt dat, en het komt gewoon bij me binnen, dat je zoon zegt, papa, sta op. Ik denk dat je zoontje zo trots op jou is, hè? Dat hij echt als een engel over jou heen waakt.
1: Zeker.
0: Maar de kracht waarmee jij dit vertelt en dat je zegt van, dat je vanuit een donkere periode, weet je, dus ik ken mensen om me heen die dat ook hebben meegemaakt. En sommigen zijn nooit teruggekomen en hebben zich nooit kunnen herstellen. Een goede vriend van mij en collega die in de show zat, altijd, Gerwin de Fixer. Zijn ouders spreek ik regelmatig en die zitten nog steeds te struggelen met het verlies van hun kind. Dus dat is een pijn, een wond waar je nooit echt overeen komt. En nu kom je met een documentaire en vraag me af van, wat was het in jou dat besloot om een documentaire te maken? En wat hoop je met die documentaire te bereiken?
1: Dat is een mooie. Het is eigenlijk in de maanden dat ik mijn eigen terugvond en uiteindelijk steeds bij mezelf terugkwam, steeds in mijn kracht kon komen, dacht ik van wauw, hoe ik dit heb gedaan. Ik wil het anderen laten zien, want het is niet makkelijk om terug te komen. Het was moeilijk. En natuurlijk blijven de dagen moeilijk, maar het is eigenlijk dat je zelf steeds terugvindt. Dat je steeds kracht bij jezelf terughaalt, zeg maar. Dus de andere mensen wil ik meegeven van hoe moeilijk het leven ook is, of hoe zwaar het ook is, je kan terug bij jezelf komen, zodra je maar in jezelf gelooft.
2: Ja, want je zegt eigenlijk al wat je andere mensen ook mee zou willen geven. Is dit specifiek voor mensen die een kind zijn verloren? Of zeg je van, het gaat eigenlijk ook, het lijkt mij dat het ook groter is dan dat eigenlijk.
1: Zeker, Het is veel groter dan dat.
2: Ja.
1: Niet alleen voor mensen die verlies meemaken, maar mensen die in de depressie zitten. Of misschien mensen, het kan zijn dat je baan over is, dat de relatie over is. Sommige mensen, je hebt verschillende lagen van pijn.
2: Ja.
1: Iedereen kan in de pijn al helemaal zichzelf kwijtraken.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk wil ik met deze documentaire laten zien van, je kan verder. Kom terug bij jezelf. Al is het met kleine stapjes. Het hoeft niet in 1 keer met een grote sprong, maar het gaat je lukken, zeker.
0: Step by step, day by day.
2: Zeker.
0: Mooi, man. Nou, 1 ding hebben jullie nog nodig. Donaties. Er is een GoFundMe. Jullie hebben nog 50% van het geld nodig. Waar kunnen mensen doneren?
1: Via mijn Instagram staat de link. Doneerpagina.nl. We zijn op 50%, dus we zijn er bijna. Dus alle steun natuurlijk kunnen we goed gebruiken om de doku rond te maken, krachten te maken natuurlijk. En let's go.
2: Benoem ook even nog je Instagram-pagina, dat mensen je kunnen vinden.
1: Romano Misijan 1.
2: Romano Misijan 1.
0: Nou, ik zal ook een linkje in mijn Insta-story ook zetten.
1: Ja, man, thanks, man.
0: Dus mooi, man. En blessings.
1: Thank you.
0: Thank you.
3: All for the gram. It's just love the gram.
4: Oh, wait, shit.

0: en Latijns-Amerika met Air Europa. Vlieg er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar airEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
7: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Your city, your sound.
11: Funnix!
12: This DJ and this DJ Fernando. Number love and number respect.
13: Yeah. Beo zoekt naar de

0: Merk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Nu bij Dirk. Tony Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
6: Zometeen muziek van Fresh featuring KM. Bare Minimum. Skeezy van NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Good morning, wat heb je?
7: Gemeenten krijgen hulp bij de opvang van asielzoekers van een speciaal team. Er komt een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met hoe de opvang van asielzoekers beter kan. Het is gisteravond afgesproken door het kabinet en gemeenten na een spoedoverleg. Op verschillende plekken in het land waren de laatste weken protesten die soms ook uit de hand liepen tegen de komst van AZC's. Gemeenten voeren gewoon de spreidingswet uit. Een wet waarin staat dat gemeenten een specifiek aantal asielzoekers moeten opvangen. De steun uit Den Haag voor die taak ontbreekt soms, zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma.
8: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad. En dit is wat de uitkomst was.
7: De Israëlische marine is aan boord gegaan van de Gaza-flotilla. De vloot van actievoerders met aan boord hulpgoederen voor Gaza. Het gebeurde in internationale wateren en onder andere de Nederlandse Jesse van Schaik is meegenomen. Haar moeder hoopt dat de politiek zich uitspreekt tegen deze actie van Israël.
9: We vinden dat de Nederlandse regering de aanval op Israël op de Gaza-flotille onmiddellijk moet veroordelen. Zich moet inzetten voor de onmiddellijke vrijlating van de deelnemers. Maar ook om Israël op te roepen de blokkade van humanitaire hulp op te heffen.
7: Jesse zat op een boot met 7 anderen. Het is niet bekend wat er met hen is gebeurd. En Volendam maakt zich klaar voor de play-offs van het Europees voetbal. Niet dat hun eigen club meedoet, maar donderdag speelt Ajax tegen FC Groningen in het stadion van FC Volendam. Ajax kan niet in de Johan Cruijff Arena spelen door de concerten van Harry Styles. En dus zijn de Amsterdammers hartstikke welkom in Volendam.
10: Tuurlijk kijken we daar naar uit. Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
11: Ik vind het wel leuk. Is toch een beetje, ja, feestelijk. Toch?
12: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
7: De FC Groningen-fans zijn niet welkom in Volendam. Zij mogen niet bij de wedstrijd zijn door de onrust na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. De gemeente wil de boel nu rustig houden. Krijg je nog het weer? In het noordoosten beginnen we de dag zonnig, maar vanuit het zuidwesten komen er wolken met later ook wat regen. Het wordt 14 graden langs de kust en 16 graden in het binnenland.
13: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
14: Check funnix.nl
13: of de NPO Luister-app.

0: Keep it hard and keep it banging, baby. Zometeen de dikste van deze week. Noah Noah en Lil Kleine met Ewa Safi. Maar, Tories en Tories. Central C heeft deze week heel veel mannen boos gemaakt. Nou, mensen noemen hem een snake. En de reden waarom, daar zijn de meningen eigenlijk over verdeeld. Toch, Donna?
1: Ja, de meningen zijn er zeker over verdeeld. Want wat is er nou gebeurd? Central C zijn schoonzusje.

0: Die was jarig. Dus even dat je het snapt, de vriendin van zijn broer. En voor haar verjaardag heeft Central Cee haar dus verrast met een Birkin bag. En dan zou je misschien denken van, daar is toch niks mis mee? Nou, er zijn dus heel veel mensen, voornamelijk mannen, dat moet ik wel erbij zeggen, die zeggen, dat kan echt niet, want zo zet hij zijn broertje slecht. Hij brengt zijn broertje in verlegenheid dat hij zo'n duur cadeau geeft. Want een Birkin bag is ongeveer 20.000 euro. Maar Nando, als man zijnde, want er zijn dus zoveel, vooral mannen die hier overvallen. Jij bent het daar volgens mij wel mee eens, hè, of niet?
1: Ja, maar kijk, je kan niet iemand in verlegenheid brengen waar je veel om geeft. Kijk, als jij bijvoorbeeld met een heel duur cadeau komt aanwaaien voor de vrouw van je brada en je denkt bij jezelf, ja man, ik koop voor haar een Birkin bag. Waarom moet je overdrijven met zo'n groot cadeau?
0: Maar het is toch juist, ik snap dit echt totaal niet. Want het is toch juist heel leuk dat dan jouw vrouw iets prachtigs krijgt. Daar moet je dan zelf toch ook blij mee zijn?
1: Nee, maar ik ga niet blij worden als een andere man iets groots voor mijn vrouw koopt.
0: Ja, maar het is juist je familie. Dus je weet toch dat er niks van een rare intentie achter zit. Dan moet je toch blij zijn dat zij... Stel, jij kan zelf die Birkin bag niet betalen. Want 20.000 euro voor een tas, we hebben het echt over crazy geld. En dat is nog een goedkope variant.
1: Ja.
0: En je vrouw kan alsnog die tas krijgen. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, maar mijn ego zegt tegen me dat ze de tas heeft gekregen van mijn brada.
0: Maar dat is juist... Ik vind het juist mooi.
1: Nee, kijk, ik zeg altijd ego kokblokje in de vooruitgang in het leven. Maar soms houdt hij je wel gewoon stabiel. In de zin van... Je zorgt voor die dingen zelf. Als jouw vrouw een Birkin bag
0: of whatever
1: hebben...
0: Ja, maar als het niet kan. Kijk,
1: alles kan. Dan ga ik maar meer, dan heb ik een bijbaan voor de bijbaan.
0: Richelle's droomauto is een Mustang Cabrio.
1: Regelen we.
0: Ja, maar stel nou dat ik dat... Nou ja, nee, daar hoef ik niet eens stel voor te zeggen. Ik kan dat nu niet betalen, even voor
1: nu
0: de grap
1: niet,
0: erbij.
1: Nu maar ooit wel.
0: Nee, maar stel dat nu mijn broertje zegt, ik geef het haar. Denk ik, dankjewel, geweldig dat jij de droom van mijn vrouw uit laat komen. Dat is toch geweldig?
1: Maar jij wilt toch die droom van haar laten uitkomen?
0: Ja, maar blijkbaar kan ik dat nu niet.
1: Dat zeg je tegen haar. Wacht. Of wanneer ik daar ready voor ben, ga ik het regelen voor je.
0: Ja, maar op een gegeven moment is die tijd wel verlopen. Dus als het te lang duurt, dan mag mijn broertje het doen, hoor.
1: Ik ben echt benieuwd. Is het raar om je schoonbroer of schoonzus een duurder of groter cadeau te geven dan je broer of zus kan betalen? Drop het even in de NPO Luister. Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, echt. Laat het doorkomen.

0: Rafi. Ja, man. Nou, Don en ik hebben een interessante conversation. Het heeft alles te maken met Central C. Die kocht een Birkin bag voor zijn schoonzusje. Dus de vrouw van zijn broer. En ja, een Birkin bag is een hele dure tas. En toen hadden we op een gegeven moment de vraag gesteld: is het raar om je schoonbroer of schoonzus een duurder of groter cadeau te geven dan je broer of zus kan betalen?
1: Ja, ik zie er dus helemaal het probleem niet in. Ik zou blij zijn dat mijn vrouw een mooi cadeau krijgt. Maar we dachten, laten we het even bij jou checken. Is het dus inderdaad raar om je schoonbroer of schoonzus een duurder cadeau te geven dan je broer of zus zelf kan betalen? Nou, we hebben twee mensen aan de lijn. Laten we beginnen bij Gio.
0: Gio, what's poppin'? Good morning.
2: Goedemorgen met Phoenix.
1: Hallo.
0: Hey, good morning. Vertel, is het raar om je schoonbroer of schoonzus... Wat zei je?
2: Luister, laat me als eerst even love uitspreken naar jullie elke ochtend. Want elke ochtend zit ik in deze auto te luisteren naar jullie mooie stemmen. Dus dankjewel.
1: Ah, wat lief. Dankjewel voor jouw compliment, man. En thanks voor luisteren.
2: Hey, man, ik moest... Je weet het, die gesprek bij dek van... Hey, man, time-out. Donna.
1: Hoezo krijg ik een time-out? Wacht, wat voor time-out krijg ik? Hoezo?
2: Nee. Luister, het is hetzelfde, hè. Dat Tevor Fernando is mijn broer.
1: Ja.
2: Ik heb voor jou, ik ben jouw man, ja? Dus ja. Ik doe voor jou, nee, ik heb een zelfgemaakte pot gemaakt. Ik heb maar alle liefde erin gestopt,
1: ja?
2: Ik geef jou een cadeautje, jij bent blij. Fernando komt langs, hij komt met een 20k speciale pot van Louis Vuitton. Jij bent helemaal blij, je gaat huilen, alles. En ik zit te kijken naar jou van, oké, maar mijn cadeautje was niet goed genoeg, schatje?
1: Maar kijk, weet je wat het ding is? Als zou jij mijn man zijn, dan zou ik meer waarde hechten aan die pot die je hebt gekleid. Maar ik zou ook met heel veel vreugde bloemen in die dure vaas zetten. Het kan naast elkaar bestaan, snap je?
2: Nee, man, kan niet, man. Dit is echt een generatiekloof, man.
0: Is
2: 30 plus is boven, 40 plus is echt no-go, klaar.
1: Oké, okay, maybe no-go. it's my age, I don't know.
0: Nee, maar het is ook, ik denk ook, het is een trots ding in de zin van, het wordt heel raar als een ander man of een andere persoon iets groots koopt voor iemand waar jij voelt van...
1: Ja, ik ben gewoon niet overtuigd. Okay, sorry, okay. Ik ben niet overtuigd.
2: Ik heb een huis.
1: Ja. Nou, dan gaan we toch samen leuk in dat huis wonen. Jij mag ook mee, hoor. Ik woon er dan niet alleen.
0: Gio, shout-out naar jou. Rodi, good morning.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw visie op deze situatie? Vertel.
3: Ja, ik ben het juist met Donna eens.
1: Och,
3: ik vind het gewoon
1: wel.
3: Zo. Ja, zeker. Het is toch super lief eigenlijk als iemand anders iets aardigs of iets liefs voor je partner doet zonder andere intentie. Want dan heb je gewoon de kans om jouw partner blij te zien zonder dat het jou ook maar iets kost.
1: Kijk, en dit is precies wat ik denk. Van, het gaat er toch over hoe blij je partner is. Wat zit je nou te lachen, Fernando?
0: Nee,
1: ik voel me echt alleen, hoor. Want ik zit verder te
0: luisteren. Ik ben samen met Rodi.
1: Ja, ik ben samen met Rodi. Maar Rodi, ik zal even vertellen wat andere mensen zeggen. Ja. Er zijn ook mensen in de NPO Luister app die zeggen van, kan niet, nee, dit is heel raar. Ik zou flippen. Wat zet je familie dan slecht? Red flag. Dus we zijn wel eenzaam met deze gedachte, hoor.
3: Nou, dat denk ik ook, ja. Maar het is toch... Nee, het is gewoon super lief. Als iemand anders gewoon iets goeds doet, daar moet je gewoon dankbaar voor zijn, toch?
0: Zeker, Rodi. Shout-out naar jou. En blijf reageren op dit onderwerp.

0: Wat nou als jouw schoonbroer... Nee, sterker nog. Wat nou als je broer Central C is? En Central C koopt voor jouw vrouw een freaking Birkin bag. Dat is wat viraal aan het gaan is op dit moment. Want mensen vinden het niet kunnen. Die denken bij zichzelf, what the hell is wrong with Central C? Dat kan je niet maken. Dat is onmogelijk. De reacties stromen naar binnen. José.
1: Donna. Goedemorgen ten eerste. Maar dit is iets wat vrouwen nooit gaan begrijpen. Wij mannen zullen het in alle tijden begrijpen. Dat doe je niet. Dat doe je gewoon niet. Dus iemand koopt voor mijn vrouwtje een Birkin bag. Jij wil meer? Jij wil meer van mijn vrouwtje dan dat je die Birkin bag geeft? Dat doe je gewoon niet. Maar dit zullen vrouwen nooit begrijpen. Vrouwen denken, ei leuk cadeau. Ei mooi is familie toch? Nee, je doet het niet. Je bent gewoon een vieze slang.
2: Kijk, weet je wat ik mooi vind? Die emotie zit wel zo erg in zijn stem, dat ik hem een klein beetje meer begin te begrijpen. Een klein beetje. Ik vind het nog steeds een lief gebaar, maar ja. Ik hoor wel zijn emotie.
0: Rodi vindt het ook een lief gebaar.
2: Ja, zeker.
0: Rodi is... Noro? Noro, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe sta jij in de wedstrijd?
3: Ah, ik zou het niet erg vinden als mijn broer zoiets doet.
2: Kijk. Hij vindt het niet erg. Kijk, Fernando die zakt alweer een beetje in elkaar. Die denkt, hoe kan dit nou?
0: Hey. Ja,
3: waarom? Het heeft met een paar dingen te maken, vind ik. Kijk, als je broeder zoveel geld heeft als Central C, miljoenen, dan is een dingetje van 20.000 euro niks.
2: Kijk.
3: En het is je broer.
2: Klopt.
3: Als er geen vertrouwen is tussen jou en je broer, dat je ego dan een rol gaat spelen, dan is er iets mis tussen je relatie tussen jou en je broer.
2: Snap? Ja, ik ben het. Ja, natuurlijk ben ik het hiermee eens.
0: Nee, maar... ik zou nooit mijn broer in verlegenheid brengen. Ik zou nooit, zeg maar, een cadeau kopen die ik zeg maar alleen zeg maar voor mijn vrouw zou kopen. Die zou ik nooit zomaar zeg maar geven aan een ander zomaar. Van hey, als je... ze hebben sommige cadeautjes zijn heel bijzonder. Net als bijvoorbeeld een ring. Als ik een ring koop. En dan koop ik juwelen voor haar. Dat zijn persoonlijke dingen die je van een loved one, zo denk ik hè, zou willen krijgen. Niet van je schoonbroer.
2: Maar dan, ik ga hem helemaal flippen.
0: Ja.
2: Stel nou, want inderdaad hè, hij zegt ook al, Central C heeft miljoenen. Wat nou als hij dan aankomt met een bloemetje van 4 euro? Die disrespect is toch veel groter, want je weet dat je broer miljoenen te besteden heeft.
0: Nee. Nee.
3: Of als je schoonzus je een Rolex cadeau geeft, Fernando.
2: Hey, zou je dan blij zijn? Noro, met jou kan ik praten, heel goed.
0: Nee, want ik vind het disrespect. Want mijn vrouw zat ook disrespect. Waarom zit ze dure cadeautjes voor je te kopen?
2: Echt?
0: Wat is haar achterliggende intentie?
3: Voor jullie. Het is een investering voor jullie en het is je brada. Het is niet de buurman of een collega.
0: Ja, we moeten daar echt gewoon goed over praten. Want ik denk, want die app staat vol met heel veel mensen die zeggen van... Dus, maar het is goed, het staat genoteerd, Noro. Lobby. Serena, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe sta jij in de wedstrijd? Je krijgt een dure baga van je schoonbroer. Wat doe je?
4: Ja, nou ja, ik zal het accepteren. Waarom niet? Maar ik ben het eens met Donna. Waarom? Stel je voor het was geen Birkin, hè? Stel je voor het was een simpele Louis armbandje. En jij kan alleen maar een Nike schoen kopen. Ik zeg maar wat, hè? Kan die Louis bandje dan wel?
0: Nee, het heeft te
2: nee,
0: maken...
2: Nee, we gaan hem niet over...
0: Nee, het heeft te... Kijk, een
4: nee,
0: tas...
4: Nee, maar het is hetzelfde, Fernando. Het is een duurder cadeautje.
0: Nee, kijk, een Birkin bag van 20.000 en een armband van 150 euro, 200 euro... is een heel ander price range. Snap je? De ene kan ik met de bijbaan kopen en die andere niet.
4: Fernando, het gaat erom dat hij een duurder cadeautje koopt... dat jij zelf kan afforden als vriend zijnde.
0: Ja, maar dat... Maar in mijn wereld zou dat nooit gebeuren, want dan neem ik een bijbaan. Kijk, mijn ego is... Ik vind dat ik moet kunnen providen. Snap je? Dus als ik een cadeau voor jou koop... Ik kan niet met iets minder komen dan, zeg maar, mijn niffel of iemand anders. It make me look bad! Dit is bijvoorbeeld een cadeautje voor je kind koopt.
4: Maar dat moet altijd zo standvastig. Donna zegt het altijd. Je luistert wel, maar je wilt niet.
0: Nee, maar wat is het eerste, Lena? Ik heb een mening. Kijk, ik had ook een guy kunnen zijn die zegt... Ja, je hebt gelijk. Ja, maar die guys die gaan toch niks doen. Kijk... Hoe ik het in life zie, je mag, kijk, ik geloof in alles van gelijke I love us. Maar ik ben wel een zorgzame guy. Als iemand nu binnenkomt en die wil Donna disrespecten, I'ma chop his head off. Ik ga niet zeggen van, nou, misschien moet erover praten. Ik ben ook die guy, dat als ik als zij jarig is en ik wil een mooi cadeau voor haar kopen, dan zal ik eerder checken bij haar vriendin. Hey, vind jij dit gepast? Ik zou nooit met een cadeau komen die haar vriendin op een andere manier zet van, hoezo koopt hij dit voor haar? Je moet altijd nadenken. hoe dingen overkomen. En niet zeg maar lukraak dingen halen.
2: We kunnen zeggen wat we willen, Serena, maar hij is wel consistent.
0: Snap je?
4: Ja, dat is waar. Maar ja, je weet ook niet of als je broer heeft gecheckt bij... hè?
0: Maar dat bedoel ik. Nee, maar als hij het heeft gecheckt...
4: Dan is het verhaal erachter niet.
0: Precies. Nee, maar kijk. Maar ik kijk gewoon naar het resultaat. Bij mij als je binnenkomt met disrespect, I'm a disrespect you back. Maar als je hebt gecheckt, dan neem ik het ook terug. Maar ik ben wel consistent. Ik ga niet links, rechts. Ik zeg gewoon, luister, respect. Always double check. Dus als ik een mooi cadeau voor donderdag zou kopen, ga ik altijd haar vriendin checken op haar verloofde. Op basis van de snap je, als ik een Nintendo
2: maar
0: game voor haar koop?
2: Als zij dan zou zeggen, nee, hij mag geen tas voor je kopen, zou ik zeggen, ben je gek geworden, laat hem die tas geven.
0: Ja, maar dan is het een andere situatie, want dan hebben we erover gesproken, snap je?
2: Fair enough.
0: Maar als Richelle zegt van, nee man, ik vind het een beetje raar, dan haal ik hem niet.
2: Nou, Richelle, je hoort het, laat hem die tas kopen.

0: verrassends aan. Nee, eigenlijk niet. Je weet al wat het is. We gaan hem morgen nu spelen. Wees scherp, wees alert. Van welk sport is Zlatan Ibrahimovic bekend? Ja, die man is gruwelijk, man. Deze is een guy die ik ook zou willen ontmoeten, man. Of in Real Talk interviewen. Zlatan, als je luistert... Precies. Komt helemaal goed. Van welk sport is Zlatan Ibrahimovic bekend? Welk sport? Ja, zet ons niet buitenspel, maar laten we wel even weten wat het is. Reageer gewoon via de NPO Luister app. Of deel die tik uit. 0909-3869-3869. En wie weet, spelen we zometeen de moordende minuut.
1: Niet jij die straf stories kijkt terwijl iedereen bij de Funnix Award staat.
2: Funnix Award.
3: 21 mei.
1: Avonds live.
3: Met Kulas.
1: Kaya Imani.
4: Broederliefde.
1: En Joe.

0: de liefde met Maak Me Niet Heet. Keep it high and keep it banging, baby. De dag begint zonnig, hier en daar wat regen. Ja, het blijft Nederland, hè. Temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. Let's Keezy, keep it high and keep it banging. With the news van NOS op Dreezy. NOS op 3.
1: De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Daar zijn onder meer de gemeente Ter Apel en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers bang voor. Komt volgens hen door een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Asielzoekers moeten dan op tablets zelf hun gegevens invoeren. En het lukt de immigratiedienst om dit voorlopig alleen in Ter Apel te regelen en niet in Budel, het tweede aanmeldcentrum. Volgens de IND komt het probleem van een vol Ter Apel niet door het aanmeldingsproces of door het veranderen daarvan, maar veel meer doordat het COA asielzoekers vaak moeilijk ergens anders onder kan brengen. Bij een aanslag op een moskee in de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een bewaker en 2 medewerkers van een school die bij de moskee hoort. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
2: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: Hij was bang toen hij een semi-automatisch wapen hoorde en schuilde in huis, zei hij. De daders zijn waarschijnlijk 2 tieners van 17 en 18. Volgens de politie hebben ze zelf een einde aan hun leven gemaakt. En in Maasbracht is alvast geoefend voor een bijzondere recordpoging in juni. Dan moet er een reusachtige frikandel uit het vet rollen. Eentje van ruim 38 meter lang. Daarom werd er gisteren al even geoefend met een frikandelletje van 10 meter. Om er zeker van te zijn dat het volgende maand gaat lukken.
3: Ongelooflijk, hè? Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
4: Hij is klaar.
5: Ja, even uit laten lekken, jongens. Het is allemaal een beetje nu nog improviseren, want dadelijk moet het allemaal in 1 keer.
6: We komen er gewoon. Ja hoor, hij gaat erin.
3: Het is gelukt.
1: Ja. Ja, ze willen zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF-kankerbestrijding.
0: Fernando. The good vibes only, baby. At your service.

0: get fucked tonight. Ja, die Gunna en die Chris Brown hebben fistas volgens mij, jongen.
1: Ze hebben het druk, want ja. Ze zingen het nummer heel vaak.
0: We gaan get fucked tonight. Hugo!
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hey. How you doing? Hoe is het leven?
2: Good. Alles constant, perspectief, continu.
1: Hé, hey, okay. Man. Hey, ik hou van die energie. Ja. Bedankt dat je die energie met ons deelt. Klopt. Ook.
0: Goed vibes. Altijd. We hebben een paar sokken voor je in de aanbieding.
2: Oh ja, ik ga ze verzamelen. Ik heb al een paar.
1: Oh! Oh,
0: je hebt al een paar? Heb je zo vaak al gewonnen?
2: Ik ben de moord in de minuut killer. Ken je me niet?
0: Oh! Oh. Hugo Boss, he's the boss. Okay, let's get it, baby.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Van welk sport is later in je Brabbevies bekend?
2: Voetbal.
0: In welk land vind je de stad Tromsø? Tromsø.
2: Kazachstan, ik weet het niet.
0: Klinkt ook zo. Met welk luxe auto-horloge, met welk luxe horloge merk bracht Swatch een zakhorloge uit?
2: Ouderman Piguet.
0: Ja, maar op welk dag vinden deze week de Phonics Awards plaats?
2: Zaterdag.
0: Hoe noem je de zus van je moeder?
2: De zus van je tante.
0: Wat is 10% van 80?
2: 8.
0: Welk acteur speelt de Marvel-figuur Iron Man?
2: Robert Downey Jr.
0: Jazeker. Welk land won dit jaar het Eurovisie Songfestival?
2: Bulgaria.
0: Waar staat de afkorting OA voor?
2: Onder andere.
0: Wat is de hoogste gebouw ter wereld?
2: Burj Khalifa.
0: Ja man.
1: Bulgaria.
0: Ja man, Bulgaria. Heb je gekeken?
2: Ja, ik zie je. Wat zei je?
0: Had je gekeken of niet?
2: Nee man, ik doe niet mee aan die dingen.
0: Ah, oké. Duidelijk.
1: Ja. Hey, ja. Shout out to jou, man.
0: Maar namelijk wist niet wie gewonnen had.
1: Maar deze man volgt het nieuws.
0: Hij is scherp. Hugo is de boss. Even kijken. We gaan even kijken. Humba ja of humba nee? Nou ja, achter de acht goed is humba ja!

0: sokken erbij. Moet je ze niet aan iemand anders geven?
1: Ja, deze ga ik wel weggeven. Ik dacht ik kan een keertje tickets winnen.
0: Maar nee, dan moet je straks een ander spel spelen.
2: Dan moet je de hitmachine killer worden.
0: Ja. Oh, en dan kan je donderdag naar de Phonics Awards.
1: Ah, donderdag. Oké,
0: okay,
1: ja.
0: Okay. En Tromsø is in Noorwegen.
2: Tromsø.
0: Nooit geweest. Ben je eens geweest?
2: Ik ben er geweest, ja. Keel of 3-4 keer of zo.
0: What the fuck doe je in Tromsø?
2: Ja, ik weet niet. Ik heb een keer mijn nagels gedaan.
0: Tromsø? Je nagels in Tromsø?
2: Ja, ik heb mijn nagels gedaan. Wat nog meer? Oh ja, ik zoek het even op nu. Je hebt er hele schattige, allemaal gekleurde kleine huisjes.
0: Kleine huisjes?
2: Ja, okay, daar ben ik ook in geweest. Ja, was wel leuk hoor.
0: Oh, wat heb je in die huisjes gedaan?
2: Ik heb daar een boek gelezen. Hou op met je raam. Ja, ga weg, man.
0: Je komt niet zomaar in Trump zo.
2: Laat me rust. Ik was gewoon op vakantie. Ik was aan het werk.
0: Oké. Okay.
2: Ik zong liedjes.
0: In Trump zo.
2: Hoge noten. En nu moet je ophouden.

0: Say my name.
1: Are you ready?
0: Yeah! You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De

0: Soca vibes.
1: Ik hoor die dingen. Caribbean vibes. Like it. Dus dat kan je geen genoeg krijgen van nieuwe muziek. En ben je soms ook op zoek om jouw eigen playlist bij te vullen, aan te vullen. Check dan Nando Leaks Sound System op Spotify. Tracks van Techno, Drake, Shakira, Hailey Smalls, Willem, Ronnie Flex, Sean Paul en nog vele andere artiesten. Go check it out. Maar ook deze artiest staat er meerdere malen in.
2: Nando Champions League.
1: Hij is consistent, scoort zijn 6e nummer 1 album. He's one of the best in the game, man. We praten niet. Lijpen, what's up? Love you, man. Let's get it.

0: Lisa Jones. Reskies bompt haar hoofd ook helemaal los. Reskies, voor de nieuws van NOS Trees, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Wetenschappers hebben weer iets nieuws ontdekt. Wat er gebeurt als je een voetbal kopt. Dat hoor je zo.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roep.

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Your city, your sound.
2: Funnix! Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zometeen een overheerlijke mix die mooi verteert van Miguel Keidel. Excuse me, met de nieuws van NOS op Dreezy. NOS op 3 was poppin'.
4: Je fiets zorgt ervoor dat je minder goed een vrije mening kan vormen. Dat meldt het commissariaat voor de media. De toezichthouder waarschuwt dat berichten op social media invloed kunnen hebben op hoe we nieuws volgen en wat we ervan vinden. Ze zien het als een gevaar voor de democratie op twee manieren.
5: Aan de ene kant zie je dat berichten in algoritmes worden onderdrukt. Bekend is dat dat met berichtgeving van Palestijnse journalisten is gebeurd. En aan de andere kant zie je dat die feeds, die voeden mensen eigenlijk informatie. Maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
4: Hij zegt dat er regels en wetten zijn om er wat aan te doen, maar dat de politiek die te weinig gebruikt. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische organisaties te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. De VU heeft aangifte gedaan. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. En vorig jaar concludeerde de Gezondheidsraad dat profvoetballers waarschijnlijk door koppen een verhoogd risico hebben op dementie. Uit onderzoek blijkt nu ook dat amateurvoetballers hersenschade krijgen door koppen. Dat kon deze neurowetenschapper zien uit bloedtesten die ze hebben uitgevoerd bij voetballers voor en na de wedstrijd.
6: We zagen dat spelers die gekopt hadden een verhoogde waarde in het bloed hadden. Maar ook dat spelers die vaker hadden gekopt een hogere toename van die biomarkers hadden. En we zagen de grootste toenames bij de kopballen die met een hoge intensiteit waren. Dus die langer dan 20 meter door de lucht vloog voordat die het hoofd raakte.
4: De biomarkers die de neurowetenschapper noemde zijn een soort signalen die wijzen op hersenschade. Krijg je nog het weer? In het noordoosten beginnen we de dag zonnig. Maar vanuit het zuidwesten komen er wolken met later ook wat regen. Het wordt 14 graden langs de kust en 16 graden in het binnenland.
2: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
1: Check funnix.nl
2: of de NPO Luister-app.

0: Y'all crazy, you know?
1: Wow!
2: Yo, funny
1: Flatura! Make some noise!
3: Ik vind het super mooi om hier te staan.
4: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1!
5: Jade Lauren.
4: Brenna.
5: Distinct.
4: Zoe Tauran.
5: Broederliefde.
4: Zo.
5: En nog veel meer.
4: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.
5: Phonics Awards.
1: Zometeen kun je ook naar de Phonics Awards. Geef je op voor de hitmachine. Let's go. Ja, zien we buiten. Zonnetje schijnt. Hier en daar een beetje regen. Maar het doet 14 tot 16 graden, kan ik je zeggen. Skeezy met de nieuws van Edwin's of Dreezy. What's poppin'? Praat nieuws met me.
6: Huizenkopers krijgen lang niet altijd te weten hoeveel er op een huis is geboden, terwijl ze daar vaak wel recht op hebben. Sinds een paar jaar moeten makelaars een logboek bijhouden met biedingen, maar volgens Vereniging Eigen Huis krijgen nog steeds maar heel weinig kopers dit te zien. Mensen die achteraf wel inzage kregen, merkten soms dat de makelaar had gelogen, bijvoorbeeld over dat er een hoger bod was uitgebracht, terwijl dat niet zo was. Vereniging Eigen Huis wil dat er een wet komt waarin de regels en de handhaving van het biedproces worden vastgelegd. De eerste avond van de avondvierdaagse in Loosdrecht is rustig verlopen. De organisatie was bang dat er politieke uitingen zouden zijn. Er gingen geruchten dat er kinderen zouden lopen met shirts met teksten erop als nee tegen AZC. Maar dat gebeurde niet, zeggen deze ouders.
7: Het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven, vind ik.
8: Ik ben ook tegen het AZC. De vierdaagse staat hier los van. Ik vind dat we daar niemand draagt kleding en niemand, er worden geen liedjes gezongen. En dat houden we ook zo lekker zo.
6: Wel was er nagedacht over een andere route als er toch demonstraties zouden zijn. Maar de kinderen waren vooral op een andere manier bezig met de veiligheid.
9: Ik ben een beetje bang voor het verkeer, maar dat komt wel goed, denk ik.
10: Ik voel me wel veilig omdat er beveiligers zijn. Maar soms is het niet altijd veilig met auto's en zo.
7: Nou, veel plezier. Geniet ervan.
10: Dankjewel.
6: De organisatie van de avondvierdaagse in Loosdrecht vertrouwt erop dat het de komende dagen ook goed blijft gaan.
1: Ik moet ook meedoen aan de avondvierdaagse. Ik heb me vorig jaar mentaal opgegeven. Ik zei tegen mijn bonuszoontje, zeg van ja, ik doe mee.
11: Ik zou maar uitkijken als je daar naartoe gaat met al die racisten de laatste tijd.
1: Kijk
11: maar
1: uit, Loosdrecht, waar,
11: kijk maar uit waar je loopt.
1: Nee, gewoon bij mij in de buurt. Gewoon,
11: ja, dat kan wel. Maar
6: sowieso Fernando en Vierdaagse, geloof ik. Die combinatie is niet heel erg...
1: Nee, maar dat was een Vierdaagse waarbij ik dus 50 kilometer per dag moest lopen. En het is 5 kilometer.
11: Dat gaan we maar een kogelvrij vest aan, dan komt het hopelijk goed. Ik denk ook aan jouw veiligheid, Nando.
1: Snap ik bedoel?
6: En reizigers moeten ook vandaag rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. En dat zorgt voor grote problemen bij het personeel.
12: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
6: Veel beveiligers hebben zich ziek gemeld vanwege de onrust. Schiphol zet voor vandaag extra personeel in. Maar het is afwachten of de rijen nu dan ook korter zijn. Gisteren misten honderden mensen hun vlucht doordat ze lang moesten wachten bij de beveiligingscheck.
5: Fernando.
1: Mr. Keep it high, keep it banging.

0: wasmachine. Ja, als je die smoked en speelt. Over 2 dagen kun je gewoon daarbij aanwezig zijn bij de Funnix Awards. 21 mei in AFAS live.
1: Hey, de tijd dringt, hè. Ga dan niet denken, ja, ik doe het morgen wel. Dan is het alweer voorbij. Dan is het opgehouden. Dan is dat ding geweest. Ja. Zie je het weer overal voorbij komen. Van, oh, waren ze donderdag die awards? Ja, FOMO, ze zijn FOMO. Nu aanstaande donderdag.
0: Dus dat, geef jezelf op. Stuur dan nu Hitmachine via de NPO Luisteren app. En als jij je muziekkennis serieus neemt, doe dan mee. Kun jij zonder meer zeggen, oh, die tune is ouder dan die, nieuwer dan die, dit en dat. En doorgaan totdat je stopt? Laat hem doorkomen via de NPO Luisteren app. Burna Boy, praat met ze.

0: Ja man, de laatste tickets gaan we weggeven. Oh, we gaan nog even Oprah spelen. Maar jij moet er natuurlijk zelf ook een spel voor spelen. Inderdaad, de hitmachine. Is de ene tune ouder of nieuwer dan de ander? En Patrick en Marshall, die gaan dat proberen. Maar eigenlijk mogen we sowieso Patrick al feliciteren. Want Patrick is jarig vandaag.
1: Yes, dankjewel.
2: Lang zal die leven.
0: Lang zal die leven. Zing dat ook dan, hè?
2: Nee, maar jij gaat mooi zingen. Even ja, dat... in de gloria.
0: Welke
2: in de gloria.
0: In de gloria.
2: Even de piep. Hoera!
1: Dankjewel.
0: Ja, ik zou willen dat ik je dan nu vanzelf een cadeau zou kunnen geven. Maar je moet er wel eerst dus iets voor doen.
2: Ja.
0: Hoeveel denk jij er goed te hebben, Patrick?
1: Ik denk 4 of zo.
0: Marshall, ga jij voor 5 of laat je Patrick het spel spelen?
1: Ik laat hem het spel spelen.
0: Ah ja, hij is jarig, hij mag het doen.
2: Oké, dus Patrick mag beginnen.
0: Oké, dus dan gaat Patrick voor 4.
2: Voor 4? We beginnen met een track uit 2026, dit jaar.

0: De schouder.
1: Dat is een nieuwe. Wie is ouder?
2: Draai het om, draai het om, draai het om. Dubbel deze, zeg maak je bord.
1: Wie is ouder?
2: Maak me ziek, man, ik dacht dat ik...
1: Habiba.
3: Oh nee Patrick, dat waren er drie. Je had er nog eentje nodig.
4: Oh, hij was dichtbij, man. Shit. Hij was dichtbij. Ja, en Marshall denkt, ja! Marshall denkt, ja, ik ga naar de FedEx Awards! Gefeliciteerd, Marshall.
5: Dankjewel, man.
4: Ah, man. Heel veel liefde, man.
3: Tot ziens,
5: man.
4: Ah, man, lobby, man.

0: Ja, Dave Essential C. Diezelfde Essential C staat ook op het album van Drizzy Drake. Vorig jaar vertelde hij in de morning show dat hij stiekem een track had met Drake. De Drakeoloog is in de building, Gandalf the Great. Zoveel bijnamen.
1: Ja, echt hè?
2: En die Drakeoloog groeit nu wel heel erg.
0: Hij groeit nu wel hè?
2: Ja, als je bij NOS Stories Drakeoloog ook erin kan gooien, dan weet je van de naam gaat lekker.
1: Ja, man.
0: Ook helemaal vastgelegd die naam.
2: Ik wou net zeggen, powered by Fernando. Hey. Dat moet iedereen wel weten.
0: Wanneer begon ik ermee eigenlijk?
2: Vorig jaar, toen destijds Gerwin nog wel echt op vakantie was, toen viel ik in. En toen was ook een beetje die fase van Not Like Us.
1: Oh, ja. Dat was toen.
2: En toen bleven we heen en weer gaan, ook met de eindredacteur Nancy. Die was pro Kendrick, ik pro Drake. En toen werd ik natuurlijk gepositioneerd als de Drakeoloog. En dat is er eigenlijk ingebleven.
1: En toen bij NOS Stories gingen ze jou ook zo noemen.
2: Nou, toen, we hadden het over de halftime show die tijdens het WK voetbal gegeven gaat worden. En destijds werd gezegd, oh, Kendrick doet die voor de NFL. Dan doet Drake die voor voetbal. Ja. En toen zei ik, ja, bij Phonics noemen ze me de Drakeoloog. Dus we hebben hem er even ingeslingerd.
1: Nice.
2: En vanaf nu wil ik eigenlijk ook gewoon zo aangesproken worden door iedereen.
1: Oké, goed om te weten. Dit is meneer Drakeoloog.
2: Ja, Drakeoloog. Daar kwam ik vandaag ook iets zakelijker. Even met de Colbertje.
1: Ja, ja.
0: Oh shit, Drakeoloog.
2: Universitair afgestudeerd voor Drakeologie.
0: Oh,
1: Hij heeft ook Pokémon, hè? Gotta catch them all. Hey, alle bijnamen. Hij gaat alle bijnamen
0: Broski,
1: catchen.
0: Ja, jou de volgende vraag, want we hadden het er vandaag over.
1: Oh ja. Nee, ik weet wat er gaat komen.
0: Stel nou.
1: Heel benieuwd. Mm-hmm.
0: Stel nou, Quinna.
1: Ja.
0: Stel jouw brada is... Heeft doekoes.
1: Ja. Maar echt je broer.
0: Je broer, gewoon je broer.
1: Ja. Bloodline, broer. Bloodline.
0: Je brada.
2: Ja.
0: Je brada koopt voor jouw vrouw een Birkin bag voor de verjaardag.
2: Oké, okay, ja.
0: Wat vind je daarvan? Ja, precies.
2: Ja, die emotie. Heel
1: nee,
2: veel.
1: Zie je? Hij is ook met mij. Hij vindt het lief. Ik vind het ook lief.
2: Ja, kijk, weet je,
0: en het is niks in jou die zegt van, fucka.
2: Nee.
0: Ik koop zo.
2: Nee, maar kijk, stel je nu even voor het gemak voor... weet je, jij wint nu opeens 1 miljard. Ik zeg maar even iets heel geks.
0: Ja.
2: En ja, mijn vrouwtje die is jarig en jij komt op de verjaardag en jij fixt dat voor haar. Ja, weet je, we zitten gewoon in een andere league.
1: Dankjewel.
2: En als jij zoiets moois...
1: Mij.
2: Ik vind het eigenlijk een heel mooi gebaar als jij dat voor haar zou doen.
1: Precies.
2: Want dan heb ik ook eigenlijk een heel groot gevoel van respect. En zover ik weet heb je dat ook voor mijn vrouw. Dus ik zou het eigenlijk iets heel moois vinden.
0: Ja, maar je vindt het niet gek dat als ik opeens voor jouw vrouw een Birkin bag koop? Iets wat
1: ja, maar
0: misschien...
1: kijk, als jij het doet, als een collega het doet, is de situatie heel anders. Nee, maar... Want hoe goed ken jij je vrouw nou echt?
0: Ik hoor dat hem dat hij me aanneemt, hoor.
1: Hoe goed ken
0: je
1: nou echt?
2: Je weet toch, voor mij is het gewoon lobby. Kijk, alles komt, weet je, het hangt er natuurlijk vanaf waar het vandaan komt. Wat is de energy erachter? Mm. Maar kijk, in die zin, stel je voor, het is mijn brada. Hij weet dat haar droom een Birkin bag krijgt.
1: Dat zei ik ook.
2: En hij besluit gewoon, yo, weet je, bro, I got you. Ik regel het voor jou. Dat is lobby.
1: Dit is precies wat ik zei. Ik zei ook, als het mij niet gelukt is in het leven, of ja, gelukt vind ik net alsof dat de enige standaard is van wanneer je lukt, maar je snapt het, om mijn vrouw op die manier goed te zetten, en iemand in mijn familie maakt iets waar voor haar, thank you.
2: Thank you, ja.
1: Dank
2: man.
1: Dankjewel daarvoor.
2: Ja man, fijn. Zo kijk ik.
1: Ja, nou, je staat weer alleen.
0: Maar net, ik ik ben gewend om in mijn leven alleen te staan. Heel stilstaande.
2: Maar jij vindt het dus wel moeilijk, laat ik het zo zeggen.
0: Bro, ik zeg je heel eerlijk, en dat zei ik ook tegen Donna, ik zeg van als ik een cadeau voor haar zou kopen, snap je?
2: Mm-hmm.
0: Voor haar vrouwtje of ja.
1: Voor mij bedoel je?
0: Voor jou,
1: voor
0: als ik Donna iets zou kopen.
2: Mm-hmm.
0: En ik check het niet bij haar verloofde van yo, kan ik dit voor haar kopen?
2: Mm-hmm.
0: Je kan mensen in verlegenheid brengen als je met bepaalde cadeaus komt. Omdat je kan daarmee mensen overrompelen of ze klein laten voelen. Ik zou dat nooit iemand aandoen.
2: Ja, maar kijk,
0: nooit.
2: Dat maakt het een beetje lastig aan deze discussie. Zeg maar, alles heeft zeg maar een bepaalde graadmeter. Hè? Je moet heel veel dingen in account nemen. Dus het is niet black and white ja of nee.
0: To be continued, Gandalf the Great. To be continued.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Zometeen muziek van Leo Klein en Jonna Fraser, maar ook Bandolero van Mula B. En stoppen op je hoogtepunt. Het is denk ik het allermoeilijkste wat er is. Maakt niet uit of je nou een sportbedrijf of je artiest bent of gewoon op je werk. Wanneer is nou je hoogtepunt? Wanneer moet je nou stoppen? Ik heb in ieder geval een artiest zometeen klaarstaan die echt gestopt is op zijn hoogtepunt. Maar om wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Steeds meer verdachten krijgen naast TBS een lange gevangenisstraf opgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om straffen van meer dan 10 jaar in combinatie met TBS, een behandeling voor psychische problemen. Maar door die lange gevangenisstraf duurt het dus ook langer voordat gevangenen behandeld worden. Dat vinden advocaten en behandelaars geen goede zaak. Als het te lang duurt voordat iemand aan zijn TBS-behandeling kan beginnen, is die ook minder effectief, zeggen ze. Ook kunnen psychische stoornissen in de gevangenis erger worden. Er moet beter toezicht komen van de overheid op de werkomstandigheden van sekswerkers. Dat wil SOA AIDS Nederland. Hun meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, vooral over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze geregeld onder druk worden gezet door hun baas, legt de projectleider van SOA AIDS uit.
6: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
5: Sekswerkers ervaren intimidatie en machtsmisbruik, zeggen ze in meldingen. En ook worden ze soms gedwongen onveilig te werken zonder condoom of om riskante cosmetische ingrepen te ondergaan. Congo opent 3 extra ebola-centra. De extra behandellocaties komen in het oosten van het land. Dat is nodig vanwege de uitbraak van een zeldzame variant van het ebola-virus, waarin inmiddels 118 mensen zijn overleden. En veel wegen waar je eerst 50 mocht, zijn de afgelopen tijd veranderd in 30 kilometer per uur wegen. Maar veel mensen houden zich niet aan die nieuwe snelheid, zeggen experts.
7: Gemiddeld ligt de snelheid op die wegen die we bekeken hebben op 35 kilometer per uur. En we zien zelfs dat 15% wel 44 kilometer per uur rijdt. Wat natuurlijk echt ver boven de limiet is. En op 1 van de 5 locaties ligt de gemiddelde snelheid wel onder de limiet. Dus daar gaat het wel goed.
5: Ze vinden het ook niet zo gek dat er te hard gereden wordt, want veel van die wegen die van 50 naar 30 zijn gegaan, zien er nog steeds uit als een 50-weg. Krijg je nog het weer? We krijgen een dag vol buien, nu al in het zuidwesten, en die wolken trekken richting het noordoosten van Nederland. Het wordt 14 graden langs de kust en 16 graden in het binnenland.
8: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funix Awards.
9: Check funix.nl
8: of de NPO Luister-app.
1: Fashion Week is onderweg. Eerst tijd voor

Lil Kleine samen met Jonna Fraser. Fashion Week, die hoorde hier op Phonics. En stoppen op je hoogtepunt. Het is het allermoeilijkste, maar wanneer is het nou je hoogtepunt? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Rewind met Quincy. Ja, het is het allermoeilijkste wat er is, stoppen op je hoogtepunt. En ondanks dat bijvoorbeeld Lil Wayne ook als een goat gezien wordt, zeggen heel veel fans dus, ja, hij had moeten stoppen misschien al eerder met het maken van echt actief muziek. Zeker na het uitbrengen van The Carter, die brak ook heel erg veel records. Maar ja, Lil Wayne bleef een stukje langer doorgaan. Wat dacht je van The Man of the Hour himself? Mr. Iceman, Drake. Ja, daar wordt al langere tijd over geschreeuwd van, hey, misschien had hij moeten stoppen naar Fuse of Scorpion of misschien zelfs Certified Loverboy. Maar ja, as we speak, de man blijft nu gewoon record na record na record breken. Dus het is heel erg moeilijk om te bepalen voor iemand, wanneer is het nou je hoogtepunt? Maar er is dus wel een duo die echt op hun piek gestopt zijn en dat is Daft Punk 2021. En vaak hoor je wel eens over duo's van, ah, die gaan uit elkaar omdat ze beef hebben gekregen, meningsverschillen, dit, dat. Maar dat is bij hun helemaal niet het geval geweest. Ze waren gewoon creatief gezien uit elkaar gegroeid. Ze hadden een robotconcept natuurlijk, dat is ook een beetje die stem. Ja, daar waren ze ook een klein beetje klaar mee. En toen zijn ze gewoon gestopt met het maken van muziek, maar dus wel in hun prime. Dikke shout-out daarvoor, want het is dus niet voor veel mensen weggelegd. Dus ik zou zeggen, laat jij en ik Daft Punk eventjes eren met wat heerlijke muziek tijdens Rewind hier op Phonics. Samen met Kanye West is This Stronger. Okay.

0: Russian, Rauw Alejandro, Wizkid met Pongo tijdens Rewind op Phonics. Zometeen kan jij een Phonics goodie pakket winnen door middel van de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Alleen voordat we daar zijn, is Frenna met Dragon Roll.
1: In the morning.
2: Morning Mashup.

0: keer in de speeltuin hebt gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: staat.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je hem dan ook zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik denk dat ik echt de juiste antwoorden weet. Dan kan je meteen naar de NPO Luisterapp toe gaan en die antwoorden laten weten. Ben je de eerste die de juiste toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. A.k.a. prachtige paarse Phonics sokken. Ja. Alleen voordat we daar zijn, moet je natuurlijk die mashup goed hebben gehoord. Ik zou

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp? En ben je dus de eerste die de juiste toestuurt? Dan ga je naar huis met die prachtige paarse Phoenix sokken, ja. Ik zou zeggen, snel wezen, jalla jalla, richting die NPO Luisterapp. Hoor je ondertussen 50 Cent en Justin Timberlake met AO Technology.

Twee tunes gemixt tot één. Jij moet dus raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En wat ik zeg, de NPO-luisterapp, die heeft echt wel wat antwoorden ontvangen. Alleen of ze goed zijn, daar ga jij niks zo meteen achter komen. Misschien ben je nu pas net ingetuned. Zeg je, Quincy, heb je nog één keer die mashup voor mij? Natuurlijk.

Ja, de lyrics die hebben het denk ik wel redelijk weggegeven. Alleen heb je die instrument al gecatcht? Dat is de vraag. Mirjam die zegt, Quinna, je bent op zoek naar Chanel van Tyla. Dave met Starlight. Raël die zegt, je bent op zoek naar Locations van Dave en Chanel Tyla. En Michi Keuken die zegt, je bent op zoek naar Tyla Chanel J-Hus, Can You See? Vraag is, wie heeft de juiste toegestuurd?

Jay Huss, Did You See? Dat betekent dat Michi Keuken de eerste is die de juiste antwoord toe heeft gestuurd. En naar huis gaat met die prachtige paarse Phoenix sokken. Dikke shout-out naar jou. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen. Alleen de eerste die krijgt die sokken. Dus het spijt me. Maar je moet morgen gewoon weer luisteren. Want dan kan je weer in de prijzen vallen. Voor nu zou ik zeggen, laten we die heerlijke pokoe opzetten van Jay Huss. Dit is Did You See?

0: Rockstar, Post Malone, 21 Savage. En op wie zou jij stemmen in de categorie Best Song?
1: Phonics!
2: Quincy!
0: Overmorgen is het zover. De Phonics Awards 2026 gaan dan plaatsvinden in de AFAS Live. Er zijn heel wat categorieën waar jij je stem op kan uitbrengen. Onder andere natuurlijk de Artist of the Year, male en female. Je hebt de Best Singer, Best MC. Maar ik ben het meest benieuwd even naar de Best Song. Want voor welke tune zou jij toch gaan? Je kan namelijk kiezen voor Zaza. Je kan namelijk kiezen voor Helaas. Jade Lauren, Where the Bad Bitches At. En natuurlijk ook nog voor Culas, Waar Was Je? Maar de huidige nummer 1 van de Phonics X-chart, dat is Don Julio Daddy, Jonna Fraser, Lil Kleine. Waar zou jij je stem op uitbrengen? Het kan nog steeds Phonics.nl. Breng hem uit en zorg dat jouw favoriete artiest in het zonnetje wordt gezet. Maar je hoort hem nu natuurlijk gewoon eventjes hier zo bij. Phonics.

0: Dessutom morgon med Mansouri. Zometeen heb ik een R&B classic voor je klaarstaan, maar dan in het Spaans. Ja, ik kom een video tegen en ik was eigenlijk gewoon meteen hooked. Echt hooked. Ik ga hem je zo meteen laten horen. Voordat jij en ik daar zijn, worden we eerst nog geblest met het laatste nieuws van Renske van de NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is bang voor meer drukte. Dat hoor je zo.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
5: Hermanos! Ja, dat

0: Voor nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Funix.

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: zometeen muziek van Dave & Tams. Maar ook Broederliefde hoor je met Officieel. En zometeen een R&B classic, maar dan in een Spaans jasje. Klinkt echt fenomenaal. Alleen om welke het gaat, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is bang voor meer drukte. Betrokkenen bij de asielopvang, zoals het COA en de gemeente, zetten zich schrap voor meer mensen. Want over een maand is Ter Apel de enige plek in ons land waar asielzoekers zich kunnen aanmelden. Nu kan het ook in Budel, maar straks niet meer. Heeft te maken met een nieuw registratiesysteem dat wordt ingevoerd. Asielzoekers moeten dan op tablets zelf hun gegevens invoeren. En het lukt de immigratiedienst om dit voorlopig alleen in Ter Apel te regelen. Anderhalf jaar na de val van het Assad-regime in Syrië staat vandaag een van de leiders voor de rechter in Damascus. Atef Najib, de neef van de voormalige Syrische president, wordt verdacht van moord, marteling en het plegen van massamoorden. Het is ook vandaag weer druk op Schiphol, maar er staan niet zulke extreem lange rijen als gisteren. Doordat het vliegveld sinds deze week met nieuwe beveiligingsbedrijven werkt, moesten passagiers gisteren erg lang wachten voor de security. Honderden mensen misten hun vlucht. Arrestatieteams hebben vanochtend op hetzelfde moment invallen gedaan in panden en huizen in Oosterwijk en Tilburg. Waarom is nog niet bekend. Er werden meer dan 100 agenten ingezet en er zijn auto's in beslag genomen. En er zijn te veel mensen met een te hoog cholesterol, zegt de Hartstichting. Zo'n 13.000 mensen gingen langs bij zogeheten hartcheckpunten in het hele land. Daar werden ze gecontroleerd op hun cholesterol en in 70% van die gevallen was die te hoog. En dat vergroot het risico op hart- en vaatziekten. De Hartstichting heeft tips voor wat je er zelf aan kunt doen.
2: Denk aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, zorgen dat de stress vermindert. Zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Of zorgen dat je zilvervliesrijst eet in plaats van witte rijst. Dat soort adviezen.
1: De Hartstichting adviseert iedereen om vanaf 40 jaar regelmatig je cholesterol te laten checken. Krijg je nog het weer? We krijgen een dag vol buien, nu al in het zuidwesten. En die wolken trekken richting het noordoosten van het land. Het wordt 14 graden langs de kust en 16 graden in het binnenland.
3: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check funnix.nl
3: of de NPO Luister-app.
0: Quincy. Dave & Tams hoor je zo meteen. Eerst Broederliefde met Officieel.

0: Joy Dwayne Filet met Rihanna. En ik heb een R&B-cover voor je in het Spaans.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Kijk, je zegt wel vaak van aan het origineel moet je niet komen. Dat klinkt altijd zo goed. Daar moet je helemaal geen remix van maken. Of eigenlijk het liefst ook niet samplen. Dat hoor je best wel vaker in de wandelgangen. Nou ja, nu moet ik zeggen, soms wordt wel eens een Latin cover van een tune gemaakt. En die klinkt eigenlijk best wel lekker. Groot voorbeeld is denk ik die van Kieke. Je had namelijk Mary van Busy. En toen kwam Kieke ook met Busy tijdens Phonics Talent. Fenomenale tune geworden. Maar een echte R&B classic van de bovenste plank, dat is natuurlijk Nio met So Sick. En er is dus iemand op TikTok die zei, weet je, laat ik hem in het Spaans gaan flippen. En ik heb hem natuurlijk voor je klaarstaan.

0: Wauw.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben wel een sucker voor die Latin vibes. Heerlijk toch even dat Spaans over die instrumenten van So Sick. Wauw. Ik weet niet of je ooit officieel gereleased gaat worden, maar ik dacht ik deel hem niet van met je. Maar het origineel, die staat nu voor je klaar tijdens Rewind op Phonics. Dit is Nio met So

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: Alleen is maar alleen van Lucio en Christian T. En tijdens Bakkie Bizar lag er iets heel geks op iemands bord.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een Bakkie Bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, yes sir. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou dus wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ik zou zeggen, pak hem maar alvast bij. Kan je lekker snel mee reageren zometeen. En terwijl je gaat reageren, vergeet even niet op te staan, de benen te strekken en wat lekkers te drinken te pakken. Wel zo belangrijk, toch? Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar, jawel, de United States. Ik neem je mee naar een school waar een liefdadigheidsactie bezig is. Studenten zijn geld aan het inzamelen tegen honger in de wereld en hebben dus een etentje georganiseerd. Alleen ging het daar bizar goed mis, want ze kregen iets op hun bordje wat je daar liever niet zou willen zien. De vraag aan jou is alleen, wat lag er op dat bordje? Antwoord A, levende insecten. Antwoord B, tuinaarden. Of antwoord C, een foto van de studenten die seks had met een leraar. Wow, that's pretty wow. Wat lag er toch op dat bordje tijdens dat etentje? Antwoord A, levende insecten. Antwoord B, tuinaarden. Of antwoord C, een foto van een van de studenten die seks had met een leraar. De NPO-luisterapp, die staat open. Daar kan je het antwoord indroppen waarvan jij denkt dat die juist is. En jij en ik het er zo meteen over hebben. In de tussentijd heerlijke muziek en strek vooral ook eventjes je benen.

0: online van onder andere Chief. En wat lag er toch op dat bord tijdens een liefdadigheidsdag?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over een Amerikaanse student of Amerikaanse studenten die een liefdadigheidsactie deden. Ze zamelden geld in door middel van een etentje tegen honger in de wereld. Alleen lag er iets op hun bord wat daar niet thuis hoorde. De vraag aan jou is alleen, wat lag er op het bord? Antwoord A, levende insecten. Antwoord B, tuinaarde. Of antwoord C, een foto van een van de studenten die seks had met de leraar. Ja, je bedenkt het natuurlijk ook allemaal niet. DK, die komt onder andere de NPO-luisterapp ingesteld. Die zegt antwoord C, samen met Ice. Ice die zegt er ook nog mee, ja, ik vind dat ook wel echt iets typisch Amerikaans hoor, als dat gebeurt. Moet ik toegeven, daar heb je ook wel gelijk. 010, die zegt, ik denk antwoord B, tuinaarde. Remy, die komt eventjes creatief. Antwoord D, Quinna. Er lagen fehepots op het bord. Ja, dat had zeker ook nog gekund. Wie weet is het goed, wie weet is het goed. Hebben we tot slot ook nog een voice memo binnengekregen van Nelly.
3: Goedemorgen, Bakkie Bizar. Ik hoop de laatste. Ik hoop C, een foto van seks met leraar enzovoort. Bye bye.
0: Ik hoop, maar Nelly, mag ik dan hardop vragen waarom je dat hoopt? Want nu klinkt die faya, ik zeg het je heel eerlijk. Maar misschien bedoel je het anders. Maar is dat het juiste antwoord? Dat zou natuurlijk kunnen. Misschien is het wel tuinaarde of levende insecten. Het juiste antwoord tijdens Bakkie Bizar voor vandaag is antwoord B. Er lag tuinaarde op hun bord. Moet je nagaan, net bij zo'n liefdadigheidsactie tegen honger krijgen ze tuinaarde op hun bordje geserveerd. De school die kwam dus met een statement en zei dat ze die middag in de klas een onderzoek deden met tuinaarde. En dat is blijkbaar in de pan beland. Nou ja, als dit gebeurt, hoop ik dat het dan in Rotterdam gebeurt. Want zij hebben een geweldige oplossing als het gaat om bepaald eten in een pan te hebben.
4: Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam? Toen je gewoon je pan bami naar beneden kan pleuren. Hey!

0: aan jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

remix van Roses tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En ik hoop dat je heerlijk aan het opstarten bent met deze tunes. Ik denk dat ik er nog wel eentje voor je klaar heb staan. Die ook wel gewoon een live motto kan zijn. Weet je wat je ook doet? Het is jouw leven. Leef jouw eigen leven. En daar hebben T.I. en Rihanna het ook over.

0: en Rihanna, Live Your Life. Natuurlijk, leef gewoon je eigen leven. Boy, die komt de NPO Luister, heb ingesluit. Die zeg ik dat je even Leef van Hazes ging draaien. Nee, dat doen we niet hier bij Phonix. Wat we wel doen, is zometeen 2 tickets weggeven voor de Phonix Awards aankomende donderdag. Wil je ze winnen, stuur dan alvast Hitmachine in de NPO Luister. Terwijl je dat doet, Renske, NOS van 3. NOS van 3, NOS van 3, laatste nieuws.
1: NOS van 2, NOS van 1. En dan heb je NOS van 3. Ja, mooi. Ik heb straks niet zo fijn nieuws over een populair televisieprogramma. Dat hoor je zo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
8: Air Europa, you decide.
9: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
10: It's complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook Justin Bieber met Love Yourself. En kan je tickets winnen voor de Funnix Awards? Stuur Hitmachine in de NPO luisterapp als je ze zou willen winnen. Terwijl je dat doet, worden jij en ik geblest met het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede middag.
4: Goedemiddag. Mensen kunnen minder goed een geïnformeerde mening vormen door social media. Dat zegt het commissariaat voor de media. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op social media zijn riskant voor de democratie, volgens de toezichthouder. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel en dat beïnvloedt de mening van mensen. Volgens het commissariaat kan het wel helpen als traditionele media zichtbaarder worden op social media.
5: Dus wat je kunt doen, en daar zijn echt duizend en één manieren voor, is die zichtbaarder maken op sociale media. Dat kan in de algoritme zelf, maar het kan er ook naast door bijvoorbeeld een tabblad te maken met mediadiensten waar mensen uit kunnen kiezen om die te volgen of te ontvolgen.
4: Volgens het commissariaat zijn er al veel Europese wetten die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken. Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, en 20 handlangers zijn volgens de rechter schuldig aan het smokkelen van 11 ton cocaïne uit het Afrikaanse land Sierra Leone. De rechter heeft hen vandaag zelfs straffen van 18 maanden tot 10 jaar opgelegd. Leidekkers zelf kreeg 8 jaar gevangenisstraf. Hij krijgt ook een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar. Het is dan maar de vraag of Bolle Jos de straf hoeft uit te zitten. Hij zou bescherming krijgen van de president van Sierra Leone. Het WK voetbal komt dichterbij, maar de wedstrijden zijn nog lang niet uitverkocht. Voor veel wedstrijden zijn nog kaartjes te koop. En dat komt waarschijnlijk doordat de kaartjes erg duur zijn. Voor een wedstrijd betalen fans honderden euro's en dan nog een hotel en een vlucht. En twee deelnemsters aan het Britse programma Married at First Sight zeggen dat ze zijn verkracht door hun partners tijdens de opnames van de show. De BBC deed hier onderzoek naar. De slachtoffers vinden dat het programma te weinig deed om ze te beschermen. Zender Channel 4 heeft nu gereageerd, vertelt deze verslaggever.
6: Channel 4 has removed all previous episodes across all previous seasons of the program from its streaming platforms and describes the women's claims as very serious allegations. It says it has commissioned an external review into contributor welfare.
4: Alle afleveringen zijn online niet meer terug te zien, vertelt ze. Channel 4 gaat onderzoek doen. Krijg je nog het weer? We krijgen een dag vol buien. Nu al in het zuidwesten en die wolken trekken richting het noordoosten van het land. Het wordt 14 graden langs de kust en 16 graden in het binnenland.
7: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
8: Check funnix.nl
7: of de NPO Luister-app.

De Phonix Awards 2026 gaat plaatsvinden in de AFAS Live. De laatste tickets zijn te koop via www.phonix.nl. Maar als je ietsjes meer je best doet, kan je ze zelfs nog winnen tijdens de uitzending. Ja. Het enige wat je voor nu hoeft te doen is Hitmachine te sturen in de NPO luisterapp. Dan weet ik dat je helemaal ready to go bent en heel erg graag naar de Phonix Awards zou willen. Ja? Hitmachine in de NPO luisterapp. Houd daarna wel echt je telefoon in de gaten. Wie weet heb je mij aan de lijn en speel je mee met de Hitmachine.

0: is het zover, de Phonics Awards 2026. De laatste kaarten zijn te koop via phonics.nl, maar je kan ze ook nog tijdens de uitzendingen winnen. Twee strijders die heb ik op dit moment aan de lijn. De allereerste is niemand minder dan Ash. Een hele goede middag.
1: Hey, goeiedag.
0: Ja, met wie wil jij heel graag naar de Phonics Awards toe?
1: Met mijn zoontje.
0: Met je zoontje, kijk, dan is het je natuurlijk sowieso al gegund. Ash, ik hoor wel veel op je achtergrond. Als je dat even zou kunnen reduceren voor mij.
1: Ik heb je gewoon aan mijn oor.
0: Alleen ik denk dat je ergens staat, want ik hoor wat mensen om je heen, denk ik, of niet?
1: Nee, ik ben de auto, man.
0: Oh, dan is het, denk ik. Claire, een hele goede middag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, zit ik per ongeluk gewoon Ash te beschuldigen, terwijl jij waarschijnlijk in de drukte zit.
2: Nou, ik ben ergens weggelopen, maar ik was zo aan het fietsen. Dus
0: Ik
2: sta nu ergens waar niemand in de buurt is.
0: Helemaal goed, toppers. Helemaal goed. Nou, het is zometeen tijd voor de Hitmachine, het spel waarmee je dus twee tickets kan winnen voor de Phonics Award. Ik zal het even kort uitleggen. Ik heb zometeen een geluidsfragment voor je klaarstaan. Die laat ik horen en vertel ik ook het jaartal bij. Dus laten we zeggen Frenna Pretty Girls 2024. De vraag aan jou is, is de volgende tune nieuwer of ouder? Nou, stel je voor ik draai Tupac met Changes, is dat natuurlijk ouder. Dan stel ik weer dezelfde vraag. Is de volgende tune nieuwer of ouder dan de tune die je hiervoor hebt gehoord? Nou, stel je voor dat ik Zaza draai, dan is Zaza weer nieuwer of ouder dan Changes. Zo gaat het door tot het juiste aantal is bereikt. Is dat helemaal duidelijk, toppers?
2: Ja.
0: Ik ga als eerst aan Ash vragen, hoeveel tunes denk jij achter elkaar goed te kunnen hebben?
1: Ik denk 3.
0: 3 stuks. Oké, dan. Ja. Nou ja, Claire, jij hoort hem 3 zeggen. Ga jij voor 4 of zeg je laat hem die 3 maar goed hebben?
2: Ik zeg 4 dan.
0: Oké, dan. Ash, jij kan achterover gaan leunen en luisteren hoe Claire het gaat doen. Claire, ben je ready to rumble in the jungle?
2: Ja.
0: Oké, dan. Let's get it in. De tune die je nu hoort, dat is Speciaal van Frenna onder andere. Komt uit 2018. De vraag aan jou is de volgende tune nieuwer of ouder?

0: Je hoorde Bobbel uit 2015 en daarna was het SBMG Wine It 2013.
1: Oh my god, echt waar?
0: Ja, ik had het liever anders voor jou gezien, maar ja, waar we ook een verliezer hebben...
1: Het is dicht bij elkaar, man.
0: Ja, twee jaartjes, hè? Twee jaartjes. Het had gekund, het had gekund. Maar ja, dat betekent wel dat Ash degene is die de tickets nu heeft gewonnen.
1: Nou, oh shit.
0: Ja, ja, ja.
2: Dankjewel. Het is trouwens mijn vijfde keer. Ik heb de eerste keer gewonnen. Altijd verloren.
0: Altijd, oh, je hebt al vijf keer in het al meegemaakt, maar moet je nagaan. Lange adem. Maar de aanhouder wint in dit geval, hè?
2: Zo.
1: Zo is het. Hij heeft de eerste keer al gewonnen, zegt hij.
0: Nee, dit is zijn eerste keer van de vijf.
1: Oh,
0: ja, ja, ja. Hey, Claire, ik zou zeggen, blijf nog even luisteren. Ja. Gewoon naar Fanny's. We geven nog genoeg kaarten weg. En Ash, blijf jij nog even hangen. Zorg dat die tickets jouw kant op komen.
2: Oh, super, man.
0: Hey, is cool. Lobby.

0: y'all crazy, you know?
1: Phonics. Probably on the beat.

0: and I'm sliding out so.
1: Trobi M's en Kai Imani. Kwart voor Quincy. Nog iets binnen dat 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1 en dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En dat kunnen we wel gebruiken op deze dinsdag, toch? Wat is nou zo'n tune waarvan je zegt, Quinn, als jij die voor mij draait, dan krijg je een soort tweede leven. Dat kan je droppen in de NPO Luisterapp, want juist naar dat soort tunes ben ik dus op zoek. De NPO Luisterapp, die staat altijd voor je open, maar in dit specifieke geval wil ik dus horen wat die energieke tune voor jou is. En wie weet hoor je hem zometeen tijdens kwart voor Quincy.

Benna met Starlife tijdens Rewind op Phonics. Het is 12:15, het is tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je goed in de energie gaat zitten. En de eerste die komt binnen van Dennis. En ja, deze tune, Say Less, Meek Mill, Rick Ross. Dit is I'm a Boss.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
7: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
8: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
9: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 8484. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
10: Hermanos! Ja, dat

0: nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Phonix, yeah!
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het strafblad van Bolle Jos is weer een beetje langer geworden. De drugscrimineel is in België veroordeeld tot 8 jaar cel. Volgens de Belgische rechter is het bewezen dat Bolle Jos achter de invoer van dik 11 ton cocaïne zat uit Sierra Leone. Die drugs werden op een bijzondere manier ontdekt, vertelt justitiecollega Remco Andringa.
1: Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar, blokkeerden elkaars weg. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs. En wat later bleek is dat de chauffeurs allebei wisten dat er 11.000 kilo in die container zat en de ene bende probeerde de andere te bestelen.
0: Bolle Jos is al jaren op de vlucht. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. En mocht hij gepakt worden, dan staat er in totaal nog minimaal 95 jaar gevangenisstraf op hem te wachten. Oekraïne heeft Rusland weer aangevallen met allerlei drones. Het doelwit was waarschijnlijk een oliefabriek, zo'n 250 kilometer ten noordoosten van Moskou. Oekraïne wil zo voorkomen dat Rusland profiteert van de gestegen olieprijzen. En ook Rusland viel Oekraïne weer aan met meer dan 200 drones. En dan nog een flinke klapper voor de douane op Ibiza. Daar is afgelopen week een Nederlandse man van 23 opgepakt met een koffer chockvol drugs.
2: Deze meneer had in zijn koffer bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen.
0: Al dus de Nederlandse politie die de man uit Den Bosch heeft nagetrokken en erachter kwam dat hij ook nog een loods had in de buurt van Rotterdam.
2: En in die loods hebben we 100 kilo MDMA aangetroffen. Dat is de werkzame stof in ecstasy. En daarnaast hebben we nog ruim 1000 kilo grondstoffen voor de voorbereiding van drugs aangetroffen.
0: En een man van 33 die in die loods was, is ook opgepakt. Heb ik nog weer voor je vanmiddag eigenlijk alleen in het noordoosten zon. Verder overal grijs met in het zuidwesten regen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig bij maximaal 18 graden.
3: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check Funnix.nl
3: of de NPO Luisterapp.
4: Chris.
5: What's poppin? Chris en Fruitig hier met de Funnix X-Chart die deze week leest als een nieuw boek, wat net is opengeklapt. 2 frisse hoofdstukken en 1 verhaal dat gewoon doorloopt. Dit zijn de 3 pagina's van nu, want Frenna die opent ook gewoon een nieuw chapter hoor. Starlife, net een week uit en deze week binnengekomen op positie 30 in de Funnix X-Chart.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerderliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Funnics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar funnics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

Wist jij dat jezelf aanraken niet alleen bevredigend werkt? Bunnix! Chris! Maar het kan dus letterlijk je stress ook verlagen. Blijkbaar daalt je cortisol, dat is een beetje dat stresshormoon in je lichaam. Als je bijvoorbeeld een hele lange, lekkere knuffel krijgt van je lover of van je moeder, kan natuurlijk ook. Maar ook als je jezelf even vasthoudt. Dus hand op je hart, armen om jezelf heen. Dat schijnt je lichaam serieus rustiger te maken.

Is het een ding dat mensen midden op de dansvloer gaan plassen? Damn! Hey, wat ik afgelopen zaterdag heb meegemaakt, bizar. Ik ga het je zo meteen vertellen. Na Fashion Week, Lil Kleine en John F. Fraser. Fuck it!

0: a.k.a.
1: Ik heb zin om de boel te verpesten.
0: Luister eens. Ongelooflijk wat ik heb gezien. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dus sinds een hele lange tijd gingen we uit in onze hoofdstad, vlakbij Leidseplein. En ik was aan het dansen met vrienden, was gewoon gezellig. En ineens, midden op de dansvloer, zie ik een guy. Oké, toegeven, hij was zwaar dronken. Maar die trekt zijn skinny jeans naar beneden. En hij begint gewoon te plassen. Gewoon midden op de dansvloer. En je kon mij wegdraaien. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben vaak uit geweest. Maar dat iemand midden op de dansvloer gaat plassen, next level. Next level. Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat is het gekste wat jij ooit hebt meegemaakt tijdens het uitgaan? Wat is nou het verhaal van je denkt, dit heb ik gezien tijdens het uitgaan of dit heb ik zelf meegemaakt. Dit is bizar. Ben ik oprecht even

0: Thomas van Frenna hier op Phonics. En wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt tijdens het uitgaan?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want er gebeuren nog wat dingen tijdens het uitgaan in de club of in de straten. Ik had afgelopen zaterdag dat ik uitging en midden in de club, midden op de dansvloer, ging iemand plassen. Damn, nog nooit meegemaakt. We hebben het erover dat we zitten in de linecheck van Beyoncé, Cuff It. I'm in the mood to fuck something up. Ja, hele gekke, bizarre verhalen over uitgaan. Ik zie eentje van Dennis binnenkomen. Bro, een vriend van me was een keer zo panja dat hij van de trap was gevallen. Of ja, misschien even misstapte. Maar ik was met een maatje van me in de DJ-booth. Ik zag hem letterlijk 3-4 meter van die trap naar beneden vallen. Ja, gelukkig was er niks gebeurd verder. Maar we hebben het toch altijd over als we ergens heen gaan. Ja, dat zijn wel die verhalen die kan je altijd even naar boven halen, toch? Hey Reno, goedemiddag man.
3: Goedemiddag.
0: Jij kwam met een lijf verhaal. Ik ben nog steeds in shock. Vertel.
3: Ja, ik zal hem proberen kort te maken. Ik was op stap een paar jaar geleden met een vriendin van me. En we gingen een beetje club hoppen. En op een gegeven moment zei ze van ja, zullen we zo gaan? Drink mijn biertje even op. Dus ik zeg, is goed. Ik drink haar biertje ook op, mijn biertje op. En ik zeg een paar minuutjes later, ik voel me niet zo goed. Ik ga even naar buiten, sigaretje roken, lucht scheppen.
0: Mm-hmm.
3: Nou, toen ging ik gewoon KO. Had iemand dus geprobeerd om haar te drogeren, had ik het opgedronken.
0: Oef.
3: Ja, en, maar dat, die vriendin van me rookt ook niet. Dus ik lig daar buiten KO te gaan. En ja, mensen kwamen erbij, de manager. We waren daar bekend gelukkig. En eindstand moest ik met het ziekenhuis, met de ambulance naar het ziekenhuis. Nou prima, nou, ik word daar dus wakker in het ziekenhuisbed. Ik zeg, waar is mijn telefoon? Je had geen telefoon. Ik zeg, wel? Bleek dus dat een zwerver mijn telefoon ook nog had gestolen, terwijl ik KO lag op de straat daar. Echt niet normaal. En de volgende dag ging ik hem zoeken, bij die fietsenstalling.
0: Je telefoon ging zoeken?
3: Zat hij de fiets te stelen en mijn telly was bij hem. En ik kreeg hem wel terug gelukkig, maar ik zeg dat, wat dacht je? Wat dacht je? Hij zei, ja, ik dacht ik heb je geholpen, dus dan krijg je wat voor terug. Ik heb die man nog meegenomen naar de frietent. Ik zeg, kom, ga nu iets eten en dit doe je nooit meer.
0: Maar Reno, je bent dus in 24 uur tijd. Ben je uit geweest?
3: Ja, dat was zo lijp.
0: Je bent gedrogeerd geweest. Je bent KO op de ambulance, ziekenhuis beland. En je telefoon werd gestolen door een zwerver.
3: Ook nog, ja, dit is denk ik de lijpste dag die ik in tijden heb gehad. Dat is echt 3 jaar geleden ook, maar ik ga het nooit meer vergeten.
0: Kijk, ik zou het bijna niet willen vragen, maar...
3: Ligt nog, hangt aan de muur bij mij thuis.
0: Ik zou het bijna niet willen vragen, maar waar was dit? Welke stad, welk dorp?
3: In Nijmegen was dit.
0: Zie je wel? Het zijn altijd de Nijmeegse mensen, Reno. Ja, zie je nou wel?
3: Niet eens tijdens de Vierdaagse.
0: Lijp!

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
9: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
10: In the mood for vibes?
11: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
10: Jij brengt de mood bij de vibes.
11: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
12: It's complicated met Jay
13: en Mahi. We bespreken...

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Funix. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De NAVO heeft in Estland een drone neergeschoten. En die drone komt waarschijnlijk uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Volgens correspondent Christian Pauwen viel het incident samen met Oekraïnse aanvallen in het noordwesten van Rusland, niet ver van de Estse grens.
1: En waarschijnlijk heeft Moskou elektronische anti-drone apparatuur ingezet waarmee ze het signaal van de drone en de route kunnen verstoren. En er zijn ook analisten die suggereren dat Rusland mogelijk deze drones weet te hacken om ze vervolgens bewust door te laten vliegen naar NAVO-bondgenoten. Maar goed, dat is dus voor nu nog gissen.
0: Ja, voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een Nederlander van 81 die dik 40 jaar lang vastzat in een cel in de Verenigde Staten heeft nu in Nederland levenslang gekregen. Het gaat om Jeitse Singh, die in de VS werd veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Singh heeft zelf altijd gezegd onschuldig te zijn. Hij is ernstig ziek en mag zijn straf dus nu in Nederland uitzitten. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Enditch wordt verdacht van de dood van zijn vader Isaac. Ja, dat was de oprichter van de modeketen Mango. Hij stierf 2 jaar geleden in de buurt van Barcelona toen hij tijdens een wandeling van een rots van 100 meter hoog viel. En dat leek destijds op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. En deze hit ga je nooit meer live horen van de oorspronkelijke band. Come on Barbie, let's go party. Dat is Barbie Girl natuurlijk, van de Aqua uit 1997. Het Deens-Noorse trio vindt het nu wel mooi geweest met toeren. En bedankt iedereen die de afgelopen 30 jaar deel uitmaakte van hun reis. Het weer vanmiddag eigenlijk alleen in het noordoosten. Zon, verder overal grijs met in het zuidwesten regen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen ook wisselvallig bij maximaal 18 graden.
2: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnies Awards.
3: Check funnies.nl
2: of de NPO Luister-app.
4: Chris. Mike Towers met La.

radeloos snel. Vandaag is die 3 seconden. En binnen de 3 seconden is het aan jou de vraag: kan jij herkennen welke artiest erin verstopt zit? 5 hele korte stukjes aan muziek van 1 artiest. En jou dus de vraag: welke artiest hoor je? Weet je het antwoord? Drop hem dan in de NPO Luisterapp. En als je dat een beetje snel doet, doet het als allersnelste. Dan ga je er vandoor met exclusieve Fanny sokken. Geloof me, die paarse sokken, die wil je hebben. Dus mocht je versterking in de buurt hebben van collega's, studiegenoten, familieleden, zeg ze, shh, kom deze kant op, je moet meeluisteren. Want dit is de Beat Blender. Beat Blender. 5 hele korte stukjes.

0: tekst van één artiest. En de hele simpele vraag, welke artiest zit er vandaag verstopt in de beatblender? Even een klein rondje langs de velden. SBMG, zegt Daniel.
1: Oh my god! Wow!
0: Nope, nope, nope. Virgil gaat voor Broederliefde.
2: Ouch!
0: Nee. Ik zie Campy en Brace voorbij komen.
3: Why the fuck you lying? Why you always lying?
0: En ook heel vaak het antwoord Frenna. Frenna is ook niet het antwoord wat ik zoek. Nee, dus ik ga hem nog een keer laten horen. Dezelfde beatblender, 5 tracks van 1 artiest. En ik ga je ook nog een extra hint weggeven. Want ik wil gewoon dat iedereen in de NPO-luisterapp zometeen met het juiste antwoord komt. Want de beatblender van vandaag, en ik heb je een beetje gefopt. Het is niet 1 artiest. Het zijn er meerdere. Het is namelijk een rapformatie uit Den Haag, waarvan de leden ook los van elkaar succesvol zijn. Ja? Een rapformatie uit Den Haag waarvan de leden ook los van elkaar succesvol zijn. Wie hoor je hier in de beatblender?

0: het New Wave is. Allemaal hele goede artiesten, maar... Nee, toch echt niet het antwoord wat ik zoek. Op deze 5 tracks van 1 artiest, oftewel een rapformatie. Wie hoor je hier? Beatblender. Kijk, de hint was duidelijk. Hè? Rapformatie uit Den Haag. De leden zijn ook los van elkaar succesvol. En het is niet Frenna. Tenminste, niet het volledige antwoord.
1: Sorry, ik tune net pas in, maar ik hoor echt heel duidelijk SFB. Kom op, jongens. Deze was echt niet moeilijk. En waarom ben ik dit keer te laat? Laat echt nergens op.
2: SFP.

0: was in de NPO Luisterrap. En die eer gaat naar Danique, gefeliciteerd!
1: Oh, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Jij krijgt die Fanny sokken.
1: Yay.
0: Lekker bezig.
1: Oh, wat leuk.
0: Hey, ik ga er ook een schepje bovenop doen. SFB was de snelste NPO luisterrap. Die sokken krijg je. En nu mag je ook nog eens bepalen welke tune van SFB wil je horen. Waar heb je zin in, Danique?
1: Doe maar. Jij kan chillen met mij.
0: Jij kan chillen met mij. Oké, dan gaan we dat voor je regelen. Moet ik hem wel even voor je klaarzetten?
1: Ja.
0: Want je weet toch, we schakelen real life hier. Jij kan chillen met mij. Hé, je zet me wel in een of andere spot, hè, Danique? Ik had de andere tune voor je klaarstaan, maar weet je wat het is?
1: Mag ook, allebei is goed.
0: Oké, dan mag jij kiezen. Jij kan chillen met mij of nu sta je hier?
1: Nou, doe dan maar jij kan chillen met mij.
0: Oké, dan zet je me echt op een spot. Dat wil ik doen. Ik draai gewoon allebei SFB tunes. Beginnen met deze, nu sta je
1: helemaal
0: hier.
1: Goed.

en Europhonics. Een hele goede middag. Zometeen ook Jan Felix, Bart of zo en Rijk met Ik Ken Die Girls. En ander nieuws. Hij is gevonden. Hij gaat komen. Ik heb hem gevonden. De zomerhit van 2026. En nog beter nieuws is, zometeen bij mij de primeur van drie hele grote Nederlandse artiesten. Wie dat zijn en hoe die tune gaat klinken, hoor je dus zo. Niet eens van Geems en Distinct. Dit is Spider Hero Phonics.

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn
1: wat?
0: Kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: 5'9", brown eyes.
1: Raindance, Dave & Tams hier op Phonics. En na maandenlang wachten, durf er ik op te gokken dat de zomerhit van 2026 eraan komt. Of moet ik zeggen, een oude hit, maar dan in een nieuw jasje. Ik zat namelijk gisteravond een beetje doom

Wil jij kans maken op 2 tickets voor de Phonix Awards aankomende donderdagavond in de Avans Live in Amsterdam? Ga dan naar de NPO Luisterapp. Tik in het woord hitmachine. Zometeen naar de headlines, daar meer over.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar airEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
4: Hofman is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeperam bij Roeperam.

0: naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Your city, your sound.
3: Phoenix.
4: Hermanos. Ja, dat

0: goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Jijtsen Singh heeft nu ook in Nederland levenslang gekregen. Singh kreeg die straf al eerder in de VS voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Meer dan 40 jaar lang zat hij vast in de Verenigde Staten. In de uitspraak hier in Nederland betekent nu niet dat er voor Singh nu geen opties meer zijn om vrij te komen, zegt de rechtbank.
1: Hij kan zelf een gratieverzoek indienen. En daarnaast is ook de situatie dat de minister zelf gaat kijken naar een herbeoordeling. Dat vindt in Nederland automatisch plaats bij mensen die levenslang vastzitten na 25 jaar. En wat die 25 jaar al verstreken zijn, hij zit al 42 jaar vast, kan zo'n procedure nu al meteen beginnen.
0: En hij zou dan eventueel vervroegd vrij kunnen komen. Jijtsen Singh is 81 jaar, heeft leukemie en is terminaal ziek en werd daarom al eerder uitgeleverd door de VS aan Nederland. In Congo worden 3 behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. In Congo is een zeldzame variant van het virus opgedoken, waar inmiddels 130 mensen aan zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen.
2: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic. There are more than 500 suspected cases. Cases have been reported in urban areas, including Kampala and the city of Goma in the DRC.
0: En supporters van FC Groningen zijn komende donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam. Daar zijn dan de play-offs om Europees voetbal. Nou, niet dat Volendam zelf meedoet. Ajax speelt daar komende donderdag tegen FC Groningen. Ajax moet uitwijken vanwege de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dus zijn de Amsterdammers van harte welkom in Volendam.
3: Natuurlijk kijken we daar naar uit. Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
4: Ik vind het wel leuk. Is toch een beetje, ja, feestelijk, toch?
5: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
0: Ja, de Amsterdammers zijn dus van harte welkom, maar de Groningers waren dat in eerste instantie niet, vanwege incidenten bij een andere wedstrijd in Volendam. Maar na gesprek met de KNVB mogen fans van Groningen er nu toch bij zijn. Het weer vanavond blijft bewolkt en komen er vanuit het zuidwesten buien aan. Dan het weer van morgen blijft wisselvallig met tussendoor ook kans op zon bij 14 tot 18 graden.
6: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
7: Check funnix.nl
6: of de NPO Luister-app.
8: Fresh and

0: Rebecca.
1: Even tussen ons, hè. Heb je op ze gestemd? Fresh KM Bare Minimum worden hier op Funix. En zijn ook genomineerd in de categorie Best Collab voor een Funix Award. En je weet het, aankomende donderdagavond gaat het helemaal los in de AFAS Live. De Funix Awards, optredens zijn er van Cho, van Kaya Imani, Kulas is erbij, de boys van Broederliefde. En nog wat namen die ik nog niet mag verklappen, maar geloof me, het zijn namen waarvan je gaat zeggen, Chris, ik had hier gewoon bij moeten zijn. Mocht je nog een kaartje willen fixen, moet je dat echt zo snel mogelijk scoren via de website funix.nl of je kan ze ook zometeen bij mij winnen.

0: track ervoor. Dus is je muziekkennis een beetje on point? Heb je enig idee uit welk jaartal de songs komen? Dan heb je sowieso al een streepje voor op je tegenstander, want je gaat het opbieden tegen elkaar. Zit je niet te luisteren, denk je, Chris, ja, ik heb nog geen kaarten. Ik heb wel al een outfit. Ik ben ready om die optredens te checken, om die award te zien. Dan moet je eens naar de NPO luisteren.
1: Dit is de Phonix Hitmachine.
0: Want om mee te doen aan de Phonix Hitmachine moet je naar de NPO Luisterapp toe en typ in het woord hitmachine.

0: Goedemiddag, Mambro.
1: Goedemiddag, Mambroski.
0: Hey, jij wilt je vrouwtje even terugpakken, toch?
1: Ja, toch?
0: Maar waarom?
1: Zij zegt dat ik het niet ga redden.
0: Maar heb je er vertrouwen in?
1: Ik heb er vertrouwen in, ja.
0: Oké, zo wil ik het horen. Moet je wel zeggen, je hebt wel een heftige tegenstander, want Robin is ook in de building. What's poppin?
1: Was goed.
0: Lekker man. Hey Robin, mocht jij de tickets gaan winnen, wie ga je meenemen?
1: Als ik heel eerlijk mag zijn, ik ben vandaag op lessing. Dus als ik de tickets win, geef ik ze aan de tegenstander.
0: Boy. Dus eigenlijk spelen we gewoon voor de vorm. Daar komt het op neer.
1: Ja, man.
0: Oké, dan spelen we gewoon voor de vorm. Kan gewoon blessings vandaag. Maar Robin, ga ik met jou beginnen. Hoeveel denk je dat je er achter elkaar goed gaat pakken?
1: 4.
0: Jordi, ga je er overheen? Spannend, met 5.
2: Ik ga over 8.
0: Goed zo.
2: Ik heb niks te verliezen.
0: Wou net zeggen, je hebt niks te verliezen. Oké, dat is dit jouw begintje, man.

0: En Boef met AMG uit 2023. De volgende tune, is die ouder of nieuwer, Jordi?
1: Pull up die trekker als je voor ik kom.
2: Power.
1: Doe die dan.
3: Het is een berry de bidee.
2: Deze is nieuwer.
4: Alle jongens die stunten.
2: Deze is ouder.
5: Ben niet op Insta, maar toch lijkt ze me. Solo branden.
2: Deze is ouder.
6: Ben ik niet met je solo mee.
2: Deze is ouder.
0: Nee.
2: Oh.
0: Maar, het maakt toch niet uit. De kaart zijn voor jou.
2: Dankjewel, broertie. Geen probleem. Gefeliciteerd, jongen. Geniet ervan.
0: Hé, hey, maar
2: dankjewel,
0: luister.
2: Man.
0: Je vriendin gaat nu wel anders moeten piepen, hè, Jordi?
2: Ja, maar ik zeg gewoon dat ik gewonnen heb.
0: Toch? Ja, broer, de kaarten zijn binnen.
7: Niet. Ik heb alles gehoord.
0: Oh shit, ik ben betrapt, maar maakt niet uit. Hey, maar Jordi, even een persoonlijke vraag. Ga je haar dan ook meenemen, je vriendin?
2: Als je lief is wel, man.
0: Wacht, zij is daar, hè? Mag ik er even spreken?
2: Tuurlijk mag je er spreken.
7: Oh, hoi.
0: Ja. Hi, goedemiddag. Hoezo had je geen vertrouwen in Jordi?
7: Nou, hij heeft dit al eerder geprobeerd en het is tot nu toe niet eerder gelukt.
0: Maar je weet wat ze zeggen, hè?
7: De aanhouder wint.
0: En 3 maal is scheepsrecht. Jullie gaan naar de Phoenix Awards.
7: Superleuk.

maken daarvoor. En die power pokoe mag van alles zijn. Keiharde bars, hip-hop, R&B. Alles wat je nu kan bedenken. Of je denkt, dit heb ik nodig om door het energie heen, het level heen te gaan. Drop hem in de NPO luisterapp. Ga ik ervoor zorgen dat ik hem zo meteen voor je draai. Na Trobi, K.A. en Jade Lauren. Dit is Hoog.

0: heb jij van mij nodig om helemaal met de energie door het dak heen te gaan schieten. En vandaag komt die van Ashraf.
1: De Power Pokoe.
2: What up, Chrissy? Chris, zou je voor mij deze lijpen willen draaien? Met Greggy, dat is Power Pokoe. Shout out naar Chris, shout out naar Phonix.
1: Hey! Ah!

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
9: It's complicated met Jay
1: en Maas.

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/katerenada.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Zorgminister Sterk gaat in gesprek met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. En bij het vraaguur vanmiddag reageerde de minister op die zaak.
1: Het is een afschuwelijke gebeurtenis. En ik vind het ook echt onbestaanbaar dat een moeder zijn kind op deze manier kan mishandelen. Hoe kan het dat dit opnieuw heeft kunnen gebeuren? En waarom heeft het zo lang geduurd voordat er is ingegrepen? En deze vraag heb ik ook. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat de onderste steen bovenkomt.
0: En binnenkort gaat de minister met de betrokken instanties overleggen. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. En sociale media en een goed geïnformeerde mening gaan niet goed samen. Door social media weten we minder goed wat waar is en wat niet. En kunnen we dus moeilijker een goed geïnformeerde mening vormen. Daarvoor waarschuwt het Commissariaat voor de Media. Ze zien het als een gevaar voor de democratie.
2: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier biedt het ons informatie en nieuws aan.
0: Het commissariaat zegt dat de politiek meer moet en kan doen tegen de soms extreme algoritmes op sociale mediaplatformen. En Klaas uit Groningen zoekt een plek voor zijn levenswerk. Zijn huis staat vol met opgezette dieren. Schedels, vlinders en ook andere natuurvondsten. Hij schat dat hij zo'n 10.000 objecten heeft verzameld. Het huis van Klaas is inmiddels veranderd in een privé natuurmuseum.
3: Er is echt behoefte aan een klassiek natuurmuseum. Zo ontzettend veel variatie in de natuur. Ik denk al die soorten van diertjes leven en overleven op hun eigen manier. En dat vind ik mateloos boeiend.
0: Maar met het oog op de toekomst zoekt Klaas nu een nieuw plekje voor zijn vondsten. Hij wil zijn natuurmuseum best schenken aan de gemeente Groningen. Op de voorwaarde dat zij dan het een plek geven voor de hele stad Groningen. Het weer vanavond blijft het bewolkt en komen er vanuit het zuidwesten buien aan. Dan het weer vanmorgen. Het blijft een wisselvallige dag met tussendoor ook zon bij 14 tot 18 graden.
4: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luisterapp.
6: Nardin en Wes. En zometeen gaan we het over mijn favoriete drankje hebben, alcohol.

0: alcohol verheerlijken op social media moet stoppen.
1: Nou, goedemiddag Wef, fijn dat jij er ook bent.
0: Ja, het is nog geen vrijmibo, dus ik mag dit wel gewoon zeggen, toch? Ja,
1: wat heb je nou weer gezien?
0: Nou, ik denk dat iedereen wel een heel bekend alcoholmerk kent.
1: Ja, we mogen geen namen noemen voor de reclamecodecommissie, anders hadden we het graag genoemd.
0: Wat ze noemen het nu hard lemonade. Ja, gewoon in mijn ogen lemonade. Harde limonade. Een man, toevallig, ik had precies hetzelfde. Oké, nou ja, limonade ziet er leuk uit in een blikje. En een man die zag dat dus blijkbaar op social media. En die had ook zoiets van, hey, wacht even. Nou gaan we even te ver. Ik snap het, jullie willen lol hebben, jullie willen drinken. Maar dat jullie nou gaan doen alsof het gewoon een of andere limonadedrankje is. Dat gaat even te ver. En Bef, ik vind dat dus ook.
1: Bef, je wordt oud. Die wordt echt ontzettend oud. En weet je op welke social media het viraal ging? Ik wist niet eens dat je daar viraal kon gaan. Het ging viraal op LinkedIn.
0: Ja?
1: Ja. Er is een zeikert op LinkedIn geweest.
0: En die heeft nou dus, zeikert? Ja, weet je wel wat alcohol met je doet?
1: Luister, als jij we gaan gewoon even alle merken noemen. Als jij Bacardi haalt, vodka haalt, Smirnoff, Stels. Ja. Dan weet je, het is alcohol.
0: Nee, maar
1: dus
0: dan,
1: wat wordt er dan aan verheerlijk?
0: Ik zie Bacardi geen limonadedrankje uitbrengen.
1: Ja, heb je toch ook die breezers, had je toch vroeger?
0: Ja, maar is een breezer is gewoon een eigen
1: naam. Maar lemonade is toch meer de smaak, gewoon een limonadesmaak?
0: Nee, want dat zijn verschillende smaken. Limonade is...
1: Maar wat is het probleem? Het is het probleem dat er een alcoholblikje limonade heet? Ja, is dat het probleem?
0: Noem het geen limonade. Je mag amandelmelk ook geen amandelmelk meer noemen. Noem het geen limonade. Want je bent het aan het verheerlijken voor de volgende generatie.
1: Ja, ik vind dat zo boezie. Je weet toch dat het een alcoholmerk is?
0: Nee, maar niet iedereen.
1: Ook al noemen ze het appelsap.
0: Daar gaat het niet om. Er zijn kinderen van 12, 13 die dat helemaal tof vinden en het dan gaan drinken.
1: Ja, ik was 12 en 13 en toen luisterde ik naar...
0: We sippen
1: loka met die Henny.
0: Maar vind je dat normaal?
1: Gaan we dan ook alle rappers verbieden dat ze ook niet meer over alcohol mogen drinken? Gaan we Lil Kleine verbieden dat hij niet meer over drugs mag rappen? Ja,
0: nou, waar is dan de grens? Ja. Lil Kleine gaat niet zeggen dat koken weet ik veel.
1: Waarom kijk je boos? Nee, ik vind dat gewoon te ver gaan, man. Je moet gewoon, iedereen weet, Stels is 18+, alcohol is 18+.

0: Y'all crazy, you know?
1: En wordt Wef een oud wijf? Oh nee, dat was het niet. Wat was de vraag?
2: Alcohol verheerlijk op social media moet stoppen.
1: Noordin en Wef. Ja, vertel, wat is er aan de hand?
2: Ja, een bekend alcoholmerk heeft dus Hard Lemonade uitgebracht. En ik heb zoiets, en ik denk nog vele anderen, van... Ja, wacht even. We gaan nu niet alcohol ineens limonade noemen.
1: Ja, maar je weet toch dat het een alcoholmerk is?
2: Ja, maar alsnog. Ik vind het gewoon raar. Ik vind dat je het gewoon... Het beestje moet je gewoon bij naam noemen... En dat is gewoon alcohol en geen limonade. Of geeft gewoon een random naam. Er hoeft geen limonade te staan.
1: Ja, ik vind het een beetje... Er staat Hard Lemonade. Ik vind het gewoon een beetje zeikerig. Want je weet dat dat een alcoholmerk is.
2: En met amandelmelk en zo. Dat is precies zelf kokosnootmelk. Dat mag je allemaal niet meer zeggen.
1: Ja, je bedoelt ook sigaretten met een of ander smaakje. Die zijn daardoor dan ook verboden.
2: Nee, nu ga je over heel wat anders. Ik heb het over als dat het niet is. Het is geen limonade. Dan moet je het ook niet zo noemen.
1: Ja, Sue die zegt, Wef die wordt gewoon te oud. Ha, Noordin zei al, alcohol is 18+. Dus ze moeten het zelf weten wat ze doen. Is het verstandig om je helemaal naar de kloten te zuipen? Dat ook weer niet. Maar het mag wel gewoon op social media. Nou moet ik zeggen, ik heb ook een samenwerking met een alcoholmerk. En daar zitten hele strenge regels aan, hè, op social media. Weet je dat?
2: Ja, je mag dus niet te dronken zijn op de
1: video. Nee, je mag sowieso niet te dronken zijn op de video.
2: Maar wel
1: je mag
2: dronken.
1: Ook, nee, je mag ook niet overmatig alcohol gebruiken. Ook niet echt de zippen en shotten. Dat mag ook niet. En je moet dus, als jij een post plaatst, moet jij een leeftijdscategorie van 18+ instellen. Zodat mensen onder de 18 dat niet zien. Dus er zitten wel echt regels aan als je het op social media brengt. Maar we gaan eens even naar Redny. Goedemiddag, Redny. Wat vind jij ervan?
3: Goedemiddag. Ja, mag gewoon lekker blijven promoten.
1: Ja, want het probleem is dus dat er dus een alcoholdrankje limonade wordt genoemd. En Wef zegt gewoon, ja, dat zijn twee verschillende werelden. Limonade is geen alcohol en dat moeten we dus niet door elkaar halen.
3: Zo. Niemand kan het meekrijgen, toch, als je te jong bent?
1: Ja.
2: Maar hoe bedoel je, niemand kan het meekrijgen? Het staat misschien op elke billboard.
1: Ja, maar als je geen 18 bent, krijg je het toch niet mee?
2: Ja, daar gaat het niet om. Het staat toch overal... Dan hang die billboards dan ook niet op met limonade. Als ik een tunnel inrij, zie ik alweer een prachtige vrouw die limonade aan het drinken is. Oh nee, het is alcohol.
1: Nee, je ziet busy en je ziet iemand anders.
2: Ik zag, dat is niet waar wat je zegt. Ik zie een hele mooie vrouw.
1: De ene is met busy, de andere keer anders met een vrouw.
2: Ik heb
1: maar
2: nog nooit
1: geval,
2: iemand busy gezien.
1: Dan moet je wat vaker rondje rijden door je buurt. Dan
2: ja, bij jou wel, toch? Je bent wel fan van zo'n blikkie. Ja,
3: maar merken moeten ook gewoon reclame kunnen maken, toch?
2: Ja, maar waarom moet je dan alcohol noemen? Dat is waarom moet je dan limonade noemen? Sorry. Dat is dan mijn vraag.
1: Nou, als het gewoon een lekker limonadesmaakje is waar je dronken van wordt. Dat is toch helemaal fantastisch voor een zomer?
2: Het is geen... Weet je wel wat limonade is?
1: Ja,
2: limonade
1: is zo'n lekker
2: siroop.
1: Ja, siroop. Zo'n siroopsmaakje. Als ik dat zou krijgen waar ik in de barbecue lekker een paar drankjes van wegdik van de zomer. Met lekker laag in calorieën. En waardoor je toch een beetje... Hè?
2: Ja, maar ik ga water toch ik ga water toch ook geen bier noemen. Alleen omdat ik dat wil. Omdat ik denk, ja, dat vind ik gewoon leuk. Dat ga ik gewoon doen.
1: Tegenwoordig
2: dat
1: kan je als man ook gewoon een vrouw genoemd worden. Dus waarom kan limonade dan ook niet gewoon...
3: Nou, ik wil dat limonade.
2: Ja, weet je.
1: Ja, ze identificeren zich als limonade. Als 18+ limonade. Nee, gewoon een geitje moet gewoon kunnen. We hebben het even aan jou gevraagd. 41% zegt dus eens te zijn met de stelling. En waarvan 59% oneens. Noor die laat ook nog eens weten. Ik ben het normaal altijd met Noordin eens. Maar deze keer moet ik het echt aan weggeven. Er is dus wel een kleine meerderheid die er gewoon oneens mee is met jouw stelling over dat verheerlijken.
2: Ja, blijkbaar mag je het gewoon verheerlijken. Nou, ik hoop dat jullie een hele fijne tijd met alcohol zullen hebben.
1: Ja, en ik neem je even mee naar een tijd toen ik 11 was. Dit was de muziek die door mijn speaker pompte toen ik echte limonade aan het drinken was.

0: Your city.
1: Your sound.
2: Your city. Your sound.
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ken elke moeder.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: De kennisquiz van 5 vragen. En Wef, jij bent er gewoon met de winst vandoor gegaan.
0: Normaal. Veetje, wat een topvrouw is dat. Het kan zomaar zijn dat we vandaag weer winnen.
3: Ja, kan zomaar zijn. Maar als jij nu zit te luisteren, dan denk je, hey, daar gaan we toch even een stokje voor steken. Wil jij in Team Noorn in voor het middagtentamen? De algemene kennisquiz met de meest random vragen die voorbij komen. Laat het dan alsjeblieft weten in de NPO Luister-app, want ik heb jouw hulp nodig. Reageer Team Noorn in de NPO Luister-app. Doe het!

0: Wat wordt er in Nederland elke maandag van de maand...
1: Noordin. Luchtalarm.
0: Om 12 uur getest. Het luchtalarm.
2: Maar binnenkort niet meer.
1: Nee. Dan wat krijgen we dan? Een?
2: We krijgen helemaal niks.
1: Een NL alert.
2: We hebben geen geld ervoor. Al het geld is op. Hebben we een tentamen?
1: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Zegt de vrouw die net haar achtertuin heeft laten renoveren.
2: Nee, maar het is toch zo dat het luchtalarm weggaat vanaf 2028?
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Waarom ben je zo goed in het nieuws weg? Ja.
2: Ik lees dat nu tegenwoordig omdat ik het middagtentamen wil winnen.
1: Maar, je bent ook goed blijkbaar... in scores. Hoeveel staat er dan nu?
2: 1-0 voor Norin.
0: Hooggeleid.
2: Maar maakt niet uit, want ik heb Veetje in mijn team en we gaan het toch laten lukken vandaag.
4: Jazeker.
1: Ja, vandaag Mark, hè?
4: Yes.
1: Mark, we gaan ervoor. Sander, onze quizmaster, wat staat er verder nog op de planning?
0: Yes, sir. We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar de teamgenoten. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we de bonusvragen. En als je wel aanwezig bent, dan doe je mee aan het middagtentamen. Ben je er niet, mag je ook altijd op afstand meedoen.
3: Het middagtentamen.
0: Noordin, hoeveel staat het nu?
1: Er staat 1-0 voor de GOAT, de legend, het geitje.
0: Goed, vraag 2.
1: De mif.
0: In welke stad vind je de beroemde Trevi-fontein?
1: Hè? Huh? Noordin.
0: Noordin.
1: Rome? Ja. Ik heb zo'n idee waarom...
0: Oké.
1: Okay. Hartstikke mooi
2: fontein. Want het gaat weer om voetbal. Ik voel het gewoon.
0: Nee, dat niet. Maar het is 2-0 voor Noordin. Vraag 3. De Champions League finale is binnenkort...
2: Oh, voetbal, dacht ik al.
0: Tussen Arsenal en PSG. Welke Nederlandse club stond er voor het laatst in een Champions League finale?
2: Wef.
0: Wef. 4.
2: Excelsior.
1: Nou, wauw. Ik twijfel heel erg of het mijn clubje is, maar dat is de Europa Cup. Dus ik ga voor Ajax.
0: En dat is goed.
1: Ja.
0: Ja, het is Ajax in 1996, zeg ik.
2: Waarom gaat het om voetbal? Dit is echt niet iets wat in het nieuws komt, hoor.
0: Je zei Excelsior. Nou goed, we gaan verder. Vraag 4. Er is heel wat te doen om een horloge van Swatch.
1: Noordin.
0: 5.
1: Met wie was die samenwerking? Audemars Piguet.
0: De volledige naam van de samenwerking met het merk is Audemars Piguet.
2: Ik heb wel echt heel erg mannenvragen.
1: Oh, nee, hoor.
2: Godverdamme.
1: Getverdedi.
0: Ja. Die laatste ook? Nou goed, dan misschien
2: een mindere... zeker die laatste.
0: Nou, kijken of de allerlaatste dat ook is. Welke naam van een tune hebben Lil Kleine, Kulas en Ekan gemeen?
2: Welke nummer?
0: Welke naam van een tune hebben Lil Kleine, Kulas en Ekan gemeen?
2: Welke nummer?
0: Ja, naam van een nummer.
1: Northern Lonely?
0: Nee, geen Lonely. Nee. Wef.
1: Don't matter?
0: 4.
2: Weet ik veel.
0: Nee. Veetje, weet jij het?
4: Wat was de vraag? 3. Welke vraag?
0: Zeker, ja, ik heb hem 3 keer gesteld, sorry. Mark, weet jij het?
5: Norman, pas.
0: Lil Kleine, Kulas, die hebben Ghetto. En Ekan heeft ook Ghetto.
2: Oh, tuurlijk.
0: Maar goed.
1: Ja, maar goed, hè?
0: Dus 4-0 voor Norden.
1: Money. Lekker man, easy money inderdaad. Morgen gewoon weer zelfde tijd, zelfde concept, hè?
4: Yes.
1: We bellen je morgen gewoon weer. Hey, ik zat even trouwens te denken, jongens. Stel iemand wint 5-0.
0: Ja.
1: Dan vind ik dat hij voor 2 punten moet tellen.
2: Nee. Jij
0: dus
2: vindt
0: dat
2: heel veel.
0: Als het 6-0 wordt, wat wil je daarmee?
1: Nee, als het dan 5-0 is, dat je dan voor die week...
2: 2 keer hebt gewonnen.
1: Ja.
2: Nou vind jij dat maar lekker.
0: Juist.
1: We voes verder.
2: Ja, heel goed.
1: Hoe is het aan die kant?

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel FunnyX Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: FunnyX Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Trek je niets echt lekkers? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: goed. FunX! Yeah!
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Volg FunX op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Zin in een visa? Check dan nu het subchannel FunX Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Kate Renata komt naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
1: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Wereldwijd lopen hartpatiënten rond met een implantaat dat onterecht schokken kan geven. Artsen waarschuwen al meer dan 10 jaar voor het apparaatje. Maar de fabrikant negeert dat. Dat ontdekt onder meer Investico en mijn collega's van Nieuwsuur. En het heeft grote gevolgen voor patiënten.
1: Wat het dus kan betekenen is dat je hartkastje eigenlijk op hol slaat, zou je kunnen zeggen. Dus wij hebben een patiënt gesproken hier in Nederland en die kreeg tientallen shocks achter elkaar in korte tijd. Dus dat betekent dat je de hele tijd een hele hoge elektrische schok eigenlijk krijgt op je hart. Alsof je een trap van een paard krijgt, alsof je neergeschoten wordt. En dat dus meerdere keren achter elkaar.
0: En ze willen daarom dat de fabrikant de patiënten die dat hartkastje gebruiken op de hoogte gaat brengen. Jaitse Singh heeft ook in Nederland levenslang gekregen. Singh kreeg die straf al eerder in de VS voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. En dat hij nu ook in Nederland levenslang krijgt, had hij volgens een advocaat wel verwacht.
2: Wat wel in het voordeel van Singh is, is dat de rechtbank wel meegeeft dat er spoedige herbeoordeling moet komen. Hè, als Singh naar de adviescommissie levenslang gestraft gaat, hè, om zijn straf te herbeoordelen. Hè, we gaan het wel proberen, maar wij hopen ook dat justitie gaat meewerken. En dat er een opvang ook is voor hem geregeld, zorgverzekering. Al deze dingen, want hij kan niet vanuit het resocialisatieperspectief ook zo op straat terechtkomen. Maar hij had deze uitspraak wel verwacht.
0: Bij die herbeoordeling zou hij dan eventueel vervroegd vrij kunnen komen. Jaitse Singh is 81 jaar, heeft leukemie en is terminaal ziek en werd om die reden al eerder uitgeleverd door de VS aan Nederland. En het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Het ministerie heeft nu groen licht gegeven voor een nieuwe begrenzing. Het is niet zo dat er meer natuur bij komt, maar bestaande bosgebieden in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn worden aan het Nationale Park toegevoegd. De boswachter legt uit wat dat betekent.
3: Het Nationaal Park heeft geen juridische status, dus het doet niks als wettelijk instrument. Maar het is wel, ja, wat ik zei, een kwaliteitslabel waarvan mensen toch wel het gevoel hebben en ook de verbinding mee voelen van nou, dat moeten we beschermen en behouden met elkaar.
0: Ja, de Utrechtse Heuvelrug groeit daardoor op papier dan van ruim 11.000 naar ruim 21.000 hectare. En wordt ermee het grootste bos- en heidegebied van Nederland op de Veluwe na. Het weer en nog. Vanavond blijft het bewolkt. Komen er vanuit het zuidwesten buien aan. Het weer van morgen. Het blijft wisselvallig. Met tussendoor ook zon bij 14 tot 18 graden.
4: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luister-app.
6: Nardin en Wes. En één van ons wordt gehaat op internet. Wie dat is, dat moet jij zo raden.
5: Jossie.

0: Fashion Week, Lil Kleine en Jonna Fraser door je speakers hier op FunX. En een van ons krijgt veel haat op internet.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Kan jij erachter komen wie de waarheid spreekt en wie tegen jou liegt tijdens Who Did It?
3: Sander, de producer van de show, heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, deze is heel bijzonder vanwege de haat op social media. Het verhaal van vandaag is: er is een diss track over mij gemaakt. Wef, hoe kwam je daarachter?
3: Ja, ik opende mijn TikTok en ik zag ineens dat ik echt heel erg vaak en veel vernoemd was in een bericht.
4: Oké, en Noordin, waar ging die diss track dan over?
0: Ja, over dat ik een gare presentator ben, dat ik ook mijn eigen pokoes promoot en dat ik gewoon wack ben.
4: Maar is dat een diss? Nee, grapje. Nee.
3: Ik ben heel benieuwd. Er is een diss track over mij gemaakt. Was Noordin het of was ik het, Wef? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
5: Toby on the beat.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it? Er is een diss track over mij gemaakt. Was Noorden een het of was ik het? Je kan het laten weten in de NPO Luister app.
2: Ja, Jona die zegt, ik denk sinds Noorden in de muziekwereld zit, zijn mensen jaloers op hem. Vandaar de diss track.
1: Nou, we hebben ook een poll geplaatst op onze Instagram-account @noorden_en_wef. En 65% die denkt dat Noorden het is. En 35% die denkt dat ik het ben.
2: Ja, ik ben toch wel heel benieuwd, hè, waarom ze denken dan dat het over mij gaat.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, we gaan gewoon door naar de ontknoping. Bij wie hoort dit? En volg ons even als je dat nog niet doet.
0: Who did it?
3: Het was Wef.
1: Ja, what did I do, bro? Ik schrok me dood. Ik open mijn TikTok. Ik zit nooit op TikTok. Ik open het. Ik zie ineens @Wef. Ik denk, hè, ik klik. Ik zie zo'n guy. Ik zie, fuck Wef.
2: Ja, we gaan even naar luisteren. Dit is wat je hoorde toen je TikTok opende.

0: dit is echt te insane. Ik schrok er wel een beetje van.
1: Ja, je had gewoon je hand onder gecomment van, what did I do, bro?
0: Ja, van, zeg maar, waar komt die haat ineens vandaan?
1: Ja, ik wilde ook commenten met fuck Wef, inderdaad.
0: Ja, ik vind...
1: Maar hij werkt Loki wel. Even nog één keer.

0: had wel meer vak op jouw naam moeten
1: zitten. Nou, ik vind toch dat we hem even moeten gaan bellen om te vragen, what did I do? Man?
2: Ja, we gaan zo meteen even bellen wat nou precies het probleem is.
3: Fano.

Party and Bullshit RC tracks door je speakerphonics. Maar als je op TikTok gaat, dan kan er zomaar een diss track van Web voorbij komen die... Hij wakka wel hoor!

0: Ja, what did you do, Wef?
1: What the did you fuck do? Wat heb ik gedaan? Noordin en Wef. Ja, hallo. We hebben de persoon die deze diss track over mij heeft gemaakt aan de lijn. Hallo, Menna.
2: Correct.
1: Waarom heb je deze diss track over mij gemaakt,
0: man? What did Wef do, bro?
2: Ze heeft gefraudeerd, man.
1: Wat?
2: Je het drukbaar moment kent, het drukbaar moment. Maar dit is een disgrace. Heel oneerlijk, gewoon, ik ben het niet mee eens.
1: Wat
0: is er gebeurd? Het heeft volgens mij iets te maken met de TikTok live van gisteren, kan dat?
2: Yes, klopt. De ticketuitdeling van de Phonix Award. Ik keek mee. En volgens mij begon het bij mij duidelijk te worden toen die lijst zei, doe maar dames. En ik kreeg, er waren alleen maar dames die naar boven kwamen. Ondanks de lijst volgens mij maar 8 personen max had.
1: Kijk, ik zeg je heel eerlijk. Het is gewoon, we hadden afgesproken dat we man-vrouw zouden doen. Toen zij zei, kom we doen een vrouw. Daarna, ik zweer je kan de lijst volgens mij terugkijken. Toen zei ik, nee we doen een man. We hebben een man gedaan. Ik heb zelfs 2 keer mannen uitgekozen.
2: Ik heb alleen maar vrouwen gezien aan mijn beeld.
0: Oké, maar ik wil even weten. Dat gaat dan zo, zeg maar, je gaat dan naast die kaarten. Hoe denk je dan van, laat me gewoon even deze banger maken. Hoe gaat het dan vervolgens?
2: Ik ben van mezelf een content creator, daarbij ook een artiest. Dus ik heb die twee gecombineerd. Vooral met wat gebeurde in het moment. Er waren mensen in de live die me zagen, die me constant gingen taggen ook. Vandaar dacht ik, oké, dit doe ik voor jullie. Ik ben live gegaan, ik heb de tune live gemaakt binnen volgens mij een half uurtje.
0: Als ik het gewoon goed begrijp, het is gewoon allemaal gewoon dus een joke. Je hebt niet echt bad blood met die lijst aan, ook niet met kansen.
1: Ik zeg je eerlijk, ik opende het en ik had wel zoiets van wow, ik had het niet verwacht.
0: Schrok je ervan?
1: Ja, ik vond het best wel heftig.
2: Ja?
1: Ja. Ik heb wel, kijk.
0: Oh, dat vind ik wel heel netjes. Dat vind ik wel heel netjes, Menna.
2: Ik zie dit als content natuurlijk.
1: Echt waar? Bied je gewoon je excuses aan?
0: Ja, Menna, ik weet ook, als we misschien ook nog even excuses kunnen maken naar Delisa en Kans, gewoon even, dan hebben we het hele riedeltje gehad. Dan heb ik gewoon 2 tickets voor je voor de Phonix Awards. Dan hebben we het gewoon zo opgelost.
2: Zal ik nog een liedje maken?
1: Nee, gewoon je excuses.
0: Gewoon je excuses in een liedje gewoon misschien.
1: Oh.
0: Ja?
2: Ik heb jullie, dat is het meeste dat ik kan doen.
1: Echt waar, ja, wat lief van
0: dat
1: jou.
0: Dat zouden we wel heel hard vinden, man.
1: Ja, dat willen we wel morgen horen,
0: Oké, lukt dat om dat morgen te maken? Of morgen op te sturen?
2: Maak hem straks!
1: Oké, dan.
0: We bellen hem morgen. De reactie op... Hij moet wel zo catchy zijn, hè? Ja. Hey, Menna, tot morgen dan, man.
2: Yes, morgen.
0: En sowieso tot donderdag dan, want je bent er gewoon bij.
2: Geweldig. Weg, helemaal niks naar hier. Er is liefde vanuit deze kant.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence,
0: Brenna,
2: Distinct,
0: Zoe Tauran,
2: Broederliefde,
0: Zo,
2: en nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Het is tijd voor de Phonics Hitmachine. Jij kan 2 tickets winnen als je muziekkennis een beetje op orde is.
1: Ja, want donderdag, aanstaande donderdag 21 mei in de Afwas Live ga je optreden zien van Kulas, Kaya Imani, Cho, Broer de Liefde en many more.
0: Ja.
1: Hoe hard is het dat jij erbij kan zijn?
0: Jij kunt daarbij zijn. Wil je erbij zijn, reageer even Hitmachine in de NPO Luister app. En wie weet ben je dus daar. New music. New music. New op Phonics.

0: Reageer Hitmachine in de NPO Luister app en wie weet pak jij 2 tickets voor de FunX Awards. Werner, goedemiddag.
1: Goedemiddag, man.
0: Hoeveel denk jij er goed te hebben vandaag?
1: 4.
0: Ja. Eurydice, wat ga jij doen? Er overheen klappen of Werner het spel laten spelen?
2: Gaan we er ook weer? Ik ga er overheen.
0: Je gaat overheen, dat betekent dat je er 5 ja. goed moet hebben. Hey, Eurydice, er is wel een speciaal iets met jou en de FunX Awards, hè? Als het goed, als je die tickets pakt.
2: Ja, klopt. Mijn dochter wordt die dag 16.
0: Dus dat zou wel een heel mooi cadeautje zijn.
2: Ja, zeker weten. Dus ga ik echt mijn best doen.
0: Oké, de vraag is, als je een tune hoort, is de volgende tune nieuwer of ouder dan de tune die je ervoor hoorde? De eerste komt uit 2024.
3: Zeg mij, zeg mij. Ik wil het nu meteen. Liever niet alleen.
0: En is de volgende nieuwer of

0: Doe ons toestemmen
1: nu. Oud. Nieuwer.
2: Nee, je had ouder gezegd. Je had hem gelukkig goed. Ja, je hebt geluk. En deze? Snel antwoorden. Ik moet nu een antwoord hebben.
1: Ouder.

0: Bedankt!
1: Ja, zeg dat wel. Samen met je dochter, denk ik dan, hè?
0: Ja, zeker.
1: Gefeliciteerd. Heel veel plezier daar. Die tickets die komen jouw kant op.
0: Dank

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
2: Honor the craving.
1: Domino's.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Air Europa, you decide.
6: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden. Zelf aan de slag? Met ons diverse aanbod aan mixen maak je thuis eenvoudig je eigen verse barra's of een smaakvolle exi-koekoe. Zainab Foods maakt het makkelijk en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
4: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Check de leukste Phonics podcast nu via...

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken

0: alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Democratische Republiek Congo worden 3 behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Er zijn inmiddels 131 mensen overleden na de uitbraak van een zeldzame variant van ebola. En deze arts vertelt hoe het is om te werken bij zo'n uitbraak, waarbij je de hele tijd dode mensen ziet.
1: In de beginperiode, toen dus echt elke dag 12 tot 15 nieuwe patiënten aankwamen en we al een kliniek met 80 bedden vrijwel vol hadden, dan kon je er eigenlijk geen aandacht aan besteden. Je kon de dood constateren en dan ging je weer verder. Dan vulde je het formuliertje in en dan ging je weer verder.
0: Zaterdag gaat ze opnieuw naar Congo om de ebola-patiënten te verzorgen. Social media en een goed geïnformeerde mening gaan niet goed samen. Door social media weten we namelijk minder goed wat waar is en wat niet. En dus kunnen we lastiger een goed onderbouwde mening vormen. Daarvoor waarschuwt het Commissariaat voor de Media. En ook deze jongeren worstelen ermee.
2: Omdat je zo erg in je eigen bubbel zit, krijg je alleen maar, zeg maar, je eigen standpunt wordt alleen maar benadrukt. En ik denk ook wel dat op social media het echt wordt aangehouden dat je een beetje ertussenin zit. Dat is altijd gewoon dit of dat.
3: Met het nieuws wat ik krijg, vind ik zeker dat ik zeker gewoon een mening kan vormen.
2: Ik zie vaak wel gewoon één mening en dan wordt je vooral gewoon iets verteld en dan waar je er niet meer mening over hebben. Het wordt vaak gewoon in één plaatje verteld. Je wordt daarmee meegesleurd.
0: Het commissariaat zegt dat de politiek meer moet en kan doen tegen de soms extreme algoritmes op de sociale media platformen. En in de buurt van Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie juist net in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die dat lachgas door heel België verkocht. Omdat er te weinig ruimte was om die flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Het gebouw kreeg alleen een nieuw slot, maar je raadt het al, dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand in België leeggehaald. Het weer vanavond blijft bewolkt en komen er vanuit het zuidwesten buien aan. Het weer van morgen blijft wisselvallig met tussendoor wat zon bij 14 tot 18 graden.
4: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnies Awards.
5: Check funnies.nl
4: of de NPO Luister-app.
6: Nardin en Wes. Your season zometeen door je speakers.

0: Iemand moest even zijn keel schapen hier. Noor dit. En Wes. En ik luister altijd veel podcasters, maar dit is een van mijn favoriete podcasten. En waarom? Dit zijn drie boys die lobby hebben voor muziek en die recht voor hun raap zijn. Give it up voor niemand minder dan de boys van Topspin!
1: Yes.
0: Ja, Jenny, Ditta en Vera, jullie zijn in the building.
2: Zijn er.
0: Gaan we gewoon gelijk met Heat beginnen? We gaan gewoon eerst even een beetje...
3: Geen warming up.
4: Ik wil gelijk met Heat, want je zegt dat ze recht voor ze raap, dat ze zeggen wat ze denken.
0: Als je hier een bommetje gooit, dan hoeven wij verder niks meer te doen.
4: Ja.
1: Sick as heck.
2: Let's go.
4: Ja, wat maken jullie podcast dan anders dan anderen?
1: Ik denk dat we inderdaad, dat wat je net zei, dat we echt recht voor ze raap zijn. Ik denk ook wel dat we allemaal wel ervaring hebben in de game, zeg maar, en dat we dat meenemen naar de podcast.
4: Ja, want jullie zeggen allemaal ervaring in de game. Wat bedoel je dan precies?
5: Wij zijn zeg maar als artiestenmanager zelf begonnen.
4: Oké. Okay.
5: Dus we hebben artiesten gemanaged als een Equals, een Zack King, Shep 500. Dus daar zijn we eigenlijk begonnen. En op een gegeven moment toen corona kwam was het van, dit is toch niet onze story. En toen pas later is de podcast gekomen. Maar ja, daardoor hebben we dus wel heel lang achter de schermen eigenlijk gewerkt. En nu pas zie je ons gezicht op voor de schermen.
4: Dus nu gaan jullie alle geheimen zeg maar delen.
0: We weten wel hoe de ins en outs werken dus in de industrie. Wat is iets van de muziekindustrie aan mensen die bijvoorbeeld zitten te luisteren in de auto, die daar niet in werken, dat je echt dacht, daarvoor kijk je echt op? Of dat viel me echt tegen?
5: Even kijken, iets wat tegenviel.
0: Je hoort toch vaak een beetje dat het giftige, de mensen.
4: Giftige scene.
0: Ja, dat is toch wat je hoort. Maar
5: ja, ik denk wel, kijk, tuurlijk, je weet toch, ik ga niet zomaar praten op mensen. Maar zeker qua deals en zo, ja, er zijn wel genoeg mensen die echt over lijken gaan. En ik denk dat ook dat een van de redenen was dat ik dacht van, ja, je weet toch, ik denk dat mijn hart te groot is voor deze scene. Want ik zie dat de mensen die succesvol worden, ik wil niet zeggen allemaal, maar genoeg die succesvol werden door wel over de rug te gaan van mensen of over lijken en ja. Wil je zo ver gaan?
4: En daar praten jullie dan ook over in de podcast?
5: Niet per se. Maar wel juist meer van oké, wat zou je goed kunnen doen? Want we praten heel veel over wat bijvoorbeeld artiesten uitbrengen. Maar we geven ook jams aan beginnende artiesten.
0: Ja.
5: Waar moet je op letten? Wat dit hard. Zit zo, et cetera.
4: En jullie hebben het ook gehad over onze eigen awardshow. De Funnix.
1: Altijd.
4: Ja, over op wie jullie zouden gaan stemmen.
1: Ja. Moet. Ja,
0: ik ben heel benieuwd. Kijk, het is nu allemaal nog een beetje. Hè, we gaan gewoon even een bommetje erin gooien. En waarvan ik lekker denk van jullie gaan het toch niet met elkaar eens worden. Wie gaat de grote winnaar worden? Artist of the Year Mail.
5: Kulas.
1: Lil Kleine.
0: Oh. Vertel.
1: Kijk, Lil Kleine heeft gewoon een super succesvol. Ja, zeg maar, ik denk dat hij super veel nummer 1 hits heeft in korte periode. Ditta gooide het laatst in de podcast. Ik denk dat nog nooit iemand dat heeft gedaan. En hij is gewoon natuurlijk teruggekomen van een hele backlash.
0: Ja.
1: En hoe hij dat heeft gedaan, ja. Ik denk dat niemand dit jaar succesvoller is daar, man. Fact. Feitelijk gezien.
0: Verre, wat kan je daarop zeggen?
5: Daar moet je ook weer kijken hoe meet je succes. Snap je? Op het moment dat je number wise alleen gaat kijken. Dan snap ik dat je uiteindelijk voor Lil Kleine gaat. Maar ik denk wel op het moment dat je gaat kijken naar culturele pool. Wat Kulas heeft gedaan. Hij heeft TikTok gedomineerd. Hij heeft de streets gedomineerd. Hij heeft slang gedomineerd.

0: maar dat is van, iedereen zegt goede shit. Dat heb ik gewoon elke keer. Maar jou, ja, ik zie wel.
1: Hij speelt op gevoel. Hij speelt op gevoel. De route die hij heeft afgelegd, dat gevoel.
2: Kom even hierop intaken. Wij kennen dit al jaren van hem. Wij weten precies hoe en wat. Snap je? Maar als je dit nog niet gewend bent, dan ga je snel in de zuiging gaan.
0: En ik heb zo meteen een ander bommetje voor jullie. De Phonics Awards moet een juryprijs worden in plaats van een stemprijs. En nog niks zeggen, want ik zie dat jullie wat willen zeggen. Als je aan het luisteren bent, ik ben heel erg benieuwd wat jij daarover vindt. De Phonics Awards moet een juryprijs worden.
3: Dikste. No One O featuring Lil Kleine.

0: David Tams door je speakers hier op Phonix. En bij ons in de studio. De boys van Topspeel, de podcast.
1: Noordin.
2: En Wes.
0: Ja, boys. De Phonix Awards moet een juryprijs worden. Voordat we naar jullie mening gaan, gaan we naar die van Bibi Libi. Goedemiddag, goeie avond is het al.
3: Ja, goeie avond.
0: Ja, wat vind jij?
3: Nou, ik vind gewoon dat wij zijn de jury, dus de luisteraars.
0: Ja, dat is hoe het inderdaad nu gaat. Jij bent de baas, Bibi. Wie heb jij gestemd?
3: Ik moet nog stemmen, maar ik ga waarschijnlijk stemmen op sowieso Frenna en Lidl Kleine.
4: Lidl Kleine.
0: Leo Kleine, de boys zijn super scherp inderdaad. En volgens mij kan je niet meer zo heel lang stemmen. Dus ik zal het toch echt wel echt vandaag gaan doen nog, Bibi.
3: Ik ga het ook echt vanavond doen.
0: Oké, okay. afgesproken.
3: Ik wil een vraag aan jullie. Wie zou dan die jury moeten zijn volgens jullie?
2: Ja, en dat is dus een lastige inderdaad.
0: Ja, en die vind ik wel een hele goede vraag.
5: Wij toch? Topspul.
0: Nou, de topspul die zit al in. Ik zou zelf voor een gedeelte prijs stemmen, bijvoorbeeld 60% of 50% stemmen en dan 50% een juryprijs.
2: Okay.
0: En dan heb ik het echt over wat het mooiste zou zijn, denk ik. Stel, iedereen die genomineerd is, mag een stem uitbrengen.
2: Ja, je doet weer heel ingewikkeld hoor.
0: En dan gewoon een paar grote namen.
2: Die voor hun eigen matties gaan, as usual.
0: Ja.
2: Maar boys, wat vinden jullie?
4: Ik denk ook gedeeltelijk, man. Ik zou een gedeelte jury doen en een gedeelte publiek stemmen. Dus dat je gewoon 3, 4, 5 juryleden kan elk jaar verschillen. Gewoon mensen die impact maken en hebben bewezen dat ze verstand hebben in de scene. Die tapped in zijn. Dat je die gewoon een puntensysteem laat doen. Dat je tot een lijst komt, tot een winnaar. En dat je ook nog eens een publiekprijs hebt.
5: Ik denk makkelijke keuzes hoor, om beide te kiezen. Ik zou voor een juryprijs gaan.
0: En waarom?
2: Volledig.
5: Ja, ik denk als je een juryprijs doet, dat je soort van de waarde van de prijs voor de artiesten omhoog haalt.
2: Omdat waarom?
0: Maar gaat het om de artiesten of gaat het, wat je net hoort, om de luisteraars die vinden... Ja,
5: dat is een overweging. Het is nu soort van de keuzes, nu soort van de luisteraar versus de artiesten. En ik denk als je de waarde vergroot van de artiesten, maakt het ook bijvoorbeeld dat misschien een lijpen een keer zegt van... Ik kom langs.
2: Ja, maar je hebt toch al zoiets. De Edison bestaat al. Dat is al een juryprijs. Ik vind er moet ook een soort van populariteitsprijs zijn.
0: Ja, gewoon de prijs van het volk.
2: Ja, want dat is er dan niet naast de Edison, snap je? Dus waarom zou dat dan helemaal moeten wegvallen?
6: Wat je dan wel krijgt is dat heel veel artiesten over het hoofd worden gezien. Omdat het een populariteitsprijs is.
2: Ik vind dat als artiest zijnde, als jij een beetje connectie wil hebben met jouw fans, met je luisteraars. Dat je echt wel even ze een keer kan oproepen om te stemmen.
6: Maar stel voor dat je een opkomende artiest bent. Hoe kan je ooit van Jade Lauren haar fanbase winnen? Of maar, van Leo Kleine?
2: Ja, dat moet voor jou motivatie toch zijn om harder te werken. Mm. Als jij zo graag die prijs wil winnen.
6: Ik weet niet,
5: gat is groot.
0: Ik hoor iemand die binnenkort een keertje bij jullie moet aanschuiven.
2: Ik ga graag de discussie met jullie aan.
5: Je bent welkom.
6: Zeker, altijd.
2: Jij geniet hier te veel van, Noordin.
0: Ja, boys. Wat kunnen we de komende tijd nog van jullie verwachten?
5: Er komt morgen donderdag een nieuwe aflevering. Volgende week komt er een special aan met meerdere gasten. Ik kan nog niet verklappen wie. En we hebben vorig jaar natuurlijk theater gedaan voor het eerst in een uitverkochte Zuidplein. En hopelijk kunnen we dat dit jaar gewoon weer doen, man.
2: Oh, wat hard, joh.
0: Ja, als je gewoon echt niks wil...
5: Maar dan in Den Haag.
0: Hey. Aga Nation, daar houden we van. Ga die boys checken, topspel. Dank jullie wel dat jullie hier waren, man. Boys.
6: Zeker, man. Big love.

0: Gisteren moest ik onder dwang kauwgom inslikken, omdat deze mafkees naast mij wil testen of kauwgom 7 jaar in je buik blijft.
1: Hoe voel je?
0: Kut.

0: Weet je wat ik in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe?
0: Naar die moeder.
1: Wow. Maar wat doe je dan als ouder?
0: Ja,
1: echt een zwieber voor lijf. Ja. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
2: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Phonics Talks en de NPO Luister-app.
1: Noorden en Wef. En Kauwgom bleef...

0: slikken.
1: Ik ga het doorslikken.
2: Slik het door dan nu. Slik het door.
3: Ik kan het niet doorslikken, het lukt
2: slik
3: niet.
2: Slik het door.
1: Ik slik het door. Nu. Wow. Slik het door. Nee, echt niet. Heb je het doorgeslikt? Ja.
2: Ik heb het doorgeslikt. Ik heb het doorgeslikt.
4: Wilde weetjes.
5: Als je je afvraagt wat je net hoorde, je luisterde naar een moeder en een vader. Die alle twee kauwgom hadden ingeslikt. Ja, als ik het zo even een dagje later hoor, denk
1: ja,
5: ik van...
1: Ja, hey, wat hoor ik nu? Maar Norden en ik hebben dus beide kauwgom doorgeslikt. Omdat we willen weten, of althans, wij willen dat niet allen weten.
5: Ja, ho, jij wil weten of kauwgom zeven
1: jaar lang in je maag blijft zitten.
5: Ja, en nu wordt mijn lichaam voor opgeofferd voor de wetenschap dat ik kauwgom moet ingaan slikken.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of dat zo is. Hallo, het kan zomaar zo zijn dat we voor altijd gewoon plastic in ons maag hebben.
5: Voel jij iets naar gisteren?
1: Ik moet eerlijk
5: want
1: toegeven...
5: Don't try this at home, hè, voor de mensen.
1: Ja, ik had wel zoiets van... het blijft in mijn keel zitten. Ik voelde me echt even niet goed, hoor. Ik kreeg een lichte paniekaanval.
5: Maar ik had even dat ik denk dat die nog niet in mijn maag zit. Wat ja, jij ook hebt, ja, dat is er tussendoor.
1: Maar nu zit die wel in mijn maag, denk ik. Of niet. Geen idee.
5: Heb je al gepoept?
1: Ja, maar of die erin zat, ik heb er niet met een... ik ben niet gaan roeren, ja,
5: dat
1: nee.
5: Dat is niet echt goed eigen onderzoek doen, natuurlijk.
1: Nee, dat komt goed. We hebben straks een gesprek met Milan. Hij is namelijk oprichter van Plasticvrij Kauwgom.
5: Oh.
1: En hij kan ons misschien meer vertellen.
5: Oeh, zometeen dus expert Milan aan de lijn.
6: Met de Schuurman.

0: Kauwgom blijft 7 jaar lang in je maag zitten.
1: Wes wilde weetjes.
0: Ja, dat is natuurlijk iets wat Noorden en ik en jij samen gaan onderzoeken. Gisteren hebben Noorden en ik kauwgom doorgeslikt. Maar hoe slecht is dat eigenlijk voor je lichaam? Ja, daar weet Milan alles van. Hij is namelijk oprichter van Ben Bits. Wat dus plasticvrije kauwgom is. Hallo Milan.
2: Hey, een hele goede avond.
3: Ja, wij hebben gisteren kauwgom ingeslikt voordat we daar naartoe gaan. Voelde jij iets anders? Of
0: nou,
3: had jij...
0: ik had het hele tijd het idee dat het in mijn slokdarm zat. Ja. Ik werd er helemaal paniekerig van.
3: Ik had ook dat het in mijn keel diep zat en dat het niet... En ik heb ze zien niet gepoept.
0: Echt?
3: Heb jij al gepoept?
0: Ja. Maar Milan...
2: Het blijft natuurlijk plakken, hè? Het is natuurlijk
0: echt? Dus het kan zo zijn dat hij in onze keel bleef plakken.
2: Dat weet ik niet hoor, maar ik hoop het niet.
3: Hey, jij maakt plasticvrije kauwgom. Waarom wilde je dat doen?
2: Ja, ik kwam er eigenlijk zo'n 6 jaar geleden achter dat er in alle kauwgoms eigenlijk micro- en nanoplastic zitten. Dus
0: oh
2: de baas
0: my god! Oh
3: ik wist het
0: god.
3: Helemaal niet.
0: Ik
3: wist
0: heb plastic gegeten!
2: En dat kon anders. Dus eigenlijk zodoende en ben ik gaan onderzoeken. En je kan ook gewoon rubber gebruiken van een boom. En dat is eigenlijk net zo lekker en veel beter voor je, voor jou en ook voor de natuur.
0: Maar wacht even. Je wil zeggen dat ik rubber heb doorgeslikt. In normale kauwgom zit dus rubber?
2: Ja, ik zit sowieso... Natuurlijke kauwgom is ook een natuurlijk rubber. Maar een plastic variant is een synthetisch rubber. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde alsof je op een condoom kauwt.
0: Heb ik een condoom doorgeslikt? Ik heb een condoom doorgeslikt.
3: Maar hoe slecht is dit nou voor ons lichaam?
2: Nou ja, we weten dat er best wel wat microplastics in dit product zitten. Maar ook in andere grondstoffen. En wij eten als mensen een bankpasje per jaar aan plastic. Dus en daar hoort kauwgom ook bij. Die,
3: maar waar zit dat dan allemaal in, dat microplastic?
2: Ja, dat zit ook in cosmetica bijvoorbeeld, of in kleren. Maar kauwgom dat is wel een die...
3: Maar wij eten een bankpas per jaar aan plastic.
2: Ja, klopt. Ja, we krijgen ook heel veel onderzoeken dat het nu in onze voet zit. En ja, dat zijn allemaal dingen die we niet nodig hebben. We kunnen net zo goed van een natuurlijke variant...
0: Maar is kauwgom überhaupt gewoon slecht voor je?
2: Nee, het is helemaal. Kijk, als je een plastic vrij, zoals die van ons koudt, is het helemaal niet slecht. Want het heeft ook heel veel voordelen. Het is goed voor je tanden. Het is goed voor je concentratie. Dus het heeft eigenlijk juist heel veel voordelen. Alleen de synthetische variant is in mijn ogen niet echt een gezond product.
0: En dat is dan omdat er dus eigenlijk een soort van een condoom is waar we op kauwen.
2: Ja, dat is wel een beetje de meest heftige manier waarop ik het kan zeggen. Inderdaad.
0: Vind jij dan ook dat die synthetische kauwgom niet hoort te bestaan?
2: Ik vind dat, of je moet het kunnen aangeven. Dus wat nu ook in cosmetica moet je aangeven wanneer er microplastics in zitten. Dus dan komt er een stickertje met een schildpadje op, die heel zielig doodgaat. Ja, dat vind ik eigenlijk ook dat ook op een synthetische kauwgom moet. Dus daar ben ik wel voorstander van. Mensen weten het namelijk niet.
0: Ja, oh mijn god, wat heftig dit. Dus de natuurlijke, die jij dus dan uitbrengt, die is dan gewoon gezond?
2: Ja, die is er gewoon beter voor. Ik gebruik alleen maar natuurlijke ingrediënten. Ja, dus dat is wel dat is een veel beter product dan als je natuurlijk op plastic zit te kauwen.
3: Nou, dankjewel dat we jou konden spreken, Milan.
2: Ja, helemaal geen probleem. Hartstikke leuk om te doen.
0: Oké, ik ben al een stukje slimmer geworden en hopelijk jij ook. Maar ik wil nog steeds weten of het 7 jaar lang in je lichaam blijft zitten. Morgen krijgen we het verlossende antwoord.

0: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
3: Moments. Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
5: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
6: Air Europa, you decide.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
5: Domino's. Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
9: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
11: It's complicated met Jay
12: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
11: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
12: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
13: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
1: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
0: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnies Awards.
3: Check funnies.nl
2: of de NPO Luisterapp.
4: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Broederliefde met Maak Me Niet Heet.

0: Hele goede avond. Je bent ingetuned bij
1: De Bla.
0: De show met verhalen uit jouw stad. En als je nog niet weet wat je dit weekend gaat doen, ja, luister dan goed. Want vanavond spreken we iemand die een hele bijzondere avond organiseert. Maar eerst even dit. Ik las online iets. Ik las dat Rijk Hoffman iets heel heftigs heeft meegemaakt achter het stuur. Hij blikte terug op dat moment in de podcast met zijn vriendin. Want ja, wat gebeurt er nou? Oké, luister goed. Rijk zat met zijn vriendin in de auto en hij was al best wel moe. En voordat hij het wist, viel hij in slaap. Nou, toen schrokken ze beide wakker omdat de auto in de berm terecht kwam. Nou, gelukkig is het goed gegaan, zijn ze er nog heel huid. Maar zoiets meemaken lijkt mij zo ontzettend eng. Daarom vroeg ik me af, wat is het bizarste dat jij hebt meegemaakt in het verkeer? Laat het me weten in de NPO Luisterapp.

0: Luck met Naomi.
1: Wat is het bizarste dat jij hebt meegemaakt in het verkeer? Ja, ik vroeg het je net en ik moest meteen denken aan iets wat ik zelf heb meegemaakt. Zo'n 10 jaar geleden toen ik aan het dansen was, toen werd ik aangereden door een bus. Ik was aan het dansen op straat en heb ik een hersenschudding aan overgehouden, bla bla bla. Maar ik ben vooral heel erg blij dat ik er nog ben. Laten we het daarop houden. Maar ik vroeg me af, wat heb jij meegemaakt in het verkeer? Nou, ik kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Rick deed dat en zegt, een man stapte midden op een rotonde uit zijn auto om verhaal te halen bij een andere auto die blijkbaar hem geen voorrang had gegeven of zo. Die man werd helemaal lijp. Echt, sommige mannen die moeten gewoon kappen. Tim die zegt, er kwam een fietser mij tegemoet fietsen, zat op zijn telefoon en fietste daardoor tegen mijn auto aan en vloog zo over mijn motorkap heen. Jeetje. En Jordy heeft ook iets meegemaakt, namelijk een auto voor hem vloog letterlijk over de vangrail heen. Nou, ik vind het echt hele bizarre verhalen. Dylan die heeft ook iets meegemaakt. Hallo Dylan.
2: Hi, goedenavond, Obi.
1: Goedenavond, ja. Even vertel, want jouw verhaal leek een beetje op dat van Rijk Hofman.
2: Ja, klopt. Dat was eigenlijk in de tijd dat ik studeerde in Amerika. Ik voetbalde daar.
1: Ja.
2: En wij gingen s'avonds naar een voetbalwedstrijd. Waren we uitgenodigd door een prof. Nou goed, wij gingen daar naartoe. Het was een stukje rijden, 4 uur rijden, naar een wedstrijd gehad. En wij gingen terug. En op de terugweg gebeurde eigenlijk hetzelfde. Hij viel achter het stuur, mijn vriend eigenlijk in slaap. En ik zat naast hem met nog twee auto's, met twee jongens achterin. En ik zag het gebeuren en hij week eigenlijk uit richting de berm. En ik kon op dat moment net zijn stuur nog grijpen.
1: Oh, gelukkig.
2: Om hem een soort van recht te krijgen en roepen en neer te zetten. En hij werd wakker. Alleen verder rijden, dat werd hem dus niet meer.
1: Nee.
2: In Amerika, en ik woonde daar nog maar net, wisselen. Ik had nog niet zo lang mijn rijbewijs. En ik teruggereden, moest er nog een flink stuk, nog 4 uurtjes terug.
1: Mm-hmm.
2: En onderweg ging in één keer de sirene af. En ik werd aangehouden door politie.
1: En, door politie? Waarom dan?
2: Ja, en daar twijfelde ik over.
1: Ja.
2: Ik reed iets te hard, dat moet ik wel zeggen.
1: Okay.
2: Maar op een gegeven moment, ik werd stilgezet. Een agent kwam eraan, heel zo typisch, uit de films. Hij komt aanlopen en hij zegt, je kenteken is niet goed. Die staat op een andere staat en jullie kunnen mee naar het station. Dat is niet goed. En hij zei, laat je rijbewijs maar zien. Maar ik had een Nederlands rijbewijs en dat bij hun is een heel papierwerk en ik had een pasje.
1: Oh, Dylan.
2: Dus dat was een heel groot probleem.
1: Ja.
2: Toen kwam zelfs het verhaal werd eigenlijk nog erger dat we naar het station meegenomen werden. En de auto werd gecontroleerd. En van die vriend, die had dus ook een vuurwapen in de auto liggen. Die niet geregistreerd was. Wij werden alle vier aangehouden.
1: Oh my god.
2: Uiteindelijk was het wapen van die vriend van mij. En die werd aangehouden. En wij werden 's ochtends vroeg opgehaald door de opleiding, de school waar ik op dat moment zat. Ja, dat was nogal een verhaal.
1: Ja, dit verhaal wordt ook steeds erger. Dylan, wat heb je hiervan geleerd?
2: niet in een vreemde auto wisselen. Ik weet het ook niet. Ja, het gebeurde maar gewoon. Het gebeurde gewoon. Het was eigenlijk meer uit dat je dacht, ik wil naar huis. Het was laat.
1: En, ja.
2: Het gebeurde gewoon. Ja, het was echt. Ik heb er eigenlijk denk ik niet weinig van geleerd.
1: Oké. Nou, ik hoop dat je heel veilig bent in het verkeer voortaan.
2: Ja, dat wel.
1: Oké, afgesproken?
2: Ja, doe ik.
1: Is goed, dankjewel Dylan. Fijne avond.

0: situatie loskoppelt van jijzelf... Dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt... de situatie los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Tyla en Zara Larsson hoorde je hier met She Did It Again.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, ik moet wat bekennen. Ik bestel vaker online dan ik eigenlijk zou willen. En ik weet echt dat het hartstikke slecht is. Maar toch, ja, als ik een nieuwe outfit wil, dan denk ik eerst aan even online shoppen. Maar slaan we niet een beetje door met z'n allen in het bestelgedrag? Nou, AT5 vroeg het aan hun panelleden. Luister even mee.
3: Ik vind eigenlijk dat als jij iets bestelt waar wat ook in een winkel voorradig is, dan zou je eigenlijk naar de winkel moeten gaan.
4: Ik vind een hele hoop dingen die je normaal in de winkel zou halen gewoon thuis krijgen, vind ik wel heel fijn.
5: Amsterdam is echt een pakketstad. Met maar liefst 125.000 pakketjes per dag is de stad koploper van Nederland.
4: Als ik al precies weet wat ik wil hebben, dan vind ik het heel veel moeite om daarvoor nog naar een winkel te gaan en het zelf op te zoeken.
3: Ook de hele lol van online bestellen is dat je heel veel kan bestellen en je kan het ook weer terugsturen. Als je naar een winkel gaat en je past 50 kledingstukken, dan gaat de verkoopster naar je kijken. Zo van, zou je nou eens een keer keuze kunnen maken? Dus het is heel makkelijk anoniem. En ik denk dat het absoluut doorgeslagen is.
5: Is online bestellen slecht voor de lokale ondernemers?
3: Absoluut, absoluut. Ik denk dat het een doodsteek voor heel veel ondernemers is.
4: Dingen als luiers, daar hoef ik niet per se een lokale ondernemer mee te steunen.
1: Phoenix on the block.
2: Amsterdam.

Huntress en Ice Spice worden hier bij Funix met Boys a Liar. Hey, en donderdag zijn natuurlijk de Funix Awards waar ik echt al maanden naar uitkijk. Maar vrijdag is er ook iets heel tofs waar jij bij wil zijn. Zometeen vertel ik je er meer over naar Dior en Kaya Imani met My Boo.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: Your city, your sound.
1: Phonix! Kate Renata komt naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oranje fans opgelet.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
0: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnies Awards.
3: Check funnies.nl
2: of de NPO luisterapp.
4: Naomi.
5: Party next door on the block. Dit is For Certain. Oh.

0: Ja, thema's als werk, liefde of vriendschap, daar krijgen we allemaal mee te maken. Maar hoe kijk je naar deze thema's als je ze bekijkt vanuit een queer perspectief? Daar kan onze volgende gast ons alles over vertellen. In december bracht hij hier een boek over uit, genaamd Nooit Genoeg. En aankomende vrijdag brengt hij dat boek tot leven tijdens een talkshow hier in Rotterdam. Shireen, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk
1: bedankt
0: dat je er bent.
1: Voor de uitnodiging. Ja, ik vind het ook superleuk om hier te zijn.
0: Gezellig. Hey, je boek en je talkshow gaan over de thema's werk, liefde en vriendschap vanuit een queer perspectief. Waarom vond jij het zo belangrijk om juist die alledaagse onderwerpen centraal te zetten?
1: Ja, eigenlijk zeg je het al, omdat die onderwerpen dus heel alledaags zijn. Dus ik ga ervan uit, iedereen heeft ermee te maken. Iedereen werkt ergens. Iedereen heeft een vriendschap. Iemand heeft ooit van iemand gehouden, hoop ik. Als dat niet zo is, dan hoop ik dat. Dan wens ik dat iedereen. Maar ja, wat als je dat vanuit een andere lens bekijkt. En in mijn geval is dat dus een queer perspectief. Mm-hmm. Ik ben queer. Is dat dan juist beklemmend of bevrijdend? Dat is eigenlijk de vraag die ik stel.
0: Dat is best een moeilijke vraag. Heb je daar een antwoord op gevonden?
1: Nee, want dat verschilt dus heel erg. Dus de ene keer is het dus inderdaad heel erg beklemmend. Omdat je in allerlei hoekjes zit en wordt geduwd eigenlijk door de maatschappij. Mm. Juist omdat je queer bent of ook van kleur. Maar soms kan het ook heel erg bevrijdend zijn. Omdat je kan losvechten van het kapitalisme, van consumentisme, van religies, van nou ja, alle normen en waarden die eigenlijk maatschappelijk op je worden gedrukt. En dan kan zo'n queer perspectief eigenlijk heel bevrijdend zijn.
0: Ja, mooi. En je had het over dat het je kan begrenzen. Dus als we het hebben over grenzen, bijvoorbeeld op de werkvloer of in relaties, wat hoop je dat mensen daaruit meenemen?
1: Ik denk de voornaamste boodschap is hoe je onvoorwaardelijk jezelf kan zijn. Eigenlijk in welke situatie dan ook. Dus ik hoop dat als mensen mijn essays lezen, dat ze dan denken van, oh ja, dit zijn nu tools waarmee ik in alledaagse dingen onvoorwaardelijk mezelf kan zijn.
0: Prachtig. Hey, en komende vrijdag is dus een talkshow.
1: Ja.
0: Er komen meerdere mensen langs waarmee je in gesprek gaat. Waar ga je het allemaal over hebben? Er is zoveel om te bespreken, lijkt me.
1: Ja. Het is echt een avondvullend programma, zou ik willen zeggen. Ik heb 3 gasten. Ik heb Mama Queen, een burgerraadslid voor Bijeen en een drag queen. Ik heb Saïre Krieger, is spoken word artiest. Louise Bracamontes, ook spoken word artiest. Die doet een leuk intermezzo. En Remco Bokselaar van Corporate Queer. Met hen ga ik het hebben over wat zij zelf doen, hoe zij hun eigen identiteit hebben gevonden. En natuurlijk over die thema's werk, liefde en vriendschap.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: En voor alle mensen die daar vrijdagavond zijn, met welk gevoel hoop je dat deze mensen weer naar huis gaan?
1: Dat verzet vermoeiend is, maar dat verzet ook heel hoopvol en heel liefdevol kan zijn als je strijdt voor een betere morgen. En niet alleen voor jezelf, maar ook vooral voor anderen.
0: Ja. Hey, Shireen, heel erg bedankt.
1: Jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Zeker. En ja, dit moet ik ook wel even zeggen. Dus die talkshow is in Maaspodium, maar daarna?
1: Daarna is er een aftertalk in de Queer Bar Elio op de Van Oldenbarneveldstraat.
0: En stel je voor, je hebt nou zo'n druk avondprogramma, je kan niet naar Maaspodium komen, kan je af naar de Elio komen,
1: zeker,
0: toch?
1: En dan kunnen we daar borrelen en de mensen die spreken, die zijn er ook waarschijnlijk. Gezellig. Ik ben daar sowieso, dus dat wordt helemaal leuk.
0: Gezellig, ik kijk er naar uit.
1: Dankjewel.
0: En ben je nou helemaal enthousiast geworden? Je kan hier vrijdag gratis naartoe om 7:00 in het Maaspodium of daarna dus in Bar Elio. Aanmelden kan via de link op de FunX website.

0: stories kijkt terwijl iedereen bij de Funnix Awards staat.
1: Funnix Awards.
2: 21 mei.
0: Avonds live.
2: Met Kulas.
0: Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons,

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Den Haag is een hele belangrijke stad in de scene. Weet je, veel artiesten die je ook vaak op Funix hoort, die komen daar vandaan. Maar hoe bekend zijn mensen eigenlijk met Den Haag en de Haagse scene? Nou, Den Haag FM vroeg het aan wat artiesten die optraden op Bevrijdingsfestival. Luister maar even mee.
3: Vandaag in Den Haag. Kom je hier vaker?
4: Het is een leuke plek om te zijn soms.
5: Wel eens voor sessies heb ik ben eens hier geweest, ja. Maar shoppen doe ik niet hier. Ik heb ook geen vrienden hier, dus...
3: En heb je nog een Haagse artiest waarmee je ooit een collab zou willen doen?
4: Wie zijn de Haagse artiesten? Ken je haar?
3: Frenna, KN, Priceless. Ja. Of andere hoek, Anouk, Direct, Goldband.
4: Ik wou gewoon eigenlijk weten of jij ze kende.
6: Bruh.
4: Natuurlijk de jongens van me, Frenna, KM, Priceless en zo. En een Anouk zou ook top zijn. Weet je wat? Iedereen van Den Haag.
5: Francis, je zit op mijn lijst.
6: Ik denk dat de meeste Haagse artiesten met wie ik zou willen werken, heb ik al gewerkt. Denk ik.
7: Sowieso King Size, dat is mijn favoriet. Moola B.
3: Boas.
7: Ja, Boas man. Ja.
0: Funix on the block.
1: Den Haag.

Morgen in AFAS Live Amsterdam, daar gaat het gebeuren. En de line-up is echt niet normaal. Denk aan Cho, Kaya Imani, Kulas, Broederliefde. En er zijn ook nog wat verrassingen. En de kaartjes gaan keihard. Je kan er nog een paar kopen. Maar omdat ik zo'n lieve meid ben, krijg je ze aan de blak helemaal gratis van mij. Nou, daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Dus ben jij een echte Phonics muziekkenner, stuur Hipmachine in de NPO Luister-app en maak kans op kaarten voor de Phonics Awards 2026.

overmorgen is het zover, de Funix Awards. Wil jij erbij zijn, heb je zoiets van ja, ik kan geen kaartje kopen of ik wil geen kaartje kopen. Lucky you, want ik ga zometeen Hitmachine spelen. Wil jij meedoen en kaartjes winnen voor de Funix Awards van overmorgen? Stuur Hitmachine in de NPO Luister app en maak kans op kaarten voor de Funix Awards 2026. 5 bands.

0: Het spel waarbij je draait om jouw muziekkennis, your tune. En de vraag is simpel. Is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En zo gaat het door totdat je af bent. Nou, vandaag gaan Claire en Gino de uitdaging aan. Claire, hoeveel tunes denk jij door te kunnen gaan?
1: 3.
0: Oké, okay. Gino, ga je er overheen of laat je Claire spelen?
2: Ja,
0: wat?
2: Ik ga voor 4.
0: 4. Oké, okay, Gino, betekent dat je de 4 goed hebt. Dan ga je naar huis met die kaarten. Lukt het niet, dan wint Claire alsnog. Snap je hem?
2: Ja, ik snap het.
0: Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is jouw begintune. I feel it for myself and I'm ready for the day. Misschien wel een Rolex watch in elke kleur. Misschien wel even een show, komt uit 2015. Dan gaan we nu echt beginnen. Is de volgende tune nieuwer of ouder dan die ervoor? Let's go. Oké, baby, j'avoue, je suis dans l'excès pour des petits trajets. Nieuwer. Ja.
2: Ouder.
0: Ja. Ja, we zijn die hele manier.
2: Je mening kan me niet schelen. Ouder.
0: Ja! Yes! Gino, wat goed!
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Wie feliciteert jou?
2: Wat zei je?
0: Oh, Claire!
2: Ja, dankjewel, Claire.
0: Claire, je bent zo lief, zo sportief. De meeste mensen houden gewoon hun mond. Maar jij bent gewoon blij voor Gino.
1: Tuurlijk.
0: Ah, oh, wat lief. Hey Gino, van harte gefeliciteerd. Wie ga je meenemen?
2: Weet ik nog niet, man.
0: Oké, okay, even kijken. Moet je wel snel nadenken, hè? Overmorgen al in AFAS.
2: Kom goed. Zeker.
0: Ah, oh, nou superleuk. Zie ik je daar.
2: Oké, okay, top. Dankjewel, hè.
0: Yes.

iPad, G, Brijm, MG en ICSB heen. Hou je net als ik van dansen en eten? Dan heb ik zometeen goed nieuws voor je. Dus blijf luisteren waar je luistert. Maar eerst Cardi B met Be Careful. Yeah.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo in de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
8: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
9: Picture Moments.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
1: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
0: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check Funnix.nl
2: of de NPO Luisterapp.
3: Naomi.
4: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is Jonna Fraser en Lil Kleine met Don Julio Daddy.

0: Chris Brown, Davido en Lo-J hoorden hier bij Phonics. Dit was Sensational.
1: Phonics on the block.
0: Heb jij zin om je helemaal onder te dompelen in de Arabische cultuur door muziek, eten en workshops? Dan heb ik goed nieuws voor je, want volgend weekend komt dat allemaal samen tijdens het Nawa Fits Festival in Tivoli Vredenburg. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Loopna. Loopna, hele goede avond.
2: Hele goede avond.
0: Hey, wat kunnen wij een beetje verwachten van volgend weekend?
2: Het idee van Nawa Fits is dat je eigenlijk een avond lang volledig onderdompelt in de Arabische cultuur, in de Swana cultuur. Dus echt goed eten, een souk, goede muziek, verschillende stijlen en een hele toffe dansnacht om het mee af te sluiten.
0: Maar het klinkt echt heel leuk. Wie heeft dit georganiseerd?
2: Ik samen met een collega vanuit Tivoli Vredenburg. Mm-hmm. En we zijn het eigenlijk 3 jaar geleden begonnen omdat we een Arabisch popfestival misten in Nederland. Mm. En we wilden juist de diversiteit van die Arabische muziek laten zien. En laten zien dat het niet in een hokje te vangen is. En zo is het ontstaan.
0: Heel tof. En naast dat het een festival is met muziek, zijn er ook allemaal workshops zoals je al zei. Welke workshops worden er gegeven?
2: Er wordt een workshop tatrice gegeven. Dat is een soort borduren vanuit de Palestijnse cultuur. En een derbouga workshop. Dus je kan zelf leren hoe je de derbouga's bespeelt.
0: Oké. Okay. En dan na 11:30 is het feest 18+. Wat verandert er dan?
2: Dan is het een dansnacht. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een beetje vergunning technisch. Mag je na 11:30 dan niet meer mensen 18 min in het gebouw hebben. Ah. Maar dan is het eigenlijk DJ Disco Arabesco tot 3 uur 's nachts. Die ons helemaal brengt in de hitjes uit de Arabische wereld vanaf de jaren 90 tot nu.
0: Oh, wat leuk. Als het wel kon onder de 18, zou je dat dan willen?
2: Ik denk dat het op een gegeven moment goed is om daar een scheiding in te maken.
0: Wat zeg je dat mooi. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Hey, en voor degene die nog twijfelen, waarom moet je hier echt bij zijn volgens jou?
2: Omdat dit echt een unieke avond is. Het is het enige Arabische popfestival in Europa waar je echt 15 artiesten van verschillende muziekstijlen tegenkomt en waar je ook echt als biculturele Nederland de norm bent op die avond. Dus je kan je echt, het geeft je het gevoel van huis.
0: Oh, geweldig. Nou, Loopna, heel erg bedankt.
2: Jij bedankt.
0: Zeker. Hey, en wil je hier nou bij zijn zaterdag 30 mei in Utrecht? Check dan de website van Tivoli Vredenburg of de link op de Phonics website. Op een island.

0: Je hoorde Burna Boy hier on the block met Yeah.
1: On the block met Naomi.
0: Ja, het is weer tijd voor Is het lid of is het shit? En vandaag met Selma uit Den Haag. Zij zegt tegen mij: hey Naomi, ik zit in een vriendengroep met mannen en vrouwen. We gaan elk jaar met z'n allen een weekje op vakantie naar Spanje. Nu heb ik dit jaar voor het eerst een vriend en hij zegt alleen dat hij liever niet heeft dat ik met andere mannen op vakantie ga. Terwijl het voor mij gewoon vrienden zijn en dit al jaren een traditie is. Maar toch zou ik het andersom denk ik ook niet heel chill vinden. Ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om op vakantie te gaan met het andere geslacht wanneer je in een relatie zit? Ja, Selma, ik kan hier heel erg kort over zijn. Ik denk dat het hartstikke lid is om op vakantie te gaan met mensen van het andere geslacht. Want ja, als het je vrienden zijn, lekker boeien. Dan zijn het gewoon je vrienden. Maar goed, dat ben ik. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Laat het me weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit om op vakantie te gaan met het andere geslacht wanneer je in een relatie zit?

0: Dave en Thames met A Rain Dance. On the block met Naomi. Ja, en we zijn bezig met is het lid of is het shit? En vandaag met Selma uit Den Haag. Zij vraagt zich af, is het lid of is het shit om op vakantie te gaan met het andere geslacht als je in een relatie zit? Ja, ik zei een hartstikke lid. Je kon me laten weten in de NPO Luister-app wat jij vond. Hoe zijn date dat? Die zei namelijk, ik vind het op zich wel lid. Want al zijn het mannelijke vrienden, ze weten dat je een vriend hebt. Dus ze kennen de grens en ze zijn er juist om te genieten. Dus nergens druk over maken, joh. Het zijn net je bodyguards naast de real bodyguard. Wat zeg je dat mooi. Ja, helemaal mee eens. Nora die vindt dat wanneer er vertrouwen is, dat het dan moet kunnen. Ja, Jasine is het niet mee eens. Die zegt namelijk, als je partner zich ongemakkelijk voelt, moet je dat wel serieus nemen. Al helemaal omdat je zegt dat je het andersom ook niet chill zou vinden. Beetje hypocriet dan hoor, vindt hij. Ja, en Jordi, die vindt het shit. Die zegt namelijk dat hij het zelf ook niet chill zou vinden van zijn vriendin. Ja, ik hoor verschillende dingen. En ik vind wat Nora zegt over als er vertrouwen is, dat het dan gewoon goed moet kunnen. Weet je, dat lijkt me een hele belangrijke. Dat is gewoon een basis. Als je denkt dat je partner vreemd gaat, dan kan het op vakantie. Maar het kan dat ook gewoon om de hoek met de buurman, weet je. Dus misschien moet je dat dan eerst fixen, zou ik zeggen. Maar als ik toch een beetje kijk naar wat de NPO Luister-app zegt en wat ik zelf vind, zijn er meer mensen die het lid vinden. Dus ja, dan zeggen we samen, het is lid om op vakantie te gaan met het andere geslacht wanneer je in een relatie zit.
1: Hey, laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het... Wow.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block hier bij Funix, de zender met de beste muziek. Dus ik hoop dat je lekker aan het viben bent, waar je ook bent. En als je nu denkt van ja, Naomi, dat ben ik, maar ik wil zo graag die ene tune horen, dan is dit jouw moment. Want het is weer request tijd, het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan The Block gedraaid wordt. Je kan mij elke avond even een berichtje sturen in de NPO Luister app met de tune die jij horen wil. En je weet het, ja, een appje is hartstikke leuk, maar een spraakmemo geef ik altijd voorrang. Dus, wat wil jij horen? Laat het me weten. En wie weet draai ik zometeen je aangevraagde tune hier bij Funix.

0: Opperig en Ritstream Speakers hier aan de blok. Dit was Queen Treatment.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is nog steeds request tijd. Het moment waarin jij de touwtjes in handen hebt. Want jij kan helemaal bepalen wat er hier aan de blok gedraaid wordt. Heel simpel, je kan me een berichtje sturen in de NPO Luister app elke avond weer. En vanavond deed Lina dat. Lina zegt, hey Naomi, wil je please Love Don't Cost a Thing van Jennifer Lopez voor me draaien? Zoveel zin in. Oh, dat heb ik een tijdje niet gehoord, dus dat gaan we zeker doen.

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Funnix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments

0: Complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
0: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
1: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
0: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check funnix.nl
2: of de NPO Luister-app.
4: Naomi. Fresh en KM met Bare Minimum.

0: Report met Bradley.
1: Hier gezellig. Iedereen lacht, iedereen vibet. Geen ruzie, only good vibes hier zo, man.
2: Muziek, dans en talenten uit de wijk kwamen samen tijdens het Underdog Festival in Rotterdam-West. Het evenement werd georganiseerd door Stichting The Underdogs, een organisatie die het hele jaar door jongeren ondersteunt met activiteiten zoals muzieklessen, dans, huiswerkbegeleiding en de doel daarvan, de jongeren stimuleren en de wijk dichter bij elkaar brengen. En ik was daar natuurlijk bij.
3: Vandaag is de tweede editie van The Underdogs Festival. Het is een festival voor de wijk, vanuit de wijk, met familie, voor familie, met buurtbewoners, voor buurtbewoners. En we proberen onze community zo bij elkaar te brengen. Jongeren uit de wijk podium te geven. Onze muziekschool, onze dansschool treedt vandaag op. En zo proberen we gewoon het positieve eruit te halen. In de wijken waar wij vandaan komen hier in Rotterdam-West zijn er heel veel jongeren die geen begeleiding hebben of niet over de juiste kansen beschikken. En daar proberen wij nu in te springen. We proberen hen te inspireren, te begeleiden, te motiveren. En op zulke dagen krijgen ze een podium, komen 1000 bezoekers op af. En kunnen ze het ook ervaren, daar naartoe streven. Ja, daar werken we eigenlijk keihard voor, man.
2: Had je ook echt het gevoel van de buurt heeft het ook echt nodig? Of?
4: Ja, de buurt heeft het zeker nodig, omdat de afgelopen jaren wordt er heel veel bezuinigd op allerlei gebieden. Vooral op buurthuizen, vooral op plekken waar jongeren terecht kunnen. Waar ze zichzelf kunnen zijn, hun stem kunnen laten horen. En ook gewoon samen, saamhorigheid.
5: Eigenlijk wel, man. Er zijn veel kleine kinderen die dingen willen bereiken in hun leven, toch? Dus daarom, wij zijn er voor hun.
6: Kijk, ik denk dat dit iets is wat de buurt echt meer bij elkaar brengt. Dat het meer wat een mooie community wordt, zeg maar. Dat je ook gewoon kan zien dat het wel kan, zeg maar. Dat dit de positieve kant ervan is, zeg maar.
2: Sinds eind 2024 zijn jullie eigenlijk begonnen. Heb je sinds die tijd ook een verandering gemerkt in de buurt en de jongeren?
4: Ja, ik zie zeker verandering. En vooral hun talenten worden ontwikkeld. Ze worden gezien, ze worden gehoord. Net als bijvoorbeeld vandaag. Er staat dan hier een podium. Er zijn allerlei andere activiteiten waar kinderen aan kunnen deelnemen. Zoals ik al zei, jong en oud. Je kan nagels doen bijvoorbeeld als klein meisje. Maar tegelijkertijd kan je ook, als jij podiumangst hebt bijvoorbeeld, zou je nu een gokje kunnen wagen om het gewoon eigenlijk om te gaan staan en om te kijken van is dit wel wat voor jou om vervolgens te kunnen aanmelden bij de Underdogs.
7: Ja, we krijgen meer mogelijkheden toch, want kijk, dit hadden we eerst niet. We begonnen kleine spangen, toen hier, toen Annabel. En je ziet ook dat nieuwe kinderen steeds erbij komen toch. Dus je ziet wel eens verandering, zeker.
3: Vroeger toen wij hier opgroeiden in de wijk waren er veel negatieve rolmodellen. En nu zijn we echt positieve rolmodellen in de wijk. Heel veel jongeren kijken naar ons op. Heel veel jongeren uit de wijk komen ook meehelpen met organiseren. We waren met 30 jongens in de ochtend vandaag die gewoon vrijwillig komen meehelpen. En iedereen probeert gewoon het beste te doen voor elkaar. Samen met elkaar. En dat is ook nodig waar wij vandaan komen. Dat we elkaar steunen, dat we elkaar helpen, dat we in elkaar geloven. Alleen zo kunnen we er komen.
2: Van iedereen die hier is, wat hoop je dat ze meenemen vandaag?
8: Dat er niet altijd in Rotterdam ruzie hoeft te zijn in buurten bijvoorbeeld. Het is gewoon samen één familie zijn en het samen doen, weet je.
7: Alles is mogelijk. Je ziet dat we komen ook van wielistrek op het plein, voetballen met z'n allen. Kijk waar we nu staan, voor je toch weer een heleboel mensen. Dus

0: Weet je wat ik in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe?
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: the Block met Naomi.
1: Oh my god, nog maar 2 nachtjes slapen en dan is het alweer tijd voor de FunX Awards. Ik heb er zoveel zin in en ik ben heel erg benieuwd wie er naar huis gaat met de awards. Nou, onze reporter Camille die was in Utrecht om te peilen wie de award moet pakken in de categorie Artist of the Year Male. Nou, luister maar even mee.
2: Oh, snoes in mijn bakje. Yeah. Ja, oh.
3: Snoes in mijn bakje, je weet het gelijk.
2: Oh, jawel, hij moet winnen. Ja, die vind ik leuk. Ja, ja, ja.
1: Ik ben heel erg benieuwd, meer hoor je zo meteen.

0: Beats by Esco.
1: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslipt, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puin ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

relax, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet 100, niet eens 50. Liefde werd hard en ik begrijp

0: Report met Camille.
1: Deze week zijn de Phonics Awards en kan jij nog stemmen op jouw favoriete artiest, content creator, MC, noem maar op. Vandaag ben ik in Utrecht met de vraag wie moet die award pakken voor Artist of the Year Mail. De genomineerden dit jaar zijn Cho, Lil Kleine, Kulas, Frenna en Jonna.
2: Ja, ik denk Jonna Fraser. Ik vind hem altijd wel vet. Hij heeft goede muziek en ik vind hem wel cool altijd. Ik zou zeggen Do or Die. Ja, dat is mijn favoriet. Mijn favoriet, ja, absoluut.
3: Oeh, Jonna Fraser. Je ziet dat hij echt hard werkt. Ook dat hij in de Ziggo Dome staat. En nu ook deze maand begonnen is met zijn tour, volgens mij. Ja, ik vind gewoon dat hij het verdient.
4: Ik denk Cho. Zijn tunes stonden wel op repeat bij mij het hele jaar. Altijd goede tunes. Goede album ook gedropt.
5: Ik zou sowieso voor Cho gaan. Ik denk puur omdat hij wat hij doet voor de scene. Ook met de jeugd en alles. Ook wat hij al in Tilburg ook gedaan heeft. Daarnaast gaat het ook meer voor mij om door, ja, de teksten die hij schrijft raken mensen gewoon. En dat is iets waar ik echt graag naar luister.
1: En wat is dan een track die je echt heel erg kan waarderen?
5: Oeh.

0: Ik vind gewoon nice lyrics en alles. Als ik muziek opzet, is de eerste track die altijd opkomt. Dus.
1: Goeie. Ja, lastig wel hoor. Wat was het nou? Lil Kleine, ja. Frenna, Kulas, Cho en Jonna. Oh, nice. Laatst.
2: Frenna, ik denk Frenna wel, ja. Ik denk dat hij het verdient als persoon, omdat hij zeg maar... Hij had natuurlijk een keer met de festival alleen maar vrouwen in de spotlight gezet.
3: Dat is een probleem in de festivalwereld, dat gewoon vrouwen niet echt goed erkend worden en niet veel geboekt worden. En toch, ik dacht van, laat me het verschil brengen, weet je.
2: Ik vind dat een hele goede reden om hem, zeg maar, dat hij het mag winnen. Omdat hij, zeg maar, niet denkt aan zichzelf, maar vooral aan iedereen.
4: Oh, snoes in mijn bakje. Yeah. Ja, oh.
1: Snoes in mijn bakje, je weet het gelijk.
4: Jawel, hij moet winnen. Ja, die vind ik leuk. Ja.
5: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste, snoes in mijn bakje.
4: Snoes in mijn bakje, ik zou hem kiezen. Ja.

0: On the Block met Naomi.
1: Ja, dat was hem weer. De blok op de dinsdagavond. Maar niet getreurd, want Phanix gaat nergens naartoe. Vannacht hoor je Night Vision en nu staat Phanix Vibes voor je klaar. En ik check je morgen weer.
2: Doei, drive.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
8: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
10: It's complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's complicated.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
12: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
13: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
15: Check dan nu het Sub-channel Funnix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je hebt nog 2 dagen om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
2: Check Phonics.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
2: Check Phonics.nl
1: of de NPO Luister-app.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het met

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog één dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: hebt van jijzelf, mm-hmm, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren